0: gemaakt. De politie wil graag mensen spreken die rond 3 uur afgelopen middag iets hebben gezien langs de Maas in Venlo. Canada gaat importheffingen opleggen voor een aantal producten uit de Verenigde Staten. De maatregel is een reactie op de Amerikaanse importheffingen van 50% die zijn opgelegd. De afgelopen dagen waren er gesprekken over een handelsakkoord, maar die zijn vastgelopen. Beide landen beschuldigen elkaar van het op het laatste moment eisen van veranderingen. De Canadese premier Carney heeft steunmaatregelen aangekondigd voor de sectoren die worden getroffen door de Amerikaanse heffingen. In de Eredivisie werden afgelopen avond nog 3 wedstrijden gespeeld. En AZ staat nu bovenaan in de competitie, doordat ze 3 van de 3 wedstrijden hebben gewonnen. Tegen Fortuna Sittard won de club uit Alkmaar met 2-0. Ook PEC Zwolle wist te scoren en won met 2-0 van SC Heerenveen. Bij FC Utrecht tegen Sparta eindigde het in een gelijkspel 3-3. Het weer, het is bijna overal droog, alleen in het noorden nog kans op een kleine bui. Het koelt vannacht af naar een graad of 12. De komende dag in het noorden opnieuw kans op een bui. Verder is het droog en vrij zonnig. Het wordt 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Oost. De nacht bij Oost.

0: Ik heb geen idee hoe laat het wordt en waar de tijd is gebleven. Maar ik gok zo rond de klok van de tijd van mijn leven. En na de laatste komt er altijd nog eentje. Ik heb hier alles wat ik nodig heb en dat is alleen een
1: parkje, een biertje en wat vrienden.

0: Thank you.
1: Radio Oost zet nieuwe muziek uit Overijssel in de spotlights.
2: Deze week een lekker liedje, Guus Hulshof.
3: Een lekker liedje voor ons allebei.
1: Dit is De Nieuwe Oogst.

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel. 3 uur.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Bij een Israëlische aanval in de buurt van de Syrische hoofdstad Damascus zijn meerdere mensen gewond geraakt. Volgens het Israëlische leger was het doelwit een terrorist. Die zou zich in de laatste fase hebben bevonden van de voorbereidingen voor een aanslag. Syrië veroordeelt de aanval en noemt het een schending van het internationaal recht. Het is de tweede aanval van Israël in Syrië deze week. Dinsdag voerde Israël luchtaanvallen uit op een militaire basis in het noordwesten van Syrië. In het Amerikaanse nationaal park Death Valley is een Franse toerist om het leven gekomen door de hitte. Een man van 68 kreeg autopech in een afgelegen deel van het park. Samen met zijn reisgenoot ging hij te voet op zoek naar hulp. In de woestijn in Californië was het zo'n 47 graden. Na 2 kilometer stopte de man en ging de andere toerist alleen verder. Toen parkwachters terugkwamen bij de man, werd hij doodgevonden. Death Valley is een van de heetste plekken op aarde. Bezoekers worden dan ook opgeroepen om bij pech altijd in de buurt van de auto te blijven. Canada komt met importheffingen op een aantal Amerikaanse producten. Het is een reactie op de heffingen van 50% die de VS sinds gisteren rekent op sommige zaken uit Canada. De onderhandelingen over een handelsakkoord zijn gisteren geklapt. Beide landen zeggen dat de ander op het laatste moment met nieuwe eisen kwam. De gemeente Rotterdam heeft 2 ambtenaren...

0: op staande voet ontslagen vanwege corruptie. Uit onderzoek van het Openbaar Ministerie bleek dat ze zich hadden laten omkopen bij bouwprojecten. Rotterdam stuurde de twee deze zomer weg omdat hun gedragingen substantieel ernstiger waren dan de gemeente zelf had vastgesteld. Het weer, het is bijna overal droog. Alleen in het noorden nog kans op een kleine bui. Het koelt vannacht af naar een graad of 12. Komende dag in het noorden opnieuw kans op regen. Verder droog en vrij zonnig. Het wordt 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Oost.

De nacht wordt uitgewist in een doolhof van emoties. Is de tijd voorbij gegaan?

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel. 4 uur.
1: Jelle Seubring met het NOS-journaal. In het oosten van Japan is een aardbeving geweest met een kracht van 5,9. Het epicentrum lag in een gebied ten noordoosten van Tokio. Ruim 20 mensen raakten gewond. In de Japanse hoofdstad was de aardbeving ook goed voelbaar. De Meteorologische Dienst van Japan waarschuwt dat er de komende week nog een aardbeving kan plaatsvinden. In het Amerikaanse Nationaal Park Death Valley is een Franse toerist om het leven gekomen door de hitte. De man van 68 kreeg autopech in een afgelegen deel van het park. Samen met zijn reisgenoot ging hij te voet op zoek naar hulp. In de woestijn in Californië was het zo'n 47 graden. Na 2 kilometer kon de man niet verder en ging de andere toerist alleen op pad. Toen parkwachters terugkwamen bij de achtergebleven man, werd hij dood aangetroffen. Death Valley is een van de heetste plekken op aarde. Bezoekers worden dan ook opgeroepen om bij pech altijd in de buurt van hun auto te blijven. Bij een Israëlische aanval in de buurt van de Syrische hoofdstad Damascus zijn meerdere mensen gewond geraakt. Volgens het Israëlische leger was het doelwit een terrorist. Die zou in de laatste fase hebben gezeten van de voorbereidingen voor een aanslag. Syrië veroordeelt de aanval en noemt het een schending van het internationaal recht. Het is de tweede aanval van Israël in Syrië deze week. Dinsdag voerde Israël luchtaanvallen uit op een militaire basis in het noordwesten van Syrië. In de Eredivisie werden gisteravond 3 wedstrijden gespeeld. AZ staat bovenaan in de competitie doordat ze 3 van de 3 wedstrijden hebben gewonnen. Tegen Fortuna Sittard won de club gisteravond met 2-0. Ook PEC Zwolle wist te scoren en won met 2-0 van SC Heerenveen. Bij FC Utrecht tegen Sparta eindigde het in een gelijkspel. Daar werd het 3-3. Het weer bijna overal droog, alleen in het noorden kans op een kleine bui. Het koelt vannacht af naar een graad of 12. Komende dag in het noorden opnieuw kans op wat regen. Verder is het droog en vrij zonnig bij 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Oost.

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel. 5 uur.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. In het oosten van Japan is een aardbeving geweest met een kracht van 5,9. Het epicentrum lag in een gebied ten noordoosten van Tokio. Ruim 20 mensen raakten gewond. In de Japanse hoofdstad was de aardbeving ook goed voelbaar. De Meteorologische Dienst van Japan waarschuwt dat er de komende week ook nog een aardbeving kan plaatsvinden. In het Amerikaanse Nationaal Park Death Valley is een Franse toerist om het leven gekomen door de hitte. De man van 68 kreeg autopech in een afgelegen deel van het park. Samen met zijn reisgenoot ging hij te voet op zoek naar hulp. In de woestijn in Californië was het zo'n 47 graden. Na 2 kilometer kon de man niet verder en ging de andere toerist alleen hulp halen. Toen parkwachters terugkwamen bij de man, werd hij dood aangetroffen. Death Valley is een van de heetste plekken op aarde. Bezoekers worden dan ook opgeroepen om bij pech altijd in de buurt van hun auto te blijven. Syrië heeft een nieuwe aanval van Israël veroordeeld. In de buurt van de hoofdstad Damascus werd een civiel voertuig geraakt en vielen meerdere gewonden. Volgens Israël was een terrorist het doelwit. Die zou bijna klaar zijn met de voorbereidingen voor een aanslag. Syrië noemt de aanval een schending van het internationaal recht. Canada gaat importheffingen opleggen voor een aantal producten uit de Verenigde Staten. Die maatregel is een reactie op de Amerikaanse importheffingen van 50% die zijn ingevoerd op producten uit Canada. De afgelopen dagen waren er gesprekken over een handelsakkoord, maar die zijn vastgelopen. Beide landen beschuldigen elkaar van het op het laatste moment eisen van veranderingen. Het weer overwegend droog met in het noorden kans op een kleine bui. Het is zo'n 12 graden. Overdag in het noorden opnieuw kans op wat regen. Verder is het droog en vrij zonnig bij 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Oost.

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel. 6 uur.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. In het oosten van Japan is een aardbeving geweest met een kracht van 5,9. Ruim 20 mensen raakten gewond. Het epicentrum lag in een gebied ten noordoosten van Tokio. In de Japanse hoofdstad zelf was de aardbeving ook goed voelbaar. De Meteorologische Dienst van Japan waarschuwt dat er ook de komende week nog een aardbeving kan plaatsvinden. Bij een Israëlische aanval in de buurt van de Syrische hoofdstad Damascus zijn meerdere mensen gewond geraakt. Volgens het Israëlische leger was het doelwit een terrorist. Die zou in de laatste fase hebben gezeten in de voorbereidingen van een aanslag. Syrië veroordeelt de aanval en noemt het een schending van het internationaal recht. Het is de tweede aanval deze week van Israël in Syrië. Dinsdag voerde Israël luchtaanvallen uit op een militaire basis in het noordwesten van het land. In het Amerikaanse nationaal park Death Valley is een Franse toerist om het leven gekomen door de hitte. In de woestijn in Californië was het zo'n 47 graden. De man van 68 kreeg autopech in een afgelegen deel van het park. Samen met zijn reisgenoot ging hij te voet op zoek naar hulp. Na 2 kilometer kon de man niet meer verder en ging de andere toerist alleen hulp zoeken. Toen parkwachters terugkwamen bij de man, werd hij dood aangetroffen. Death Valley is een van de heetste plekken op aarde. Bezoekers worden dan ook opgeroepen om bij pech altijd in de buurt van de auto te blijven. En sportnieuws. In de Eredivisie werden gisteren 3 wedstrijden gespeeld. AZ staat nu bovenaan in de competitie, doordat ze 3 van de 3 wedstrijden hebben gewonnen. Tegen Fortuna Sittard won de club uit Alkmaar met 2-0. Ook PEC Zwolle wist te scoren en won met 2-0 van SC Heerenveen. Bij FC Utrecht tegen Sparta werd het een gelijkspel 3-3. Het weer overwegend droog, met in het noorden nog kans op een kleine bui. Het is zo'n 12 graden. Overdag in het noorden opnieuw kans op wat regen. Verder is het droog en wordt het vrij zonnig bij 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Oost.

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel. 7 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. In het oosten van Japan is een aardbeving geweest van 5,9. Ruim 20 mensen raakten gewond. Het epicentrum lag ten noordoosten van Tokio. In de Japanse hoofdstad was de aardbeving ook goed voelbaar. De Meteorologische Dienst van Japan waarschuwt dat er komende week nog een aardbeving kan komen. In Venlo is een dode vrouw gevonden langs de Maas. Een wandelaar vond het lichaam in de bosjes van een wandelgebied. De politie houdt er sterk rekening mee dat ze slachtoffer is van een misdrijf. Over haar identiteit is niets bekendgemaakt. De politie wil graag mensen spreken die rond 3 uur gistermiddag iets hebben gezien langs de Maas in Venlo. Syrië heeft een nieuwe aanval van Israël veroordeeld. In de buurt van de hoofdstad Damascus werd een civiel voertuig geraakt en viel een onbekend aantal gewonden. Volgens Israël was een terrorist het doelwit. Die zou bijna klaar zijn met voorbereidingen voor een aanslag. Syrië noemt de aanval een schending van het internationaal recht. Canada gaat importheffingen opleggen voor een aantal producten uit de Verenigde Staten. De maatregel is een reactie op de Amerikaanse importheffingen van 50% op bepaalde producten uit Canada. De afgelopen dagen waren er gesprekken over een handelsakkoord, maar die zijn vastgelopen. Beide landen beschuldigen elkaar ervan op het laatste moment veranderingen te eisen. De Canadese premier Carney heeft steunmaatregelen aangekondigd voor sectoren die worden getroffen door de Amerikaanse heffingen. Een politieachtervolging in Engeland is uitgelopen op een ongeluk met 7 doden. In de plaats Middlesbrough achtervolgde een politiewagen een verdachte personenauto. Die begon tegen het verkeer in te rijden en botste op een andere politiewagen. Onder de 7 slachtoffers zijn 2 politieagenten. Het weer nog zon- en wolkenvelden. In het noorden kans op een bui. Het wordt 19 tot 21 graden. Morgen droog met zon en wolken en een graad of 22. Dit was het NOS Journaal.
0: Cultuuragenda Overijssel. Jouw evenement, voorstelling, festival of expositie bij RTV Oost. Oost adverteren. Sterk voor jouw merk.
2: Avonturenpark Hellendoorn bestaat 90 jaar. Beleef samen de vetste achtbanen, wildwaterpret, spectaculaire shows en avontuurlijke ontmoetingen. Nieuw in Hellendoorn betreedt Oerland en trotseer Oerkracht.
3: Tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indië Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
4: Nu bij Zeeman. 5 pak sneakers sokken voor dames, heren en kinderen. 2 voor €5. En kinder onesies €10. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
5: Gelderland levert je mooie streken. Fiets of wandel van hotel naar hotel door de Achterhoek. En ontdek na iedere bocht een verrassing. Boek een compleet verzorgd hotelarrangement op www.hotelsindeachterhoek.nl.
6: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie!
7: ANWB en gaan.
8: Doen, het Forte en Vesting Festival van 5 tot en met 13 september. Ontdek die bijzondere wereld van verdedigingserfgoed. Actueler dan ooit. Excursies, voorstellingen, vaartochten en lekker eten. Kijk op forte.nl. Initiatief van Stichting Forte Nederland. Ondersteund door de Vriendenloterij.
9: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
10: Zijn we er al?
9: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
11: Oh ja, verzekering.
9: En weer door met de Ora autoverzekering.
12: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
13: Rustig, adem in,
12: ja, maar misschien kunnen we het toch minder lenen dan we denken.
13: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
14: Het Greatest Hits concert van Ennio Morricone komt terug. Na het overweldigende succes van de eerdere concerten is de muziek van The Master of Film Music vanaf januari te bewonderen in de Nederlandse theaters. Uitgevoerd door een indrukwekkend koor en orkest. Ga voor kaarten naar worldconcerts.nl.
0: Radio Oost.

waar ze ooit aan me dacht. Als een mooi en groot geloof aan de muur van mijn gedachten hangt een wereldkaart te wachten tot ze terugkomt.

uit Madrid en uit Moskou komt een brief. Met de prachtigste verhalen. Oh God, wat is ze lief.

0: Nu bij Zeeman, dames basic t-shirt korte mouw, 2 voor 6 euro. En winterjassen voor baby's en kinderen vanaf 14,99. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
1: Dit is Willem van Oranje, de musical. Het verhaal van onze vader des vaderlands. Overweldigend, briljant en spectaculair volgens pers en publiek. Boek nu op willemvanoranje.nl.
2: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
3: Het is weer prijzenslag bij Odido. Met tijdelijk waanzinnig veel voordeel op glasvezel plus tv. Stap over op een 2-jarig abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Mis niks en sla je slag.
4: Klaar voor het perfecte nazomeravontuur? Dan zijn de Opel Private Lease Deals er voor jou. Ontdek Duitse technologie en design als standaard. Met nu tijdelijk €20 korting op je maandbedrag. Of je nu kiest voor de compacte Corsa, de ruime Frontera of de stoere Grandland. Er is altijd een Opel die past bij jouw volgende avontuur. Dit is het moment om in te stappen. Ga dus snel naar jouw Opel verkooppunt of kijk op opel.nl.
3: Hallo, Odido Business hier. Ook ondernemers krijgen waanzinnig veel voordeel tijdens prijzenslag. Mis niks en sla je slag op odido.nl/business.
5: Yeehaw! Het allernieuwste Wildwestavontuur in Slagharen is nu geopend. Skysifter. 2 Wildwestavonturen in 1 epische rit. Ga jij voor goud of zilver? Het is jouw avontuur. Boek nu je tickets of verblijf op slagharen.com.
6: Een nieuw bed kopen na 2 minuten liggen in de showroom? Dat kan nu echt anders. Beddenspecialist Konijnenbelt maakt gebruik van Slaap ID. Een onafhankelijke analyse van uw slaapgedrag voor u een nieuw matras aanschaft. Ga ook voor heerlijk slapen op een bed van Konijnenbelt. Kijk op beddenspecialistkonijnenbelt.nl of kom naar onze winkel in Nijverdal.
7: Radio Oost. Thuis in Overijssel.

0: Kaap platlegden. De gemeente Rotterdam heeft twee ambtenaren op staande voet ontslagen vanwege corruptie. Uit onderzoek van het Openbaar Ministerie bleek dat ze zich hadden laten omkopen bij bouwprojecten. Rotterdam stuurde de twee deze zomer weg omdat hun gedragingen substantieel ernstiger waren dan de gemeente zelf had vastgesteld. In Venlo is een dode vrouw gevonden langs de Maas. Een wandelaar vond het lichaam in de bosjes van een wandelgebied. De politie houdt er sterk rekening mee dat ze slachtoffer is van een misdrijf. Over haar identiteit is niets bekendgemaakt. De politie wil graag mensen spreken die rond 3 uur gistermiddag iets gezien hebben langs de Maas in Venlo. Canada komt met importheffingen op een aantal Amerikaanse producten. Het is een reactie op de heffingen van 50% die de VS sinds gisteren rekent op sommige zaken uit Canada. De onderhandelingen over een handelsakkoord zijn na een paar dagen stuk gelopen. Beide landen zeggen dat de ander op het laatste moment met nieuwe eisen kwam. In het oosten van Japan is een aardbeving geweest met een kracht van 5,9. Ruim 20 mensen raakten gewond. Het epicentrum lag ten noordoosten van Tokio. In de Japanse hoofdstad was de aardbeving ook goed voelbaar. De Meteorologische Dienst van Japan waarschuwt dat er komende week nog een aardbeving kan komen. En het weer nog. Zon en wolkenvelden. In het noorden kans op een bui. Het wordt 19 tot 21 graden. Morgen droog met zon en wolken en een graad of 22. Dit was het NOS Journaal.
1: Bij Galerie en Beeldentuin Mariënheem vindt u kunstwerken in diverse materialen die ook te koop zijn. In ons 3 hectare grote landschapspark kunt u genieten van een heerlijke lunch in onze orangerie of op ons buitenterras. Galerie en Beeldentuin Mariënheem. Geopend van dinsdag tot en met zondag van 10 tot 6 uur.
2: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirt korte mouw, 2 voor 6 euro. En winterjassen voor baby's en kinderen vanaf 14,99. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
3: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
4: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter Horen, Beter Leven.
3: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
5: Mensenrelatie, Radboud Visser.
6: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
5: Jazeker.
7: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
8: Hey, Remo!
9: Je hebt minder last van een droge huid met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
7: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
8: Hey, Remo!
9: Ontdek de voordelen van zacht water op remowaterontharders.nl.
10: De beste energiedeal voor de zaak? Vergelijk nu ook zakelijke energiecontracten op gaslicht.com. Stap eenvoudig over en bespaar op je zakelijke energiekosten. Vergelijk op gaslicht.com.
11: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
12: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen.
13: Oké, we gaan.
14: Radio Oost. Thuis op zondag.

0: Dusty Springfield en Son of a Preacher Man.
1: Thuis op zondag.
0: Tanja Reinders. Goedemorgen, je zondag is begonnen. En misschien zit je al aan dat heerlijke eerste kopje koffie. Staat de radio lekker aan en kijk je even wat deze dag gaat brengen. Het weer, dat is nog een klein beetje wisselvallig. Maar één ding is zeker, wij hebben de komende 2 uur heel veel leuks voor je in petto. Of je nou plannen hebt om erop uit te gaan. Of liever lekker thuis blijft met een goed boek. Blijf in ieder geval gezellig bij ons, bij Radio Oost. Want wij hebben het laatste nieuws voor je. Het weer van onze huisweerman Hans. En natuurlijk ook volop leuke tips voor vandaag. Voor een uitje en voor een goed boek. Daarover zometeen meer. Maar eerst is hier weer muziek.
1: Thuis op zondag.

Roxy Music en Jealous Guy. Vandaag weer zo'n heerlijke zondag waarop je echt nog van alles kunt doen, want het is nog vroeg. En ik praat je zo direct bij over wat er allemaal te doen is in onze mooie provincie tijdens de uitagenda. Maar we gaan ook bellen met Pip Lieke Lucas. Zij is actrice en je kunt haar zien in Zwolle bij theatervoorstelling De Beesten. Ze vertelt ons straks zo rond 9:15 meer over deze bijzondere voorstelling. En in het tweede uur is bij ons te gast niemand minder dan de Almeloze Simone Foekens. En zij is schrijfster van een heleboel prachtige kinderboeken, boeken voor tieners en romans. En tja, gewoon heel veel mooie boeken. Dus hou je radio lekker op Oost vanochtend. En dat doe je niet alleen voor die keigoeie interviews, maar natuurlijk ook voor de muziek. Wat dacht je van deze? Nate Smith en Fix What You Didn't Break.

Wat een heerlijk begin op deze zondagochtend. Nate Smith en Fix What You Didn't Break. Het is de hoogste tijd om jou een paar uittips aan de hand te doen. Want het is zondag, dus een fantastisch leuke dag om er even lekker op uit te gaan. En dat kan, want er is van alles te doen in Overijssel. Zoals de Misker Race in Hardenberg. Want voor liefhebbers van snelheid is er vandaag nog volop actie in Hardenberg. Het Misker Race Event verandert het Badhuisplein en de markt in een waar autosportparadijs. Van 1 tot 6 uur kun je daar gratis terecht. En je kunt onder meer indrukwekkende showcars bekijken. Je kunt er zelfs meedoen aan Formule 1 race simulaties. En je kunt kijken naar demonstraties en kidscars. En natuurlijk kun je samen met andere raceliefhebbers ook de Dutch Grand Prix volgen. Dus ben je gek op auto's, Formule 1 of gewoon op een gezellig evenement met heel veel spektakel, dan is Hardenberg de dag voor een bezoekje vandaag. Zin in een actieve en gezellige zondag? Nou, in het Park Bataafse Kamp in Hengelo kun je vandaag terecht voor dansen in het park. Vanaf 11:30 zijn er de hele dag dansdemonstraties en workshops, van lindy hop en tango tot buikdans, zumba, salsa en werelddans. En je kunt ook gewoon lekker kijken als je dat leuker vindt, maar natuurlijk ook zelf de dansvloer op tijdens die workshops. En wie liever toekijkt, die kan zelfs met een drankje vanaf het paviljoen genieten van de muziek en de dansers. Dans in het park duurt van 10:30 tot 17:00 en de toegang is gratis. En muziekliefhebbers kunnen vandaag ook hun hart ophalen tijdens het Stiftfestival in Twente. Het festival is vrijdag begonnen. Het duurt nog tot en met vrijdag 28 augustus. En dit jaar is het thema Roots and Wings. Internationale topmuzici brengen kamermuziek op hele bijzondere locaties. Van barok en tango tot romantiek en hedendaagse muziek. En het blijft niet alleen bij concertzalen. Er zijn ook fiets- en wandelconcerten en ontmoetingen met muzici. Een festival dus waarin muziek, landschap en publiek heel mooi samenkomen. Wil je er meer over weten, dan kan je dat vinden op stiftmusicfestival.nl. En vandaag verandert de binnenstad van Zwolle in één groot openluchttheater tijdens Loco Strada. Van 1 tot 5 uur zijn er 8 nationale en internationale straattheatervoorstellingen, verspreid over onder meer de Diezenstraat, de Grote Markt en het Terpelwijkpark. Verwacht alles behalve gewoon theater. Van trapeze en diabolo-acrobatiek tot enorme giraffen op stelten, komische honden, kunstfluiters tussen de terrassen. Je hoeft trouwens geen kaartje te komen, want de voorstellingen spelen zich gewoon dus tussen het publiek af. Loco Strada is vandaag gratis te bezoeken in het centrum van Zwolle. En heb je zin in cultuur, muziek en een mooie fietstocht door het Zallandse landschap, dan is Reuring op de Dellen misschien wel iets voor jou. Het is de eerste editie van een kleinschalig cultuurfestival op 5 boerenerven rond Dijkenhoek en Espelo, vlakbij Holte. Plus ook bij de molen De Hegeman. Op de Deel, in oude boerenschuren en soms ook gewoon buiten zijn korte optredens van muzikanten, van singer-songwriters, koren en verhalenvertellers. In totaal zijn er 6 locaties en je fietst dan van erf naar erf. En onderweg kom je dan ook kunst en bijzondere plekken tegen. De optredens duren maximaal 30 minuten en ze worden meerdere keren gespeeld, dus je kunt zelf je route samenstellen. Het festival begint om 1:00, duurt tot 6:00 en hier ook weer mooi meegenomen. De toegang is gratis.

Nou, deze herkende je best wel, denk ik. Groovy Kind of Love van Phil Collins. En daarmee werd het bijna 8:30. En we hebben wat regionaal nieuws voor je. Bij een zuivelfabriek in Kampen is vanochtend een ammoniaklek ontdekt. Medewerkers roken een sterke ammoniaklucht. Het pand werd daarop direct ontruimd. De brandweer is ter plaatse en heeft het lek in het gebouw in beeld en stelt de situatie veilig. Voor zover bekend is niemand gewond geraakt. De fabriek maakt basispoeders voor baby- en kindervoeding. Een monteur is inmiddels bezig met de reparatiewerkzaamheden en de oorzaak van het lek, dat wordt nog onderzocht. In Rezen is vannacht een woning aan de Rezenweg zwaar beschadigd geraakt door brand. De bewoners konden op tijd naar buiten en raakten niet gewond. De brandweer schaalde op naar middelbrand omdat er gevaar was dat het vuur zou overslaan naar omliggende panden. De woning zelf kon niet meer worden gered. De brand trok veel bekijks, onder meer van mensen die op campings in de buurt verblijven. En het failliete Hartchrome in Hengelo laat een flinke milieuklus achter. In het bedrijf staan nog chroombaden met het gevaarlijke chroom 6. De Omgevingsdienst Twente onderzoekt nu of de bodem al vervuild is en of er acuut gevaar is voor verdere vervuiling. Het opruimen van de chemicaliën kan zo'n 2 ton kosten. En de grote vraag is dan ook, wie gaat die rekening betalen? Hartchrome werd deze week failliet verklaard nadat een energieleverancier het faillissement had aangevraagd. En tot zover dit blokje nieuws. Meer nieuws lees je op onze website oost.nl of in de Oost-app.

0: Heel even een momentje van rust in deze show. I Can't Stop Loving You van Ray Charles was dat. Tja, en vandaag is het een beetje een overgangsdag als we kijken naar het weer. En Hans gaat ons daar, zoals iedere zondagochtend, weer alles over vertellen. Goedemorgen, Hans.
1: Dag Tanja, goedemorgen.
0: Goedemorgen. Nou, behoorlijk wat regen de afgelopen dagen. Was het genoeg?
1: Ja, dat was wel welkom de afgelopen week. Want als ik kijk naar de neerslaggetallen die ik heb binnengekregen. De droogste plek was volle Tolhuislanden met 14 mm. Maar eigenlijk de meeste andere plekken, IJsselmuiden, Holte, de Lutte, Nijverdal, Hengelo, Enschede, allemaal in de 30 of boven in de 20. Dus echt een fijne plens water waar we ook wel aan toe waren. Nee, het is niet genoeg om de droogte op te lossen. Wel om het te verlichten of in elk geval te voorkomen dat het dieper wordt. En als je buiten kijkt, zie je ook wel verschil. Het hele prille groen dat het nog overleefd had, is toch weer wat bijgekomen. Het gras begint ook weer te groeien. Je hebt opeens de grasmaaier weer nodig. En de bomen, nou, er is de berken, die begonnen moeilijk te doen. Maar het blad dat er nog op zat, is weer bijgekleurd.
0: En het ruikt ook weer lekker, zoals vanochtend.
1: Ja, dat is altijd zoals het regent. Dan valt er even een scheutje water in en dan denk je even...
0: Ja,
1: het ruikt weer prettig buiten.
0: Precies, zeker. Dat. Ja, lekker. En nog meer van dat of...
1: Nou, eigenlijk is het voorlopig weer even gebeurd met de neerslag. Als we nu kijken naar wat er gebeurt op de weerkaart, dan zien we dat zich hoge druk aan het opbouwen is boven Engeland. Er staat een mooi hoge drukgebied in de stijgers en die gaat verplaatst worden. Die gaat over ons heen trekken, duurt een aantal dagen en daarna trekt hij weg naar Oost-Europa. Dus de weersverbetering die we nu zien, die gaat niet heel lang duren, een aantal dagen, maar toch, het geeft een ander weerbeeld de komende tijd.
0: Is die warmte dan die de maandag komt wel een beetje het stabiele zomerweer? Want het is nog steeds augustus, dus nog steeds zomer.
1: Ja, dat klopt. Het is in augustus ook wel moeilijk om nog stabiel zomerweer te krijgen. Want je zit altijd met de zee is al heel warm geworden, het land is al heel warm. Dus het wordt steeds moeilijker om nog een stabiele zonnige periode te krijgen. En dat gaat ook niet helemaal gebeuren, maar wel een paar dagen. Vandaag is inderdaad de oploop ernaartoe. We hebben nu nog een redelijk bewolkte lucht met soms een lichte bui. Gaat niet veel doen. Misschien dat er een millimeter uitvalt als je echt pech hebt of geluk hebt. Dat mag ik nog steeds niet zomaar beoordelen. Intussen zien we dat de wind gaat draaien van west naar noordwest. Matige wind vandaag, minder aanwezig dan gisteren. En de temperatuur is nog bescheiden met maximaal een graad of 20. Vanavond en vannacht valt de wind helemaal weg. Het koelt af naar 6 tot 8 graden. En het dauwpunt wordt bereikt, behoorlijk zelfs. Dus het gaat vannacht dicht slaan met nevel en uiteindelijk mist.
0: Ik vond het afgelopen nacht eigenlijk al best fris. Dat ik dacht, je merkt toch dat de temperaturen weer aan het dalen zijn in de avond.
1: Ja, de nachten worden wel geleidelijk aan ook weer wat langer. Nee, vannacht gaat dat nog veel kouder worden, frisser worden.
0: Mijn dubbele dekbed gaat erop.
1: Ja, het vier seizoenen dekbed verruilen voor dat winterdekbed. Precies. In de deurmat er nog overheen en dan hou je het wel warm.
0: Nou ja, ik ben een vrouw, hè, dan krijg je dat.
1: Nou, ik ben ook een koukleum hoor, dus wat dat betreft kunnen we elkaar aantikken.
0: Helemaal goed.
1: Nee, het gaat vanavond en vannacht dus dichtlopen met mist. En dat is morgenochtend wel een factor. Als je er vroeg uit moet, kan het best een kleine wereld zijn. Want het ziet eruit dat het wel dichte mist gaat worden hier en daar. En krijgen we morgen wel weer een beloning voor. De zon komt er morgen bij. De temperatuur die gaat toenemen naar 21 tot 22 graden. Een zwakke noordoostelijke wind en in de ochtend nog wat bewolking. Daarna steeds meer zon. Pardon. En het blijft helemaal droog morgen. Nou, dinsdag wordt het nog wat warmer. Oostelijke wind, 25 graden wordt het dan. Vrij veel zon, maar af en toe ook wat hoge bewolking in de middag. Kans op wat neerslag is heel klein. Het kan het niet uitsluiten dinsdag, maar het lijkt gewoon een droge dag te gaan blijven. Maar ja, dan trekt dat hoge drukgebied richting Oost-Europa weg. Wij houden een zuidoostelijke wind over, die komt nog wel van het land, maar raakt sterk onstabiel. Dus verderop natuurlijk ook wat vocht gevallen. Dus opeens is lucht die je vanaf het land aanvoert toch weer in staat om neerslag mee te brengen. En dat gaat buiige neerslag worden. Woensdag en vooral donderdag worden onstabiele dagen. Woensdag hier en daar een bui. Meest bewolkt af en toe is wat zon, temperatuur is dan een graad of 5 tot 26, wat broeierig ook. Hoge dauwpunten, 18 of 19 graden. Maar het lijkt vooral de donderdag te zijn die we in de gaten moeten houden. 26, 27 graden, zuidoostelijke wind. En dan kunnen er verspreid regen- en ook onweersbuien gaan ontstaan in onze provincie. Dus vooral donderdagmiddag en donderdagavond, dat lijkt nu eigenlijk in de verwachting al iets om in de gaten te gaan houden. Stabiel is er dus niet lang.
0: Dat hadden we niet afgesproken, hè, Hans?
1: We hebben helemaal niks afgesproken.
0: Nee, Twente Beloening is op komst en de Radio Oostballon gaat daar ook varen. Ja. Dus dan hebben we goed weer nodig vanaf donderdag.
1: Ja, dat is de dagen vanaf donderdag, vrijdag en zaterdag, zoals ik ze nu zie staan, zijn sterk onstabiel. Dus dat wordt echt met de dag kijken wanneer je ruimte hebt en of het eigenlijk wel kan.
0: Oh jee, nou, dan gaan wij goed contact houden.
1: Dat gaat zeker lukken.
0: Als jij nu naar die komende week kijkt, welke dag zou jij dan eigenlijk aanraden om als mooiste dag, zeg maar, om erop uit te gaan?
1: Dat zijn de maandag en de dinsdag. Eigenlijk vooral maandag ziet er goed uit, morgen dus al. Want dan is het volledig droog en hebben we vooral in de namiddag en avond veel zon. Dinsdag is het een aantal graden warmer. Dus wie dan nog wil gaan zwemmen zit dan net wat beter. Want het water is natuurlijk op temperatuur en de lucht ook enigszins. En beide dagen een zwak tot matige oostelijke wind. Ja, met veel ruimte dus voor de zon. En je hoeft nog niet na te denken die twee dagen, want pas vanaf woensdag dan moet je in de gaten gaan houden, gaan de buien ontstaan en zo ja, wat voor buien worden dat? Dus morgen en overmorgen.
0: Nou, hartstikke goed. En vandaag natuurlijk nog, hè? Want er is echt weer veel te doen. Dus we praten de luisteraars daar straks over bij. Dankjewel, Hans. Weten we een beetje waar we rekening mee moeten houden. En ik spreek jou heel graag volgende week zondag opnieuw.
1: Een fijne morgen.
0: Fijne dag.

Michael Bublé en Home. We gaan zometeen bellen met actrice Pip Lieke Lucas. Want zij is te zien in een voorstelling die op dit moment speelt in Zwolle. Theatervoorstelling De Beesten. Tot eind deze maand is die nog te zien. En wij willen daar natuurlijk meer over weten. We gaan haar zometeen bellen. En dan hoor je daar nog veel meer over. Maar eerst nog eventjes een plaatje. En die is van Rob de Nijs. Zet een kaars voor je raam.

als je eenzaam bent, mijn liefste. Brand dan een kaars vannacht voor je venster. Een beschermde vlam tegen de adem van de

Alan Parsons en Eye in the Sky. Je luistert naar Radio Oost thuis op zondag. En voordat we deze plaat gingen instarten, vertelde ik je dat we zouden gaan bellen met Pip Lieke Lucas, actrice bij theatervoorstelling De Beesten. Maar we krijgen haar helaas niet te pakken. Dus dat interview dat wordt een beetje lastig. Maar ik wil je wel heel graag vertellen waar het over zou gaan. Want dat is de moeite waard. Want het is echt een mooie tip voor vanmiddag. In Zwolle speelt namelijk theatergroep De Jonge Honden de voorstelling De Beesten. En die voorstelling die is naar de bestseller van Gijs Wilbrink geschreven. Het verhaal gaat over Isa Keller, die na jaren terugkeert naar haar geboortedorp als haar vader vermist raakt. En daar wordt ze dan geconfronteerd met een familiegeschiedenis vol geheimen en geweld. Het is een heel rauw en een heel spannend familieverhaal dus. En bijzonder is ook de locatie, want die voorstelling speelt in de Rode Hal. En dat is de voormalige industriële hal aan de achterkant van het station van Zwolle. De ruimte is omgebouwd tot een compleet dorp, waardoor je als publiek echt midden in dat verhaal zit. Nou, die voorstelling begint vanmiddag om 3:00 en De Beesten duurt ongeveer 1,5 uur. Nou, hebben we je toch even snel bijgepraat over dit verhaal. Als je er naartoe wil, dan kan dat. En volgens mij zijn ze er zelfs nog een maandje. Dus je hebt nog wel eventjes de tijd, mocht het vandaag niet lukken. Helaas dus dat we Pip Lieke niet kunnen spreken. We gaan even door met een volgende plaat, want dan zit het eerste uur er alweer bijna op.

Het is 9:04. Dit was het eerste uur van Thuis op Zondag. Hopelijk zit je er lekker bij met je koffie en begint je zondag een beetje op gang te komen. Wij zijn er weer na het nieuws. En dan gaan we gewoon lekker verder met meer muziek, meer uitgaanstips en een interview met Simone Fokkens over haar boeken. Dus blijf gezellig bij ons Thuis op Zondag op Radio Oost. Tot zo!

0: Joost. Bezoek het grootste en meest luxueuze kasteel van Nederland. Kasteel De Haar is het dagje weg voor jong en oud. Waan je in een wereld vol rijkdom en geschiedenis. Bestel je tickets op kasteeldehaar.nl.
1: Oma!
2: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
3: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
0: Boek nu tickets voor een bezoek in de zomervakantie. Via kasteeldehaar.nl.
3: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
4: Oorlog, onderdrukking, je vlucht en laat alles achter. Behalve je talent. Met uw steun staan vluchtelingstudenten er niet alleen voor. Ze worden elektricien, docent, arts. Geef aan Stichting voor Vluchtelingstudenten UAF, bijvoorbeeld via uw nalatenschap. Ga naar uaf.nl.
5: Er zijn weer handjeklappers bij Simpel. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
6: Ga voor deze aanbieding en de voorwaarden naar simpel.nl. Simpel.
4: Laat gevlucht talent bloeien. Ga naar uaf.nl.
7: Het hart wordt niet dement, van psycholoog Huub Buysen. Ontdek dat niet alles verloren gaat bij dementie. En wat behouden blijft, juist de sleutel is tot de ander. Het hart wordt niet dement van Huub Buysen.
8: Nu bij Velderhof, €650 inruilkorting.
9: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen.
10: Oké, we gaan.
7: Nu in de boekhandel. Het hart wordt niet dement van Huub Buysen.
11: Ik barbecue deze zomer op zijn Amerikaans. Met grote stukken vlees, côte de bœuf, bavette, lende. Van vleeshouwerij Saasveld. Dat is pas lekker.
12: De keuken. De plek waar je samen kookt, samen eet en bij elkaar bent. In huis of in de tuin. De zoektocht naar jouw droomkeuken begint bij Bubbles & Cooking in Enter.
13: Cultuuragenda Overijssel. Jouw evenement, voorstelling, festival of expositie bij RTV Oost. Oost Adverteren. Sterk voor jouw merk.
12: Stel je voor, een heerlijke spa-ervaring gewoon bij jou thuis. Relaxed in je eigen badkamer, whirlpool of sauna. Klinkt dat als een droom? Blijf dan luisteren.
14: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
12: Droom je nou nog steeds over die heerlijke spa-ervaring thuis? Bezoek dan Bubbles & Jets voor jouw droombadkamer, whirlpool of sauna. Kom langs in Enter of kijk op bubbelsandjets.nl.
15: Radio Oost. Thuis in Overijssel. 9 uur.
16: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Een overnachting in Amsterdam wordt komende tijd flink duurder. De toeristenbelasting gaat stapsgewijs omhoog van 12,5 naar 20%. De stad heeft daarmee straks bijna de hoogste toeristenbelasting ter wereld. In Amsterdam wordt veel geklaagd over massatoerisme en de nieuwe coalitie van Pro en D66 wil daar iets aan doen. De verhoging komt bovenop de landelijke BTW op hotelovernachtingen. Die is gestegen van 9 naar 21%. Iraanse hackers hebben vorige maand een energiecentrale in het Verenigd Koninkrijk platgelegd. De centrale lag 4 dagen stil, meldt de Britse krant The Telegraph.

0: Hoofdstad was de aardbeving ook goed voelbaar. De meteorologische dienst van Japan waarschuwt dat er komende week nog een aardbeving kan komen. Een Fransman van 68 is om het leven gekomen toen hij in het Amerikaanse natuurgebied Death Valley autopech kreeg. Samen met een andere man ging hij te voet op zoek naar hulp. Door de hitte moest hij na een paar kilometer stoppen en bleef hij alleen achter. Toen parkwachters hem later terugvonden, was hij overleden. Death Valley staat bekend om de extreme hitte. In dit geval was het er 47 graden. Dan de weersverwachting. Zon en wolkenvelden. In het noorden kans op een bui en het wordt 19 tot 21 graden. Morgen droog met zon en wolken en een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
1: Noodsituatie. Als Nederland uitvalt, blijft Radio Oost gewoon uitzenden. Zo blijf jij tijdens stroom- of internetuitval op de hoogte met relevante informatie. Dus check de juiste frequentie van Radio Oost op denkvooruit.nl/radio. Noodsituatie? Alleen signaal op regionaal.
2: Het Greatest Hits Concert van Ennio Morricone komt terug. Na het overweldigende succes van de eerdere concerten is de muziek van The Master of Film Music vanaf januari te bewonderen in de Nederlandse theaters. Uitgevoerd door een indrukwekkend koor en orkest. Ga voor kaarten naar worldconcerts.nl.
3: Gaslicht.com is de best beoordeelde energievergelijker van Nederland. Ook makkelijk besparen op je energierekening? Vergelijk en stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
4: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
5: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste halfjaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten. Niet voor 10, maar voor €5. Ga snel naar ben.nl.
6: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
7: Hallo, eet smakelijk voor straks.
6: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
8: Uw kleinkind voorlezen voor het slapen gaan. Schilderen in uw hobbykamer. Dat zijn de momenten die u wilt blijven beleven. Ook als traplopen lastiger wordt. Een traplift van TKE geeft u die vrijheid. TKE trapliften. Maak bereikbaar.
6: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
8: TKE trapliften. Meer dan 70 jaar ervaring in kwaliteit en veiligheid.
9: Radio Oost. Thuis op zondag.

0: Play It Cool van Vrijheid.
1: Thuis op zondag.
0: Tanja Reinders. En daarmee starten we het tweede uur van Thuis op zondag. En we gaan gewoon lekker door met nog een uurtje. Ook in het tweede uur hebben we weer van alles voor je in petto. Want we nemen je mee langs de leukste uittips voor vandaag. We praten hierbij over het laatste nieuws uit de regio. En straks schuift Simone Voekens bij ons aan. Ze is al binnen, helemaal klaar om ons meer te vertellen over het schrijven van boeken. Hoe gaat dat nou? Helemaal als je zo'n uitgebreid repertoire hebt. Ik ben er heel erg benieuwd naar. Kortom, genoeg redenen om lekker te blijven luisteren naar Oost. Maar eerst hebben we weer wat muziek voor je klaarstaan. De mama's en de papa's en Monday Monday.
1: Thuis op zondag.

Ja, sorry seems to be the hardest word. Ja, sorry ook dat wij zo'n lekker programma maken op de zondagochtend. En ja, we hebben nog heel veel leuks voor je in petto voor deze ochtend. Ik heb wat uittipjes voor je voor vandaag. Want als je er nog even op uit wil, dan kan je in Almelo genieten van een gratis muziekmiddag in het Beeklustpark. Vanaf 2 uur staan er 2 heel verschillende acts op het programma. De band Trapped brengt een mix van rockballads en rock'n'roll met covers van onder andere Bruce Springsteen, Van Morrison en de Rolling Stones. En voor de zomerse sfeer zorgt de DJ FC433 Army, als ik het goed uitspreek. En die heeft vooral hip-hop en reggaeton. Dus zoek jij een plekje in het gras, dan kun je een verkoelend drankje bestellen en dan kun je lekker genieten van de muziek. De toegang is gratis en je bent dus vanaf 2 uur welkom in het Beeklustpark aan de Ledenboerlaan. En een film kijken in de open lucht, maar dan vanaf het water. Dat kan vanavond in Zwolle. De Potgietersingel verandert voor Pathé aan de Gracht in 1 grote openluchtbioscoop. Om 9 uur begint The Lost City, een avonturencomedy met Sandra Bullock en Channing Tatum. En vanaf 8 uur ben je welkom. Je kunt vanaf het water kijken, maar ook gewoon een plekje zoeken langs de kade. Je moet wel even zelf een kleedje of een stoel meenemen. En ook hier, de toegang, die is helemaal gratis. Een hele bijzondere manier dus om je zondagavond af te sluiten. En kunstliefhebbers kunnen dit weekend terecht in en rond Ommen tijdens het Ommer Kunstweekend. Kunstenaars openen hun ateliers en tuinen en ook gastkunstenaars presenteren hun werk op bijzondere plekken. Verspreid over maar liefst 18 locaties in Ommen en onder meer Arjen, Witharen, Varsse, Balkbrug. Daar is van alles te zien, van schilderijen en fotografie tot keramiek, sieraden, beelden en recycled art. De verschillende locaties zijn goed te combineren met een mooie fietstocht. Het Ommen Kunstweekend is vandaag van 11 tot 5 uur te bezoeken. En ook hier weer, de toegang is gratis. Wat organiseren we toch mooie dingen in de provincie. En heb je zin in nostalgie, dan is dit ook een leuke. Want in Heino wordt de 29e pomptoertocht gereden als afsluiting van de Heinose pompdagen. Vanaf 10 uur vertrekken oude trekkers, auto's, motoren, brommers en solexen voor een tocht door het Zallandse landschap. En vooral leuk, 's middags komen de deelnemers het centrum van Heino binnen. Dus daar kun je de oldtimers van dichtbij bekijken en genieten van ronkende motoren en een flinke dosis nostalgie. De start is bij Kap Fun, dat is een camping, Heino, aan de Schoolbosweg. Ja, en dus eigenlijk ook gewoon een leuke zondagtip voor liefhebbers van oude voertuigen en voor iedereen die gewoon een gezellig dorpsfeest wil houden. Tot zover even de uittips.

waar ze ooit aan me dacht. Als een mooi en groot geloof aan de muur van mijn gedachten hangt een wereldkaart te wachten tot ze terugkomt met haar reizen in mijn hoofd.

Madrid en uit Moskou komt een brief. Met de prachtigste verhalen. God, wat is ze lief.

It's a long way there van de Little River Band. En ja, we gaan zo meteen naar het nieuws. Er is regionaal nieuws natuurlijk. Dat brengen we je over een minuutje of vier. En dan gaan we daarna ook nog in gesprek. We gaan het hebben over boeken. En ik ben eigenlijk ook wel even benieuwd wat er bij jou op de leestafel ligt. Laat het me eventjes weten via 06-4567-1331. En wie weet duiken we ook een keertje in een boek waar jij meer over wilt weten. Maar nu eerst nog eventjes muziek en op naar het nieuws. Hier is Dr. Hook en Baby Makes Her Blue Jeans Talk.

Baby Makes Her Blue Jeans Talk brengt ons bij precies de klok van 9:30. En dus tijd voor het regionale nieuws. Bij een zuivelfabriek in Kampen is vanochtend een ammoniaklek ontdekt. Medewerkers roken een sterke ammoniaklucht en het pand werd daarop direct ontruimd. De brandweer is ter plaatse en heeft het lek in het gebouw in beeld en stelt de situatie veilig. Voor zover bekend is niemand gewond geraakt. De fabriek maakt basispoeders voor baby- en kindervoeding. En de monteur is dus inmiddels bezig met die reparatiewerkzaamheden. De oorzaak van het lek wordt nog onderzocht. In Rezen is vannacht een woning aan de Rezenweg zwaar beschadigd geraakt door brand. De bewoners konden op tijd naar buiten en raakten niet gewond. De brandweer schaalde op naar middelbrand, omdat er gevaar was dat het vuur zou overslaan naar omliggende panden. De woning zelf kon niet meer worden gered. De brand trok veel bekijk, onder meer van mensen die op campings in de buurt verblijven. En de N337 tussen Olst en Den Nul gaat vanaf morgen 4 maanden dicht. Er wordt gewerkt aan de IJsseldijk en tegelijk krijgt de weg groot onderhoud. Verkeer wordt omgeleid onder meer via de N35 bij Raalte. Ondernemers langs de route die maken zich zorgen over de gevolgen. Zo vreest de exploitant van de Olsterveer minder klanten en dus minder inkomsten. En ook andere ondernemers zijn bang dat klanten en leveranciers moeilijker bij hun bedrijven kunnen komen. Bestemmingsverkeer, fietsers, bussen en hulpdiensten kunnen er wel langs. En tot zover dit nieuws in Thuis op Zondag. Meer nieuws vind je op onze website oost.nl of in de Radio Oost app.

Je luisterde naar Robbie Williams en Something Beautiful. We hebben zometeen live in de studio Simone Voekens, onder andere bekend van haar vele kinderboeken. Onlangs verscheen nog Het Huis van de Duinen. En we spreken haar zometeen over haar passie, boeken schrijven. En trouwens, ik ben ook wel nieuwsgierig, ik zei het daarvoor al, maar misschien was het niet helemaal duidelijk. Wat ligt er bij jou op de leestafel? Is dat een boek? Is dat een tijdschrift, een strip of misschien wel iets heel anders? Als het maar met lezen te maken heeft. En misschien is er wel een boek of een schrijver waarvan je zegt, hey Tanja, daar wil ik meer over weten. Nou, app me, dan ga ik kijken of ik daar binnenkort iets verder in kan duiken. En dat appen, dat kan dan op nummer 0645671331. Dus als je daar een berichtje naartoe stuurt en je laat ons weten wat jij aan het lezen bent, wat ligt er bij jou op de leestafel? Nou, ik ben er nieuwsgierig naar, dus ik hoor graag van je. We gaan nog even één plaat draaien en daarna schuift Simone aan. En die plaat die is van Cyndi Lauper. En de titel van dit nummer is Time After Time.

0: Ik kondigde haar zojuist al aan, hè? Simone. Ze is bij ons aangeschoven in de studio. Simone schrijft kinderboeken, boeken voor tieners, romans voor volwassenen. En ze schrijft niet alleen. Haar dochter Mirjam die illustreert inmiddels ook haar boeken. Simone, welkom. Goedemorgen.
1: Dankjewel.
0: Wat leuk dat je naar de studio bent gekomen.
1: Bedankt voor de uitnodiging.
0: Ja, helemaal leuk. Op je website schrijf jij, ik ga zelden de deur uit zonder een boek of een e-reader. Wat zit er vandaag in jouw tas?
1: Ik heb mijn e-reader thuis gelaten, want ik ging er al wel vanuit dat ik hier geen tijd had om die ik zou moeten opvullen. Okay. Maar ik heb wel wat van mijn boeken meegenomen.
0: Ja, helemaal geweldig, want je hebt er nogal wat, hè? Als ik kijk naar wat je allemaal schrijft, dan zie ik dus hele verschillende werelden. Dat gaf ik net al een klein beetje aan. Kinderboeken, tienerboeken, romans. Wat is voor jou de overeenkomst in die boeken?
1: Verhalen vertellen, mijn ongebreidelde nieuwsgierigheid lucht geven. En ik ben zelf van dat ik het voor het eerst letters tot woorden kon maken, ben ik gewoon een vervent lezer geweest. En ik wil anderen ook graag leesplezier geven.
0: Want hoe ver gaat dit verhaal terug?
1: Eigenlijk heb ik als kind al gedacht van ik wil ooit eens een boek schrijven. En dat heb ik heel lang gedacht. Tot ik halverwege de 30 was en dacht van met alleen een wens kom je er niet. Je moet er wat aan doen. En toen ben ik begonnen en ik had het geluk dat gelijk mijn eerste manuscript per direct werd geaccepteerd door een uitgever. Ja, en als je eenmaal binnen bent, dan loopt het. Tenminste, zo ging het bij mij gelukkig.
0: En waar begint dan voor jou zo'n goed verhaal?
1: Dat kan heel verschillend zijn. Soms is het een voorval wat er gebeurt. Soms is het een onderwerp wat me raakt. Maar ik heb bijvoorbeeld een paardenboekenserie, Isa. Voornamelijk meiden in de onderbouw. En daar was de vraag van de uitgever. Zie jij het zitten om een paardenboekenserie te schrijven?
0: En je hebt niks met paarden, of wel?
1: Eigenlijk niet, nee.
0: Dan is het des te knapper dat je deze hele serie gewoon volschrijft.
1: Ja, maar mijn ongebreidelde nieuwsgierigheid. En tegenwoordig kun je natuurlijk al heel veel googlen. En als je weet waar je informatie moet halen. Gewoon bij vrienden, kennissen, maneesjes, wat dan ook. Ja, dan kom je een heel eind.
0: En ga je dan ook echt veldonderzoek doen?
1: Ja.
0: Wat goed. Ja, en dan hebben we het eigenlijk alleen nog maar over die paarden. Maar je hebt nog veel meer geschreven.
1: Dat klopt. Fotografie komt bijvoorbeeld wel eens in mijn boeken voor. En dat is zelf ook een hobby van mij. Ja. Dus daar geef ik dan ook graag woorden aan. Nou ja, fotografie is eigenlijk schrijven met lichten. Je vertelt met beelden een verhaal.
0: En is het anders als jij voor kinderen schrijft dan als je voor volwassenen schrijft? Hou je daar rekening mee?
1: Ja, maar dat is eigenlijk een vrij intuïtief proces. Eigenlijk schakel ik... Ik hoef niet bewust over te schakelen. Maar ik vind het wel heel prettig om de afwisseling te hebben van na een roman, een kinderboek. En
0: er komt iets uit jouw pen. Ik vind het echt ontzettend knap. De fototwins en de vuurwerkramp, daar wou ik het ook nog even met je over hebben. Want het zijn twee boeken van jou die eigenlijk toch wel een soort van betekenis hebben ook.
1: Ja, de fototwins is een serie voor kinderen tussen een jaar of 10, 14. Ik vind het ook altijd lastig om te zeggen, want het ene kind is eerder of later aan een boek toe. En ik vind het zelf ook nog leuk om kinderboeken te lezen. Dus wat dat betreft is leeftijd een indicatie. Maar daar kreeg ik dus van de uitgever de vraag van, zie jij het zitten om een kinderboekenserie te schrijven? Die mag zich overal ter wereld afspelen, maar het moet wel op een herkenbare plek zijn. Als je bij de Eiffeltoren staat, dan moet jij zeggen, ik heb in het boek gelezen dat de Eiffeltoren er zo uitziet en dat is ook echt zo. Dat was eigenlijk de enige eis. En toen dacht ik van, oké, dan begin ik met een tweeling, Bram en Saar. En die hebben een fotohobby, dus die zijn ook nieuwsgierig. Die komen overal, die onderzoeken van alles. Dat leek me een mooie basis. En waar begin je dan?
0: Ja, precies.
1: En in die tijd kwam ik er eigenlijk een beetje achter dat mijn dochter wel iets wist van de vuurwerkramp. Maar eigenlijk helemaal niet zoveel. En toen dacht ik van ja, maar dat is toch eigenlijk raar.
0: bedoel, zo'n groot gebeuren in Enschede, dat moet toch wel ergens bewaard blijven, zeg maar. Ja. Hoe negatief het ook was natuurlijk. Maar...
1: Precies. Ja. Ik woon sinds 3 jaar nu in Enschede. Hiervoor woonde ik in Almelo, daar is mijn dochter ook geboren. En ik merk dat hier in Enschede de vuurwerkramp gewoon nog niet voorbij is. En mijn dochter heeft dat dus nooit zo bewust meegekregen. Maar mijn man, die woonde aan de Oldenzaalse straat. Ja. De afzethekken stonden voor zijn huis.
0: Ja, dat verhaal zal nooit weggaan.
1: Precies. Nee. En dan denk je van, dan heeft ze eigenlijk zo dicht bij het vuur gezeten. Toen Roy in beeld kwam, zeg maar. Ja. Maar het is nooit tot haar doorgedrongen. Of we hebben het er nooit expliciet genoeg over gehad. Wat dan ook. Maar toen dacht ik van, maar dit verhaal wil ik nog een keer vertellen.
0: Ja, het is heel mooi opgeschreven. En dan hebben we het net even over jouw dochter. Hè? Je dochter illustreert ook voor jou.
1: Ja,
0: dus jullie doen het eigenlijk ook een beetje samen.
1: Dat is zo'n cadeautje. Zij tekent en schildert als liefhebberij al. En ze doet nu ook een studie die inderdaad ook wel ruimte geeft om illustrator te worden.
0: Mooi.
1: En het is eigenlijk een heel grappig verhaal ook van hoe je een kruiwagen misschien nodig hebt om ergens binnen te komen, maar dat je toch zelf je kansen moet pakken. Ik kreeg een keer een koffervoorstel en dat was zo'n collagekoffer. En omdat ik met fotografie ben ik best ook wel handig met Photoshop. En ik dacht van, ik vind dit helemaal niks. Volgens mij kan ik het zelf beter.
0: Jouw verhaal moet ondersteund worden door een koffer. Dat is jouw verkoop.
1: Ik had ook zoiets van, dingen zijn niet netjes uitgeknipt. Er missen lichaamsdelen. Of het hoofd is wel heel raar op de nek geplakt. Ik vond van alles. Dus ik was al bezig netjes een mail te dichten van dat ik toch mijn kritiek op een nette manier kon verwoorden. Toen kwam Mirjam thuis en ik zeg van, kijk eens even mee. Ik zeg, ik vind dit en dit. En toen zei Mirjam, en dat. En dat heb ik dus ook zo in die mail gezet. En toen zei de uitgever, als je dochter denkt dat ze het beter kan, mag ze het proberen.
0: En ze kon het beter. Fantastisch verhaal.
1: Ja, en toen zei mijn andere uitgever ook nog van, maar Mirjam die illustreert nu, wij kunnen ook nog wel nieuw bloed gebruiken. Wil ze voor ons ook wat doen? Nou, dat wou ze.
0: Wat een mooie samenwerking.
1: Ja, echt.
0: Heeft ze ook een rol gehad bij jouw roman Het Huis Achter de Duinen? Dat is in het voorjaar verschenen.
1: Nee, dat...
0: Dat is echt jouw...
1: Die koffer die is echt door degene die dat voor Zomer en Keuning altijd doet. Alleen, dat waren voorheen ook meer fotocoffers. En nu gaan ze ook deels over naar wat grafische ontwerpen. En dat is dit er dus eentje van.
0: Dit is jouw laatste boek, hè? Wat net is uitgekomen. Heel goed ontvangen ook.
1: Zeker.
0: Je bent er druk mee.
1: Het is mijn fulltime werk, hè? Dus
0: dat is waar. Ja. Maar ja, je moet het maar kunnen, hè? Iedere keer. Maar wat zit er nog in de planning? Want deze gaan we... die ligt er al. Dan is er weer een kindje geboren, zeg maar.
1: Zeker.
0: Maar jouw brein staat niet stil, denk ik.
1: Het staat niet stil, ook omdat je weet dat je van de uitgevers gewoon nog meer mag schrijven. Dus dat je ook naar onderwerpen moet blijven zoeken. Ik ben nu bezig met een roman aan het afronden. Die hoop ik begin september af te ronden. En daarna begin ik aan een nieuwe Fototwins. En een nieuwe Isa staat er ook nog in de planning.
0: Oh, jij gaat je niet vervelen.
1: Ik ga me absoluut niet vervelen. Nee, zeker niet.
0: Het klinkt allemaal heel erg goed. We moeten helaas afronden, want de tijd vliegt. Ja, ik weet het. Ik kan echt nog uren met je praten. En misschien doen we dat ook even een keertje. Dan kunnen we wat dieper op je boeken ingaan. Maar voor nu wil ik je heel erg bedanken.
1: Dat lijkt me leuk. Dank je wel.
0: Is er nog iets wat je echt kwijt wilt?
1: Mensen, ga lezen. Van mij, van een ander. Precies. Maar lees.
0: En de Kinderboekenweek komt eraan.
1: En de Kinderboekenweek.
0: Gaan we vast weer van je horen.
1: En scholen. Besteed er ook aandacht aan.
0: Nou, goede oproep. Gaan we doen. Dankjewel voor je komst.
1: Dankjewel.
0: Simone Voekens.

Vroeger was ik driftig, vroeger was jij driftig, maar we hebben onze rust gevonden. En we zitten naast elkaar en we zeggen niet zoveel. Voor alles wat jij doet, heb

0: Rain Me In van Sam Fender en Olivia Dean. En daarmee zit mijn zondagochtend erop. Althans, de zondagochtend hier bij Oost. Dankjewel voor het luisteren en voor de gezelligheid. En Simone, hartstikke leuk dat je er was in de studio. We gaan zeker nog een keertje verder praten over je prachtige boeken. Straks is Monique er weer voor je op Oost. Volgende week ben ik gewoon weer terug hier op de zondagochtend van 8 tot 10. Ik zou zeggen, maak er een mooie zondag van en geniet. Radio Oost.
1: Zelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean reis, inclusief vliegreis en hotel. Kijk op hollandamerika.com.
2: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
3: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
2: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
3: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
4: Je draagt bij aan een beter milieu met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
5: Dementie? Bij dagelijks leven woont u gewoon als thuis.
6: Ik mag graag tuinieren.
7: Elke dinsdag ga ik naar de markt.
8: Koken, wassen, poetsen. Ik help elke dag.
9: Ik niet.
5: Kleinschalig wonen met dementie en toch betaalbaar. Ook met een AOW. Dat is dagelijks leven.
4: Hey, ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
5: Betaalbaar wonen met dementie? Kijk op dagelijksleven.nl.
10: Of het nu wandelen, klussen of sporten is, soepel blijven bewegen telt elke dag. En VitaPro ondersteunt soepele spieren met vitamine D. Ervaar VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
11: De beste energiedeal voor de zaak? Vergelijk nu ook zakelijke energiecontracten op gaslicht.com. Stap eenvoudig over en bespaar op je zakelijke energiekosten. Vergelijk op gaslicht.com.
10: Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
12: Avonturenpark Hellendoorn bestaat 90 jaar. Beleef samen de vetste achtbanen, wildwaterpret, spectaculaire shows en avontuurlijke ontmoetingen. Nieuw in Hellendoorn betreedt Oerland en trotseer Oerkracht.
13: Heel veel bekende merken bij Juwelier Robers in Vrede Duitsland. Van Rado, Ebel, Certina, Citizen tot Niesing, Fopen, Alcoro en Trouwringen van 123gold.de. Vind ook uw vrije sieraad bij Juwelier Robers in Vrede Duitsland.
14: Radio Oost. Thuis in Overijssel. 10 uur.
15: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Op de laatste dag van de Dutch Grand Prix was het in Zandvoort alweer vroeg druk. De extra treinen tussen Amsterdam Centraal en Zandvoort zaten vanmorgen soms zo vol dat mensen moesten wachten, meldt het ANP. Ook gisteren was het voor de middag recorddruk volgens NS. De Formule 1-race begint straks om 3 uur. Een overnachting in Amsterdam wordt komende tijd flink duurder. De toeristenbelasting gaat stapsgewijs omhoog van 12,5 naar 20%. De stad heeft daarmee straks bijna de hoogste toeristenbelasting ter wereld. In Amsterdam wordt veel geklaagd over massatoerisme en de nieuwe coalitie van Pro en D66 wil daar iets aan doen. De verhoging komt bovenop de landelijke BTW op hotelovernachtingen. Die is gestegen van 9 naar 21%. Iraanse hackers hebben vorige maand een energiecentrale in het Verenigd Koninkrijk platgelegd. De centrale lag 4 dagen stil, meldt de Britse krant The Telegraph. Om welk complex het gaat is niet bekend. Het zou een kleine centrale zijn, omdat de hack geen gevolgen had voor de stroomvoorziening. Volgens The Telegraph was het de eerste keer dat hackers van de kant van het Iraanse regime een energiecentrale in het VK platlegden. Noodweer heeft in de Baltische landen aan zeker 2 mensen het leven gekost. In Litouwen kwam een man onder een boom terecht. In

0: Dit was het NOS Journaal.
1: Cultuuragenda Overijssel. Jouw evenement, voorstelling, festival of expositie bij RTV Oost. Oost adverteren. Sterk voor jouw merk.
2: Iedere zaterdag de gezelligste markt van Twente. Kijk op weerselozemarkt.nl wat er allemaal te doen is.
3: Het hart wordt niet dement. Van psycholoog Huub Buijsen. Ontdek dat niet alles verloren gaat bij dementie. En wat behouden blijft, juist de sleutel is tot de ander. Het hart wordt niet dement van Huub Buijsen.
4: Leren mediteren? Zen.nl.
3: Nu in de boekhandel. Het hart wordt niet dement. Van Huub Buijsen.
5: Leren mediteren? Zen.nl.
6: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.
7: Dit is Willem van Oranje, de musical. Het verhaal van onze vader des vaderlands. Overweldigend, briljant en spectaculair volgens pers en publiek. Boek nu op willemvanoranje.nl.
8: De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.
9: Doen, het Forte en Vesting Festival van 5 tot en met 13 september. Ontdek die bijzondere wereld van verdedigingserfgoed. Actueler dan ooit. Excursies, voorstellingen, vaartochten en lekker eten. Kijk op forte.nl. Initiatief van Stichting Forte Nederland. Ondersteund door de Vriendenloterij.
10: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
11: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
10: De marketing manager. Ja, ben ik ook.
11: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
12: Radio Oost. Thuis op zondag.

0: Dat was Inner Circle met Sweat.
1: Thuis op zondag. Monique Sleijdering.
0: En ik zeg een hele goede morgen. Welkom bij Thuis op Zondag, derde uur inmiddels. Dankjewel Tanja voor de vroege uurtjes. En dankjewel Bas Treffers voor het vervangen van mij de afgelopen weken. Ik heb heerlijke zomerweken gehad. Ik hoop jij ook. Ik hoop dat je lekker ook bent blijven luisteren naar RTV Oost. Want ja, we brengen natuurlijk op radio en tv heel veel zomersgevoel. En dat zetten we ook vanmorgen nog eventjes lekker door met fijne muziek. En straks ga ik bellen met Max Schippers van de Poelenpataten. Die band gaat het theater in. En jij kunt 2 vrijkaarten winnen. Dus vooral blijven luisteren, zou ik zeggen. En natuurlijk tweede uur de boswachter Jeroen. Die neemt ons mee de natuur in. We spelen de quiz. Wie kent het monument? En de limerick natuurlijk van Willem. En nog heel erg veel meer. Ik ben blij dat ik weer lekker op deze plek ben. Ik neem een lekker bakje koffie. Ik hoop jij ook. Geniet lekker. Want dit is...
1: Thuis

0: Ook zo'n lekkere zomerhit. Robert van Hemert, Zoet, Zout, Zuur. Over die zomer gesproken. Ja, ja, Jan Riesewijk. Geldt niet alleen voor u, geldt voor ons allemaal. De zomer is bino fubi.
1: Column op zondag. Jan Riesewijk.
2: Dag, beste leu op deze zalige zondagmorgen. Oost, west, thuis, best. Zo heb ik mijn column ditmaal noemd. De vakanties zijn aflopen, dat merk je overigens aan alles. Er is weer meer verkeer op straat, meer leu in het dorp en de school. En de ouderen lossen er wel wat van, bent ook weer begonnen. Voor wat ouders het mooiste moment van het jaar. Voor de meesters en juffen waar we even wennen na weken van vakantie. Jullie ook sterkte. Op naar de herfstvakantie, zo moet je me denken. En als je de kinderen nu in de basisschoolleeftijd hebt of wat ouder, zoals de engeltjes van ons, een beetje regelmaat is echt wel lekker. En ook al was onze vakantie in Tirol onmeunig mooi, prachtige natuur en goed van eten en drinken, toch is het in huis daar ook wel weer fijn. De vertrouwde omgeving en het ritme in de wek met het verenigingslijm, vergaderingen, repetities en gewoon zo met deur. Ik vind het eerlijk wel mooi dat je op vakantie moet gaan om te beseffen dat je het in het huis eigenlijk ook best goed hebt. En tuurlijk, het grootste voordeel van vakantie met het gezin is dat je echt even tijd voor elkaar hebt. Met elkaar lekker eten of even met de zoons naar het café een paar drinken. Toch heb je in huis een sociale netwerk van buren, familie, kameraden en kundigheid. Dat hij in al die jaren opbouwt door het fijnbie en door sok toch slecht zonder kunnen. Ik vind dat ook altijd het meest wonderlijk bij programma's zoals Ik Vertrek. Dat leu op sociaal gebied helemaal opnemen moet beginnen. Hoe mooi als ik Tirol ook vind en hoe goed het Tiroler levensstijl me ook zal passen, ik zal er toch niet geen hergaan om er definitief te blijven. Los van het feit dat vakantie vierendoor natuurlijk heel aans is als een permanente vestiging, ik zal mijn sociale structuren, hobby's en vereniging echt niet willen missen. Los daarvan is het niet zo dat wanneer hij immigreren gaat alleen de positieve kant aan. Want hoewel het gelukkig ook wel mijn schoot geeft, blikt het in een ander land echt niet altijd beter te winnen. Regelgeving, wetten en dergelijke kunt voor hele onverwachte situaties zorgen. Afgelopen week stond er in de krant dat het Hilversumse wetholdersgezin het ook niet helemaal uit haar holen in Rusland. Ze won door boeren zonder de regeltjes die hier in Nederland zo prominent aanwezig bent. Dat Rusland momenteel heel andere regels hanteert, dat waren ze even vergeten. Het was een na-interessant artikel. En eigenlijk zonder die complottheorie-denkende leu, dat is moeten lezen. Hoewel ze waarschijnlijk de gewone media helemaal niet vertrouwt. Dat soort leu wil echt geen voet uit dit land, omdat er helemaal niks meer deugt hier. Kiki kunt van alles vinden van ons land, van de politiek, van de regelgeving en gewoon zo met deur. Maar ik geloof nooit dat het in een ander land alleen met beter is. Uiteindelijk heb je in uw eigen land meer dat u hier houdt dan dat u voortdrift. Ik denk dat de meeste leur door slechts een korte vakantie vernodigd hebt om zich dat te realiseren. Oost-west, thuis-best en in ieder geval tot door een zomervakantie.

0: fire, the ring of fire.
1: Johnny Cash, een oudje uit de jaren 60. Ring of fire. Als het goed is, dan heb ik aan de telefoon Max Schippers. Max, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Goed om jouw stem weer te horen. Max van de Poelenpataten, jongens, als je het nog niet wist. Maar dat lijkt me toch wel heel duidelijk. De band de Poelenpataten. Onze trots afgelopen jaar met het Songfestival.
2: Ja, zeker.
1: Althans, het, moet ik hem zeggen, het regio Songfestival dan, hè?
2: Ja, nou, het volgende Songfestival komt over 2 jaar, denk ik wel. Dat komt wel goed.
1: Ja, ja, het is eigenlijk wel jammer toch dat het regio Songfestival wel te vroeg en dood is, Storm, of niet?
2: Ja, het is inderdaad heel jammer. Het is echt heel mooi om te zien. Wij maken dat natuurlijk iets anders mee dan de meeste mensen. Maar ja, het is echt een hele leuke club hoe je die dagen zo meemaakt. En ik merk gewoon dat iedereen er is om zijn eigen regio, ook al spreek je geen dialect, maar gewoon om zijn eigen taal en zijn cultuur te delen. En dat is gewoon heel mooi. Nou,
1: net wat jij zegt, het gaat niet alleen om de muziek, maar het is daarmee ook, deel je ook cultuur. En cultuur ook vooral van het platteland. Dat is misschien ook wel de reden waarom met name de westelijke provincies de medewerking hebben opgezegd. Ik hou het even veilig, ik weet niet precies wie daar allemaal debeta waren. Maar Max, geloof me, ik ga er nog wel voor inzetten dat we dan noordoostelijk misschien nog maar een regio Songfestival gaan optuigen, toch?
2: Ja, dat lijkt me donders mooi.
1: Nou, lijkt me ook donders mooi. Tot die tijd hoef je niet te vervelen, want jullie gaan met de Poelenpataten een theater in.
2: Ja, nou, we dachten, we doen het een keer wat anders. Hè. Normaal gesproken altijd in een feesttent en een boel lawaai. En dat zal nu ook wel een beetje zo zijn, maar we dachten, er is nog zoveel meer moois aan dialectmuziek, aan Neder-Saksische muziek. En vandaar dat we inderdaad het een keer wilden gaan uittesten. Nou, dat doen we dan komend weekend met onze eerste theatershow in het Openluchttheater van Nijverdal. Met de show Op fietsen door het Saxenland.
1: Ah, prachtig. Hey, ik vind het eigenlijk. Ik ken jullie van de stevige rockmuziek, weet je wel. Ik wil rockpop.
2: Ja.
1: En dan denk ik, op fietsen door het Saxenland heeft iets lieflijks, iets beschouwelijks. Klopt dat?
2: Ja, nou, dat is het ook wel. Want zoals ik al zei, er bestaat zoveel nog mooiere muziek hier uit de regio. Niet alleen van Bukkers en Normaal. Die hebben natuurlijk ook allemaal prachtige, nou, wat kleinere nummers. Mm-hmm. Maar je kunt natuurlijk ook heel snel denken aan een Daniel Loos bijvoorbeeld.
1: Hey.
2: Of een Schik. Of een, dat is natuurlijk eigenlijk een beetje één pot nat. Maar ja, die hebben ook zowel stevige als wat meer lievelijke liedjes. En daar ben ik ook op zich niet heel vies van, hoor.
1: Wat goed, man, dat jullie dat gewoon, jongens, dat je gewoon denkt, oké, wie gaat ook even op een andere vlak laten zien en horen hoe mooi dat Neder-Saksisch is.
2: Ja, er zal ook een boel nog wel rock en roll zijn, maar het idee is helemaal zo'n beetje redelijk semi-akoestisch. Dus Morten, onze bassist, die heeft een paar maanden geleden een contrabas gekocht, dus die zal de hele optreden met een contrabas doen. En allemaal weer wat kleiners en we hebben wat gastmuzikanten.
1: Ja, is dan Daniel ook te gast bij jullie? Of?
2: Nee, dat helaas niet. Okay. Ik kon hem lastig bereiken, maar wie weet, als hij dit hoort, koopt hij nog een kaartje.
1: Ja, dat zou ook leuk wensen. Of hij moet gewoon met Doe straks aan de prijs vragen en dan kregen we 2
2: kaartjes.
1: Ja, maar jullie hebben oefend natuurlijk. En wanneer gooi je het eerst? Je zegt komend weekend, dus volgend weekend.
2: Ja, dat is ook de enige die we dit jaar nog doen. Oh. Dat is een beetje als test. En als dat heel goed bevalt, en het bevalt de mensen ook vooral, dan gaan we dat zeker uitwerken naar wat meer volgend jaar. En dan zal er iets meer nog iets meer een show voor worden. Nu is het vooral dat we een beetje terugblikken op de afgelopen 4 jaar. Dat we eigenlijk bij elkaar zijn als Poelenpataten en wat we hebben meegemaakt. En dan,
1: jullie vertelt tussendoor ook een beetje hoe het is als Poelenpataten. Nou ja, met het Dawn aan het Regio Songfestival. Nou, leuk!
2: Zo fietsen we niet alleen door de nummers van het Saxenland, maar ook onze reis door het Saxenland. Dat is een beetje de.
1: Wat vind je het meest spannend eraan?
2: Oh ja, eigenlijk wel een beetje die hele kleine nummers inderdaad. Ik kan een tipje van de sluier geven, maar als we dan bijvoorbeeld Angst is maar voor even van Daniel Loos gaan spelen, waarbij ik dan eigenlijk, hebben we zelf een arrangement gemaakt. Normaal gesproken is dat alleen een pianonummer en dat er dan allemaal steeds iets meer instrumenten bijkomen. En dat ik hoop wel dat dat er heel mooi uitkomt. Maar dat geloof ik wel.
1: Ik vind dat wel leuk dat jullie echt zoiets, een beetje uit de comfortzone stappen toch, hè?
2: Ja, zeker.
1: Ja. Prachtig dat je dat doet. Ik ben heel benieuwd. Even voor de duidelijkheid. Volgende week, hoe laat precies, hoor?
2: Ja, dat is dus, volgende week. Dus komende zaterdag, 29 augustus, is dat in het Openluchttheater van Nijverdal. Volgens mij is de aanvang rond 7:15 s'avonds.
1: Op de lucht, hij wel goed, goed weer nodig.
2: Ja, dat is dan wel een klein beetje spannend. Maar goed, dat komt wel goed. En anders delen we die poncho's uit of zo.
1: Ja, nee joh. Een echte Neder-Saks, die kijkt niet op van buitje, toch?
2: Nee, dat dacht ik.
1: Mooi. Leuk. Hey, vorig hobby natuurlijk nog een nummer 3 van jullie. En ik neem aan ook een nummer dat jullie ook in de voorstelling gaan doen.
2: Ja, ik weet alleen zo heel even, is alweer even geleden dat ik ook
1: dat die contact had. Aan, hè? Ik wil eigenlijk nummer van Skik Dreugen was, vond ik wel mooi.
2: Ja, nee, zit zeker, ja. Maar dat is ook leuk, want we hebben ook maar weer een samenwerking met Huls van Dreugen was. Dus wie weet komt er wel wat moois voorbij tijdens de show. Maar Brugwort gaan we zeker spelen.
1: Oké. En de naam zit niet in het nummer, hè? Want anders zou het probleem voor.
2: Nee, dat niet.
1: Nou, vrijkaarten heb je beloofd, hij toezegt.
2: Ja.
1: Dus je moet even een hele mooie prijsvraag nu erin gooien. En mensen kunnen bellen, maar dat ligt niet alles snel. Want via de app heb ik dan vaak nog geen adres. Dus 074-2456-665. Jawel. Ik ben het nummer nog niet vergeten sinds de vakantie. Max, wat is uw vraag?
2: Ja, nou, ik dacht als we dan inderdaad een beetje bij onze eigen reis blijven door het Saxenland en ook een beetje bij RTV Oost, dan kom je toch al wel gauw bij het Regio Songfestival. En nou is eigenlijk de vraag, op welke plek zijn wij met de poelenpataten geëindigd voor de publieksprijs?
1: Oh, dat is een hele lastige, Max.
2: Dat is een kleine strikvraag. Dus
1: ja.
2: Op welke plek zijn we geëindigd voor de publieksprijs bij het Regio Songfestival?
1: Oh, man. Pff, weet je dat ik? Maar ja, je blieft wel aan de telefoon. Ik weet het antwoord niet. Even kijken. Welke plek zijn de poelenpataten dus geëindigd op het Regio Songfestival vorig jaar? Er was inderdaad een prijs van de vakjury en een publieksprijs. Dus het geeft even een publieksranking. Hoe goed vond het publiek jullie? Welke plek? Oh, ik kom best wel goed bellen, Max.
2: Ja, dat hoop ik ook.
1: En bellen trouwens, mensen, kost jullie geen geld. Dan niet denk van, ja, ik weet het niet, maar gok me niet bellen. Maar dat kost meer nog geld ook. Gratis lijn 074-2456-665. Ik hoor toch ook maar in de app in de gaten. Want wie weet, geeft daar iemand ook nog wel op reageren. Maar... ja, de technicus zelf dan een handje die zegt, als je in de buurt bent, is het ook goed, toch?
2: Ja,
1: maar je maakt het moeilijk, joh, want er zijn ook nog geen appers, hè. Maar weet je wat we ook kunnen doen? Als mensen bedenkt, kunnen ze het voor ook nog wel even appen. Dat kunnen we natuurlijk ook doen. Of later nog inbellen en dan hebben ze een bedenktijd. Of kunnen ze misschien even snel googlen. Dat is misschien ook nog een handige, Max.
2: Ja,
1: en dan gewoon voort alsnog tijdens de uitzending even een winnaar trekken. Zullen we dat doen?
2: Ja, dat lijkt me heel goed.
1: Want ik zie hem nu nog niet, nog geen juist antwoord binnenkomen. En er wordt al wel driftig getypt. Dus Max, wie gooit de platen er al in? En er komt vast iemand die zich meldt. En voor die 2 vrijkaarten volgende week zaterdag in Nijverdal, het Openluchttheater. Oh, ik kan nu toch even de telefoon overgaan. Of het is de weerman. Oh. Ja, goedemorgen.
3: Goedemorgen, Monique, met Tony van de Hoek.
1: Ah, Tony van de Hoek. Altijd fijn, Tony, dat je belt. Nou, Tony, in deze chaos, wat denk je? Die vrijkaart bindt van niet?
3: Ik dacht tweede.
1: Nou, Max.
2: Ta-ta-da-da. Hartstikke goed, ja. Dat was een tweede plek, inderdaad.
1: Ja, help me nog heel in, want jullie zijn toen niet win. Wat zei de vakjury over jullie?
2: Ja, de vakjury, dat durf ik eigenlijk nooit geen uitspraken over doen. Ik weet alleen dat we in totaal 3 waren geworden, met alle punten bij elkaar.
1: Oké. Maar het publiek gaf jullie de 2e plek, kijk.
2: Ja, en dat is toch stiekem wat belangrijkste.
1: Het publiek heeft altijd gelijk, zegt hij dan.
2: Ja.
1: Tony, blief aan de lijn. Ik kreeg de 2e vrijkaart. Volgende week zaterdag staat in uw agenda dat je naar Nijverdal mag. Max, wie spreekt me graag gauw weer, denk ik, hè? Je komt een keer hier langs, ja?
2: Ja, het lijkt me donders goed.
1: Dankjewel, wie gaat luisteren. Dreugenworst.

0: plaat van Poorthuis.
1: Hadden we de afgelopen weken internationale zomerrits. Vandaag blijven we in Nederland. In Groningen, maar ook met een mooi zomersliedje. Het gelegenheidsbandje Semsland staat al meerdere weken op nummer 1 in de noordelijke hitlijst met het nummer Dada Dansen. Een zomersdeuntje en heel eigentijds qua stijl. Luister maar eens, Semsland met Dada Dansen.

Ja, Porthuis weet wel wat voor muziek die uitzoekt. Heerlijk, heerlijk nummer. En een nummer die wij normaal gesproken zomaar niet zouden draaien. Daarom de plaat van Porthuis met dank aan Wilfried. Zo dadelijk, wie kent het monument? Jawel, we gaan hem weer spelen, onze vermaarde quiz. Je moet een monument raden, maar dat hoef je niet zomaar te raden. Je krijgt hints. Straks hint 1 en je hoeft allemaal nog niet te bellen. Hennega, dat doen we pas tussen 11 en 12. Straks al wel hint 1. En dit is Leni Koer, als je het niet weet. Ja, maar ja, maar ja, maar ja.

0: Wie kent het monument?
1: Ja, dat is de vraag. Ergens hebben wij een mooi monument op de korrel. En daar hebben we mooie hints bij bedacht. Onze Joost Haring van de redactie. En je krijgt dit uur één hint, zo dadelijk dus. En volgt uur twee hints. En dan moet je weten welk monument wij bedoelen. En kan je daar weer een mooie prijs mee winnen. Nou Joost, gooi hem maar in. Hint 1.
2: Hint 1. Chloorhexidine of fusidinezuur?
1: Ik dacht quiz niet zo moeilijk was, maar chloorhexidine of fusidinezuur. Ik weet niet zo heel veel meer van mijn lessen chemie en scheikunde, maar iets in die geest. Maar een monument. Je hebt nog even, hè? Je krijgt nog twee hints. Dus dan gaan lekker muziek luisteren, ontspannen. Dan krijg je vaak de beste ideeën.
2: Hint 1. Chloorhexidine of fusidinezuur.

0: Oosttribune.
1: Vanmiddag Go Ahead Eagles, ADO Den Haag. En morgenavond Jong FC Utrecht, Heracles Almelo. Volg deze wedstrijden uit de Ere- en Eerste Divisie op de Oosttribune bij Radio Oost.

0: lekker swingen met de Caribbean Disco Show van Lobo. En swingen blijven ook de komende uren, hoor. Dus lekker blijven luisteren naar radio's. Want we hebben straks boswachter Jeroen nog van de IJsselvallei. Hoe is het met de waterstand? En we hebben goed nieuws over de slechtvalk. Haha, ja, dat kan ook nog. En natuurlijk de limerik. Dus blijf vooral luisteren. Thuis op zondag. Dit is jouw zondag. Heel graag. Tot zo. Radio Oost.
1: Nu bij Zeeman, 5 pak sneakersokken voor dames, heren en kinderen, 2 voor 5 euro. En kinder onesies, 10 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
2: Oma!
3: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
4: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
5: Huishoudelijke apparaten gaan jaren langer mee. Met een Remol waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
6: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
7: Hey, Remol!
5: Ontdek de voordelen van zacht water op remolwaterontharders.nl.
8: Wat als je muziek ook kunt zien? In de tentoonstelling Seeing Sounds kijk je met ogen en oren naar het werk van kunstenaars voor wie muziek een manier is om vrijheid te verbeelden. Seeing Sounds. Nu in Museum van Bommel van Dam.
9: Ontvang jij toeslag? Check. Dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
10: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
11: Yeehaw! Het allernieuwste Wild West avontuur in Slagharen is nu geopend. Sky Shifter. 2 Wild West avonturen in 1 epische rit. Ga jij voor goud of zilver? Het is jouw avontuur. Boek nu je tickets of verblijf op slagharen.com.
12: Vers vlees en barbecue pakketten? Ambachtelijk met de smaak en kwaliteit van vroeger. Waar vind je dat nog? Bij Vleeshouwerij Saasveld. Kijk op vleeshouwerijsaasveld.nl.
13: Radio Oost. Thuis in Overijssel. 11 uur.
14: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Bij de Amerikaanse stad Reno woedt de grote natuurbrand. Het vuur heeft al ruim 4000 hectare in de as gelegd. De gouverneur van de staat Nevada heeft een noodtoestand uitgeroepen voor het gebied ten noorden van Reno. Volgens de brandweer breidt het vuur zich snel uit vanwege de harde wind. Brandweerlieden proberen woonwijken te beschermen. Inwoners worden geëvacueerd. Eerder deze maand woedde iets ten westen van Reno bij San Francisco ook grote branden. Die zijn zo goed als onder controle. Ook in Australië is nu vogelgriep vastgesteld bij een zoogdier. Een dode langsnuitzeehond blijkt te zijn bezweken aan de dodelijke variant H5N1. Het dier werd gevonden aan de kust ten zuiden van Adelaide. Eerder was al vogelgriep vastgesteld onder een populatie zeeolifanten op een eiland tussen Australië en Antarctica. Tot voor kort kwam H5N1 in Australië niet voor. Maar 3 maanden geleden werd het virus toch gevonden in een dode vogel. In het land is grote bezorgdheid dat de vele unieke dieren slachtoffer kunnen worden van het virus. De hotelbranche is niet te spreken over de aangekondigde verhoging van de toeristenbelasting in Amsterdam. De nieuwe coalitie verhoogt de heffing stapsgewijs van 12,5 naar 20% bovenop de BTW. Volgens Koninklijke Horeca Nederland wordt Nederland internationaal zo steeds minder concurrerend. Noodweer heeft in de Baltische landen aan zeker 2 mensen het leven gekost. In Litouwen kwam een man onder een boom terecht. In Letland werd iemand bedolven onder vallend puin van een gebouw. De schade door omgewaaide bomen en takken is groot. In beide landen zaten enkele honderdduizenden mensen een tijd lang zonder stroom. Dan het weer nog, zon en wolkenvelden. In het noorden kans op een bui, het wordt 19 tot 21 graden. Morgen droog met zon en wolken en een graad of 22. Dit was het NOS Journaal.
15: En, hoe was het bij het ING Servicepunt?
16: Hij is onderweg.
15: Wie?
16: Mijn nieuwe betaalpas.
2: Na een korte uitleg zelf geblokkeerd en in de app een nieuwe aangevraagd.
7: Top. Koffietje, ik trakteer.
15: Ja, dat zal wel moeten zonder pas.
16: Ook hulp nodig.

0: specialist Travel Essence. Al 20 jaar is het onze specialiteit het reisbudget van onze klanten zo slim mogelijk te benutten. Die kennis en expertise gebruiken wij ook voor uw droomreis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
1: Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
0: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
2: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
3: Hey!
4: Je vermindert eczeemklachten met een Remol waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
2: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
3: Hey, Remol!
4: Ontdek de voordelen van zacht water op remolwaterontharders.nl.
5: Radio Oost. Thuis op zondag.

0: ABBA met Waterloo.
1: Thuis op zondag. Monique Sleijdering.
0: Ja, het Waterloo. Vinden wij straks ons Waterloo als het gaat om een raad het monument, hè? Wie kent het monument? Straks de tweede hint. En nog steeds hoef je niet te bellen. Dat doen we rond de klok van 11:30. En dan horen wij ook wat uiteindelijk welk monument bedoeld wordt. En die eerste... Nou, ik ben wel helemaal op het dwaalspoor gebracht. Maar dat is het leuke van die quiz. Dat moet ook helemaal. Ga nu niet herhalen nu die eerste hint. Je moet maar gewoon luisteren. En de tweede hint ook. Want anders dan heeft het allemaal geen zin. Dus gewoon alert blijven. Lekker blijven luisteren. Straks de boswachter. Jeroen van de IJsselvallei. Ja, die ga ik ook nog even bellen, want hoe staat het met onze natuur? Het heeft wel wat geregend, maar is dat allemaal voldoende? En we hebben natuurlijk ook nog de limerick, jawel, van onze Willem. En voor de rest, heel veel lekkere muziek. Ik zie de zwoele zomernachten, Rutger van Barneveld, toch?
1: Thuis op zondag.

0: Wie kent het monument?
1: Na de zoele zomernachten met dat lied wat zo lekker allitereert, hè, de zon zien zakken in de zee, gaan wij nu, wie kent het monument? Onze Joost Haring heeft de tweede hint en je hoeft nog niet te bellen. Nee, daar wachten we nog even mee tot 11:30. Maar wel alvast nadenken, welk monument wordt hier bedoeld?
2: Hint 2. Hoorde je? Dan was het al te laat.
1: Oh, ja. Nou gaat het kwartje vallen, denk ik. Nog één keer?
2: Hint 2. Hoorde je? Dan was het al te laat.
1: Hou je telefoon bij de hand om 11:30. Dan mag je gaan bellen voor Wie kent het monument?
2: Hint 2. Hoorde je? Dan was het al te laat.

0: zou het bijna niet verwachten met Pussycat. Maar ook dit soort heerlijke La Bamba muziek hebben ze toch echt gemaakt hoor, Pussycat. Van de Bamba gaan wij naar de heerlijke bloemetjes en de bijtjes in de natuur buiten. Ik heb geen idee, maar ik mag toch aannemen dat Jeroen den Hartog, onze boswachter in de IJsselvallei, ook buiten is nu, Jeroen?
1: Ja zeker. Ja. Ik zit wel even in de auto, maar ik ben wel in het gebied.
0: Zeg, een boswachter doet toch alles op de fiets, of niet?
1: Nee, ja. Ik was net in het gebied en het was best wel druk. Het is natuurlijk zondagochtend, dus een hoop mensen spraken me aan. En ik wist natuurlijk dat wij gingen bellen, dus ik dacht... Ik zoek even een plekje om even te bellen.
0: Het is je vergeven. Het is je vergeven, Jeroen. Ik snap het helemaal. Ben jij zo populair, jongen?
1: Nou, wat je ziet is dat mensen het gewoon altijd leuk vinden als ze een boswachter tegenkomen. En vooral nu met die droogte, dan hebben ze toch vragen van... Nou, wat doet dat allemaal? En komt het nog goed?
0: Ben je aan het werk dan? Ben je in tenue?
1: Ja, zeker.
0: Oké. Ja, mensen maken zich ook wel zorgen, denk ik, toch?
1: Ja, nou, het is ook meer gewoon nieuwsgierigheid. Van, komt het allemaal goed? En is het nou echt zo extreem?
0: Ja, nou, geef eens antwoord op die vraag.
1: Ja, geef eens antwoord. Nee, het is inderdaad wel echt extreem. Het is extreem laag. Nu op dit moment is het waterpeil bij Deventer 40 centimeter boven NAP. Nou, dat is voor augustus ook extreem laag.
0: Ja.
1: Normaal gesproken zitten we zo rond de 1,50 meter, 1,60 meter in augustus.
0: Ja.
1: Het is altijd wel wat lager aan het einde van de zomer, maar zo laag als nu... Ja, dat zien we niet zo vaak.
0: Ik vind ook, ik kwam weer die IJsselbrug over. Hè, als je dan vanuit het westen komt en je rijdt hier onze provincie weer in. Of omgekeerd, dat maakt niet uit. Maar dan realiseer ik me ook weer hoe extreem het weer toch steeds meer wordt. Hè. Zo hebben we nog berichten over dat de IJssel buiten de oevers is getreden. En dat alles dan door water staat. En nu denk je echt, mijn god, ik kan die hele rivierbedding bijna zien.
1: Je zou haast denken dat je kan overlopen, hè?
0: Ja, bijna wel, ja, inderdaad. Maar dat betekent ook heel, heel, heel veel voor de vissen.
1: Ja, zeker. Kijk, de uiterwaarden die zijn ingericht eigenlijk om water op te vangen in tijden van hoogwater. Zo hebben we op diverse plekken langs de IJssel openingen gemaakt dat de IJssel vrij die uiterwaarden in kan stromen. Maar het water kan erin stromen. Vissen stromen natuurlijk mee.
0: Ja.
1: Dus die maken ook gebruik van die uiterwaarden. Het zijn over het algemeen hele voedselrijke gebieden. En op het moment dat die IJssel zich terugtrekt uit die uiterwaarden en... Ja. wegstroomt, dan gaan de meeste van die vissen ook mee. Die voelen dat aan, die vissen hebben dat water nodig. Alleen die glooiing van die bodem van die uiterwaarden is niet overal helemaal gelijk.
0: Aha.
1: Dus er ontstaan ook wel poeletjes. En in die poelen, als het water daar eenmaal weg is, ja, dan zit het eigenlijk in een soort vijver in de uiterwaarden. En dan kan die vis ook niet meer weg.
0: Nee, die zit al opgesloten.
1: Ja.
0: En dan is het, dat moet niet te lang duren, want dan heeft hij geen zuurstofrijk water meer.
1: Nee, precies. En op het moment dat het dan warm blijft, dan gaat dat water wat erin zit ook nog verdampen.
0: Ja.
1: Zuurstof gaat eruit, gaat die vis dood. Nou, als het een paar vissen zijn, heel cru, maar dat is dan de natuur. En dat is ook helemaal niet zo erg, hè.
0: Mm-hmm.
1: Dan maken andere beesten daar weer gebruik van. De vos eet de resten van de vissen op. De zeearend houdt daarvan. Kraaien, meeuwen.
0: Dat is weer de voedselkringloop, hè, die ook deels nodig is natuurlijk. Ja.
1: Ja, maar op het moment dat het echt om honderden vissen gaat...
0: Ja.
1: Ja, dan moet er wel worden ingegrepen door de mens.
0: En dat gebeurt ook, hè?
1: Zeker. Dan is er contact samen met Sportvisserij Nederland. En die hebben een hele grote groep met vrijwilligers.
0: Ja.
1: En die komen dan met allemaal grote bakken en netten. En die slepen zo'n poel dan leeg.
0: Ja, ik vind dat ook wel weer heel mooi. Dat lijkt bijna tegenstrijdig, dat de sportvissers... Maar het is ook in hun belang natuurlijk. Hè. Aan de ene kant, als je ze wil vissen, moeten ze het wel zijn natuurlijk.
1: Ja,
0: dus ja, mooi dat ze helpen. Maar heeft dat ook zin dan? Ik bedoel, die kan je gewoon aanpakken, die vissen?
1: Dat gaat met grote netten en met bootjes. En worden in bakken gedaan. Nou, bijzondere exemplaren worden nog even gemeten, gewogen en op de foto gezet.
0: Ja.
1: En die gegevens worden verzameld. En dan worden die vissen gewoon allemaal uitgezet weer in de IJssel.
0: Ja.
1: En ja, dan zijn ze gered.
0: Mooi dat jullie daar samen in optrekken ook, als boswachter en Sportvisserij Oost-Nederland.
1: Ja, nee, zeker. Ja. We houden contact. Hè. Ja. Er zijn ook wel gebieden waar normaal gesproken dan geen mensen kunnen komen. En dan verlengen wij toestemming van
0: dus,
1: er maar in.
0: Ja, dus ook een waarschuwing dat mensen niet allemaal zelf zomaar aan de slag moeten gaan op alle plekken, hè, om die vissen te verplaatsen, denk ik.
1: Nee, en dat is dan ook een druppel op een gloeiende plaat. Het heeft ook weinig zin, hè. Je eentje met een schepnetje.
0: Ja. En hoe lang moet dit nog gedaan worden? Of is nu de ergste nood wel geledigd?
1: Nee, de vissen zijn inmiddels allemaal wel gered. Op een paar na die lekker als voedsel voor de aaseters dienden. Maar we zien wel dat het heeft wel geregend de afgelopen tijd.
0: Mm-hmm.
1: Maar dat zet nog niet echt zoden aan de dijk.
0: Nee.
1: En het moet wel echt langere tijd gaan regenen. Vooral in de stormgebieden. Dat is wel gebeurd in Zwitserland, Duitsland.
0: Ja, maar dan zeggen, daar moet ons water toch, hoor ik vaak, vandaan komen. Denk, waar blijft dat dan?
1: Ja, kijk, eigenlijk is de IJssel een afstakking van de Rijn. En de Rijn ontstaat helemaal in Zwitserland, in de bergen. Dus op het moment dat het daar begint te regenen, en dan komt het langzaam onze kant op. Maar die hele Rijn is al droog. Dus al dat water moet daar nog eerst vanuit daar komen naar de IJssel toe. Dus dat gaat nog wel even duren.
0: En de weg is lang, inderdaad.
1: De weg is lang, maar we zien al wel dat het aardig aan het stijgen is. Mm-hmm. Maar we zijn er nog lang niet.
0: Nee. Hey, waar het wel goed mee gaat, goed nieuws, zei ik, over de slechtvalk.
1: Ja, zeker.
0: In jouw gebied, hè? In de buurt van Oost. Hè? De IJsselvallei zit ook daar in de buurt van Oost. Vertel even, hoe belangrijk is de slechtvalk?
1: Ja, de slechtvalk is een uniek dier. Hè? Het is het snelste dier ter wereld. Dus dat is op zich al heel bijzonder. In zijn duikvlucht haalt hij snelheden van rond de 300 km per uur.
0: Alsjeblieft, daar kan Max er niet eens tegenaan.
1: Nee, precies. Nee, daar kan Max nog een puntje aan zuigen. Maar we hebben de oude steenfabriek bij Fortmond.
0: Die is mooi, daar ben ik geweest. Dat is mooi. Ja.
1: Die oude schoorsteen die is jaren terug helemaal in oude staat hersteld. En daar is toen een luikje bovenin gemaakt, eigenlijk bedoeld voor de torenvalk. Nou, die heeft daar de eerste jaren ook gebroed. Later hebben er nog wat krijtjes en koutjes ingezeten. En sinds een aantal jaar broedt daar dus de slechtvalk. En die heeft dat nu al een aantal jaar op rij succesvol broedsel, zoals we dat noemen. Met gemiddeld 2 tot 3 jongen per jaar.
0: Ja.
1: Dus die jongen
0: is belangrijk.
1: Die kunnen vliegen, maar die blijven nog wel bij het nest. Die worden nog gevoed. Mm-hmm. En die krijgen ook vliegles van hun ouders. Dus dan moet je je voorstellen dat die slechtvalken met z'n tweeën, met z'n drieën zo, met een gangetje van 200-300 kilometer over die IJssel scheren.
0: Jeroen, daar moeten wij camera's op gaan zetten, hoor ik. Man. Ik voel alweer een nieuw natuurprogramma aankomen. Fijn dat hij het goed doet. Kunnen we die zelf gaan bekijken? Want er is daar ook een mooi bezoekerscentrum.
1: Zeker, ja. We kunnen vanuit het infocentrum IJssel Den Nul. Kun je prachtige wandelen naar de steenfabriek Fortmond. Heb je een uitkijktoren met zicht op het slechtvalknest. Hmm. En bij terugkomst kun je lekker een kopje koffie in het infocentrum nemen. En dan is de wandeling weer helemaal compleet.
0: Jongen, ik heb mooi werk, maar jij ook. Ik zeg het bijna elke week tegen de boswachters, maar het is helemaal waar. Hey, Jeroen, dankjewel voor deze update uit de natuur. En doe de mensen allemaal de groeten, hoor. Ook van Radio Oost, hè.
1: Gaan we doen. Jullie ook allemaal.
0: Dank je, Jeroen. Hoi.
1: Hoi.

0: De Oosttribune.
1: Vanmiddag Go Ahead Eagles, ADO Den Haag. En morgenavond Jong FC Utrecht, Heracles Almelo. Volg deze wedstrijden uit de Ere- en Eerste Divisie op de Oosttribune bij Radio Oost.

0: hier word ik heel blij van. Andreas Gabalier met Hula Paloo. Wie dat bedacht heeft, dat nummer. Maar het is gewoon lekkere muziek.
1: Weekend, het monument.
0: Ja, en nu something completely different, zeggen ze dan wel eens. Of in Goot-Twents noem maar dra met spek. Want wie kent het monument? Ja, we hebben een aantal hints gegeven. Ik ga ze gewoon allemaal niet meer herhalen, hoor. Hint 1 en 2, je moet zelf maar winnen. Maar de hint 2 was natuurlijk best wel, wel een behoorlijke inkopper al, volgens mij. Maar dat geeft niet, we gaan trouw door. En de bedoeling is wel dat je even gaat bellen. Dat vind ik wel leuk. 074-2456-665. Appen mag ook, maar de beller is sneller, zeggen we er altijd. En we vinden dat ook gewoon leuker dat je even belt. Er was iets met, ik hoorde een hondengeluid de tweede, maar meer vertel ik dan niet. En let op, hier komt hint 3.
2: Hint 3. Met duivelsogen. Keek mij lang doordringend aan. Toen ik staande in mijn dromen de rivier voorbij zag stromen. En ik wist, het zal nu komen, dat ik deze stroom moet gaan. En de hond, hij schraapte kelen. Al zijn kelen scherp en rond. Die mij dreven niet veel later naar het hooggeweven water, waar de hond in vals geschater al mijn heldenmoed verslond.
0: Man, die Joost Haring, daar had ik hem nog niet uit de mouw geschud, die collega van ons van radio. Die heeft me daar even een mooi voordraagtalent, spreidt die tentoon. Er mag gebeld worden, welk monument? Nou ja, dat moet toch duidelijk zijn, zeg. 074-2456-665. Wie kent het monument? Welk monument bedoelen wij? Belangrijk, waar staat het? Je hoeft er niet alles van te weten, dat weet Joost wel. Maar vertel ons even, welk monument bedoelen wij? Verdien je een mooi boekje mee van de Overijssel Academie. Want daar doen wij deze quiz natuurlijk samen mee. Als je het boekje al hebt, stuur ik je gewoon een ander boekje toe, hoor. Dat kan ook. Dus, ik hoor nog niks. Zo moeilijk kan het toch niet zijn? Welk monument wordt bedoeld? Ik ga eens even de bril opzetten, want er wordt ook geappt op dit moment. We hebben een bellen. Nou, ja, sorry. Nou, goed, daar gaat de bellen voor. Ja, goedemorgen. Met wie spreek ik? Ik denk de hond zelf. Die belt. Goedemorgen. Het komt van ver. Hallo, hallo, hallo. Hij is weg. Oh. Calling from the moon. Ik weet niet wie het is, Jeroen. Oh, die moet even opnieuw bellen. Dus als je luistert naar radio's, en dat doe je, anders zou je niet nu reageren. Bel even opnieuw 074-2456-665. Ik help in herinnering. Hint 1 was iets met die gekke chemische samenstelling. Hexa nog wat, weet ik veel. Hint 2, toen hoorden wij een angstaanjagende hond. En hint 3 was ook iets met hel en verdoemenis. Ik weet het niet, maar volgens mij met deze hints van mij zou je maar moeten weten. 074-2456-665. Wordt weer gebeld. Goedemorgen.
3: Goedemorgen, met Marloes.
0: Hey Marloes, wat klink je vrolijk. Waar bel je vandaan?
3: Ik bel vanuit Oldenzaal.
0: Haha, en daar zitten we volgens mij een beetje warm, denk ik, Marloes, toch?
3: Ja, ik denk ongeveer 4 kilometer.
0: 4 kilometer?
3: Ja, denk ik vandaan, vermoed ik. Ja, dat denk ik wel.
0: En waar staat dat monument dan, wat wij bedoelen?
3: Ik denk in de Lut en dan bedoel je de Hellehond.
0: Het kon ook haast niet missen, hè. Het kon ook haast niet missen. Marloes, ken je het monument?
3: Ja, ik ken het monument wel. Jawel, ja.
0: Ah, mooi. Vind je het een mooi monument?
3: Jawel, weet je, wij gaan dikwijls wel lekker naar de Lut, fietsen, even ijsje eten. Weet je, het is echt een hele leuke afstand. Ja, via de Wilmersberg. Ja, gewoon goed te doen. Ja.
0: Een mooie omgeving daar, hè, om te fietsen.
3: Ja, geweldig. Heel erg mooi.
0: Weet je ook wat van de Hellehond af, of vraag ik dan te veel?
3: Nee, dat vraag je echt te veel. Ja.
0: blijf even hangen, zo eens even luisteren naar wat Joost ons te vertellen heeft.
3: Ja, helemaal goed.
0: Oké. Okay.
2: Komt het juiste antwoord is de Hellehond in de Lutte. Hint 1. De chloorhexidine verwijst naar de zalf die een boer uit de lokale saga nodig zou hebben gehad nadat hij na een gevecht met de hond wakker werd vol met zweren. Hint 2 slaat op de folklore dat bij het horen van de kettingen, geblaf of gehuil van deze spookhond een onvermijdelijke aankondiging van de dood was. En hint 3 gaf het antwoord in de eerste zin al, helse hond met duivelsogen.
0: Ja, Joost, dankjewel. Ja, en dit geluid was natuurlijk ook alles overtreffend. Marloes, je zat natuurlijk helemaal goed met de Hellehond. Ken jij dit boekje al? Ik laat het je zien. Maar ja, jij kijkt nu denk ik niet de televisie, of wel?
3: Nee,
0: jij luistert alleen. Het is het boekje Overijssel in 25 vragen. Hoe het oosten werd wat het is. Heb je het al? Ken je het al?
3: Nee, ik ken het helemaal niet. Eigenlijk
0: dan zorg ik. Nee, dan moet jij vooral even aan de lijn blijven. Dan gaat onze technicus Jeroen jouw naam en adres noteren. En zorg ik dat je dat mooie boekje krijgt. En het magazine van de Neder-Saxen van de Overijssel Academie. Want die werkt samen met ons in deze quiz.
3: Nou, mooi, Monique. Helemaal geweldig.
0: Ga je nog fietsen straks?
3: Ja, ik denk het wel. Heel even naar mijn ouders, even naar mijn schoonmoeder. Gewoon leuk fietsen. Ja.
0: Even rond je hellehond?
3: Ja, misschien nog wel. Ja.
0: Nou, hartstikke fijn. Volgens mij houden we het droog vandaag. Dus heel veel plezier.
3: Ja, dankjewel. En jij ook. Fijne uitzending nog.
0: Dank je voor het meedoen. Doei, doei.
3: Oké, doeg.

0: Veenhuizen uit over de hel hebt. En dat was natuurlijk de helleboer. Onze Willem Hogekamp is op dit moment, zit in de boot. En daar kun je wat moeilijk contact mee krijgen. Maar dat geeft helemaal niks, want hij heeft een mooie limerick weer voorbereid. Hij heeft lekker aan ons stuurt. En Willem die zorgt altijd dat een beetje op de hoogte is van de actualiteit. En ja, er was wat een en ander door in Kop van Overijssel, door in de buurt van Steenwijk ook. Er was wat bijzonders aan de hand, Willem. Help ons eens even.
1: Ja, mensen, wat was er aan de hand? In vrijdagnacht is er in heel de Kop van Overijssel plus een groot stuk van Salland heeft het ontzettende stunken. En dat is natuurlijk ook bij allerlei slaapkamers naar binnen gewoon door het open raam. En dat heeft door ontzettend veel toestanden erin, omdat men elkaar beschuldigde. Maar de volgende dag heeft natuurlijk ook de hele Veiligheidsraad is bij elkaar gekomen. Heeft vergaderd, heeft alle brandweerlieden het gebied in de stuurt. En wat bleek, uiteindelijk zat er in de weerribben één man ritueel riet te verbranden. En dat is inderdaad een soort ritueel, want eigenlijk mag het natuurlijk niet riet verbranden. Maar onder bepaalde omstandigheden heeft de gemeente Steenwijkerland een uitzondering. En dat is dan met name als er eigenlijk geen goed vervoer kan komen op die plek om dat riet op te halen. Dus in die gevallen mag het toch gestort worden onder bepaalde omstandigheden. En deze keer was het ritueel, is uiteindelijk ten goede komen aan de hele, aan de halve provincie, zou ik bijna zeggen. Dus tijd voor een korte limerick over dit fenomeen, de compagneur. Van Steenwijk tot Sallandse Gruslaan, door gaf in veel slopkamers toestaan. Het meurde als een beer, maar het kwam door één heer. Die zat ritueel riet te verbranden. La la la la la la.

Nee, aan het plaatje te horen lukt dat ook niet. Gloria Kane, Never Can Say Goodbye. Want het gaat maar door, het gaat maar door. Maar dat geeft mij wel even de gelegenheid om iets te herstellen wat ik heb net gezegd. Dat Vin Huizen van de hullaboe zou zijn. Dat is natuurlijk niet zo. Een oplettende luisteraar belt even. Excuses, ik ben net terug van vakantie, sorry. Vin Huizen is natuurlijk van Bakkers. Precies, dat we dat nooit meer verkeerd doen. Dat is een mooi nummer. En we gaan door met Anita Meijer. Why Tell Me Why. When

0: En met Michael McDonald komen we einde aan deze Thuis op zondagmorgen. Het was fijn om hier weer te zijn na weken vakantie. Dank aan technicus Jeroen Huits en Joost Haring, onze gastheer voor vanmiddag, zit er al klaar voor. Joost, dankjewel trouwens voor die mooie weekend en monument, hè?
1: Ja, bijdrage. Volgende week weer eentje.
0: Volgende week nog weer een, hè? Bevalt goed?
1: Zeker, ja.
0: Lekker mysterieus. En maak het moeilijk, hè?
1: Zal ik doen.
0: Ja, hartstikke goed. Heb jij nog wat leuks voor straks, voor de middag?
1: Nou, het wordt echt een sportuitzending. We hebben een tennistoernooi, een darttoernooi. We hebben een go-ahead tegen ADO Den Haag. Dus en natuurlijk het 12-letterwoordspel. Dus dat is ook nog denksport natuurlijk.
0: Blijf luisteren naar Joost na Weekend Overijsseldag.
2: Gelderland levert je mooie streken. Fiets of wandel van hotel naar hotel door de Achterhoek. En ontdek na iedere bocht een verrassing. Boek een compleet verzorgd hotelarrangement op www.hotelsindeachterhoek.nl.
3: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
4: Hallo, eet smakelijk voor straks.
3: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
5: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
3: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
6: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
7: Hey Raymond!
8: Je verlaagt je energierekening met een Raymond waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op raymondwaterontharders.nl.
6: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
7: Hey!
8: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
9: Alleen nu bij Hollands Nieuwe.
10: Wee-hoo! 1 jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 2 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jaar abonnement.
11: Wee-hoo! Noodsituatie? Als Nederland uitvalt, blijft Radio Oost gewoon uitzenden. Zo blijf jij tijdens stroom- of internetuitval op de hoogte met relevante informatie. Dus check de juiste frequentie van Radio Oost op denkvooruit.nl/radio. Noodsituatie? Alleen signaal op regionaal.
12: Avonturenpark Hellendoorn bestaat 90 jaar. Beleef samen de vetste achtbanen, wildwaterpret, spectaculaire shows en avontuurlijke ontmoetingen. Nieuw in Hellendoorn, betreed Oerland en trotseer Oerkracht.
13: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
14: Radio Oost. Thuis in Overijssel. 12 uur.
15: Jan van der Putten met het NOS Journaal. De politie heeft iemand aangehouden vanwege de dood van een bewoner in een woonzorgcentrum in Oorschot. De bewoner werd vrijdag gevonden. De politie ging meteen al uit van een niet-natuurlijk overlijden. De verdachte is vanochtend aangehouden en zit vast. De politie wil niet zeggen of het een man of een vrouw is. En ook wil de politie niet kwijt wat de relatie is tussen de overleden bewoner en de verdachte. Ook in Australië is nu vogelgriep vastgesteld bij een zoogdier. Een dode pelsrob blijkt te zijn bezweken aan de dodelijke variant H5N1. Het dier werd gevonden aan de kust ten zuiden van Adelaide. Eerder was al vogelgriep vastgesteld onder een populatie zeeolifanten op een eiland tussen Australië en Antarctica. Tot voor kort kwam H5N1 in Australië niet voor. Maar 3 maanden geleden werd het virus toch gevonden in een dode vogel. In het land is grote bezorgdheid dat er vele unieke dieren slachtoffer kunnen worden van het virus. In de Amerikaanse staat Nevada is de noodtoestand uitgeroepen vanwege een grote natuurbrand bij Reno. Het vuur is sinds gisteravond 4 keer zo groot geworden. Brandweerlieden proberen de woonwijken in het noorden van Reno te beschermen. Zeker 3000 mensen moesten hun huis uit.
16: Zandvoort maakt hierop voor de Nederlandse Grand Prix, die over 2 uur begint. De pole position is voor Lando Norris. Achter hem starten George Russell en Kimi Antonelli. Max Verstappen begint op plek 7. De Nederlander is wat ziekjes. Hij heeft naar eigen zeggen niet veel energie, maar denkt dat het geen invloed heeft op zijn prestatie. Verstappen won de Dutch Grand Prix 3 keer. Het is de laatste editie van het race-evenement in Nederland. En het weer, stapelwolken, afgewisseld met zon. In het noorden nog een bui, in de rest van het land droog. Het is 18 graden aan zee tot 22 in het binnenland. Morgen begint zonnig, later wolken en dan zo'n 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
17: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk, Ziggo.
18: Hey Remo!
19: Koffie en thee smaken nog lekkerder met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
17: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
18: Hey Remo!
19: Ontdek de voordelen van zacht water op remowaterontharders.nl.
20: Gelderland levert je mooie streken. Fiets of wandel van hotel naar hotel door de Achterhoek. En ontdek na iedere bocht een verrassing. Boek een compleet verzorgd hotelarrangement op www.hotelsindeachterhoek.nl.
21: Oplopende schulden, stijgende prijzen en jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan?

0: Ze horen daar niet bij. Altijd online op vakantie zonder roamingstress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. Vanaf 2,50. Reis weer met Golden
1: eSIM. Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
0: Download de app of ga naar goldeneSIM.com. Reis weer met Golden eSIM.
2: Radio Oost. Joost Haring.

Lay Your Love on Me van Racy. Op 23 augustus, de dag van de romantische muziek nog wel. Ja, een hele goede middag. Het is 12 uur inmiddels, 7 over 12. En dat betekent dat Weekend Overijssel het radiolandschap annexeert. Maar de komende twee uur niet alleen Weekend Overijssel. Want wat is het lekker dat als voetbal weer is begonnen. Gisteren PEC Zwolle nog 3 punten gepakt tegen Heerenveen. Nou, zo start om 12:15 Go Ahead tegen ADO. Vorige week speelden ze al 2-2 tegen Feyenoord. En nu nemen ze het in de thuisbasis op tegen de Hagenezen. Job Vaarhorst is er samen met Jan van Staar bij. Dus die zullen we nog geregeld gaan horen met de stand van zaken daar. Ja, en naast Go Ahead wordt er in Enschede nog een sport beoefend. Daar wordt namelijk op het Van Heekplein gedart. De hele middag nemen zo'n 112 duo's er tegen elkaar op. Dat is niet het enige toernooi, want in Oldenzaal wordt er vanmiddag ook nog een tennistoernooi gehouden. Gaan we ook nog even een belletje mee plegen. Overijssel is lekker bezig vandaag dus. En ook is er voor jou nog wat sport te doen. Denk sport, want we spelen ook weer het 12-letterwoordspel. Genoeg redenen om te blijven luisteren dus. En als je nog iets aan het doen bent, kan echt van alles zijn. Al ga je koffie drinken bij de buren, komen de kleinkinderen nog op bezoek, of je gaat 3 uur fietsen. Kun je me dat allemaal laten weten, dan verzamel ik dat allemaal. Kan via 06-4567-1331.

0: Muay Thai History op Radio Oost. Het is 12 over 12. En dat betekent dat Go Ahead ADO op het punt staat om te beginnen. Job en Jan, hoe gaat het daar?
1: Goedemiddag. Ja, het gaat goed. Het is redelijk lekker voetbalweer. Graadje of 18. Stadion is vol. Terwijl het nog maar kwart over 12 is. Maar het belooft een hele mooie voetbalmiddag te worden. Jan Verstaan heeft zelfs de stappendoel al gehaald. Zag ik net op zo'n loosje. Dus hier wordt hij met de wegen. Die kan alle energie in deze radio-uitzending gooien. Jan, ja. Ado thuis. Good Eagles. De nummer 3 van de Eredivisie. Het gaat goed in Deventer, hè?
2: Nee, het gaat hartstikke goed in Deventer. Gent. En ja, zou je niks verwonderen als ze vanavond op 7 punten staan. Want ik verwacht toch thuis dat Go Ahead de overliggende partij zal zijn. Dus ja, het verwachtingspatroon bij iedereen is een beetje hoog bij deze thuiswedstrijd. Dus een mooie uitdaging. Dus alle ingrediënten zijn voorhanden om een geweldige voetbalmiddag te hebben.
1: Ja, want Go Eagles begon het seizoen met een goede 4-1 thuiszege op Willem II. Vorige week 2-2 in de Kuip tegen Feyenoord. Ah, dat was wel een heel knap resultaat, vond ik. Terwijl ze achteraf waren ze ook nog een beetje teleurgesteld.
2: Ja, nee, maar dat is het leuke nu. Hè. Kijk, de eerste helft, en je moet ook een beetje reëel zijn. Het had ook 3-0 voor Feyenoord kunnen worden. Dan wordt het in één keer een ander verhaal. Maar jij gaf het al aan. Het is gewoon een ploeg die niet onder de indruk is van de Kuip, die van zichzelf uitgaat, eigen speelstijl. En de spelers zijn in vorm, ze stralen dat ook uit. En ja, achteraf, dan had er misschien nog meer in gezeten. Maar 2-2 in de Kuip, na een 2-0 achterstand, is toch geweldig.
1: Ja, en dan zeker zonder Julius Dirksen, zonder Melle Meulensteen. Die zijn er nu wel weer bij. Ja, vooral Meulensteen, dat is wel echt een sterk houden. En het is heel fijn voor Jozef Oosting, de trainer van Go Ahead, dat hij weer kan beschikken over die Meulensteen.
2: Ja, het verbondert mij dat grote clubs niet doorbijten. En dat er wel belangstelling is wat zijdelings. Maar er moeten we echt wat beters komen als waar hij nu speelt. Maar hij is gewoon prima spelen, zowel op het middenveld. En je kan hem ook nog achterin posteren. Maar zoals ze nu staan, ik denk dat dit de sterkste opstelling van Go Ahead is.
1: Ja, ook in de spitspositie, want er was nog een twijfelgeval of Sigurd Arsson gaat spelen of Latte Kerk gaat spelen. Nou, het is die laatste geworden. Vind je het een logische keuze?
2: Ja, logische keuze op basis van voetballend vermogen. Kijk, je hebt altijd een plan B nog, dus je kan nog een grote sterke spits inbrengen. Dus wat dat betreft denk ik op voorhand een hele verstandige keuze van Jozef.
1: Wat gaan we zien vandaag, Jan?
2: Een offensief Go Ahead lijkt mij. En ADO zal het toch wel eerst moeten gaan verdedigen. Maar als ze echt naar voren gaan spelen, ADO, dan vragen ze om problemen.
1: Ja, want ADO is gepromoveerd uit de KKD vorig seizoen. Heeft de eerste wedstrijden van het seizoen verloren. Maar die trainer is een beetje een eigenwijze Duitser. Hè? Die houdt wel vast aan zijn eigen opvatting. Dat betekent hoog druk zetten, offensief voetbal. Maar kan dat met dit ADO in de Eredivisie?
2: Nou, dat zal moeten blijken. Maar ze hebben de eerste paar tikken al gehad. Dus wat dat betreft ben ik benieuwd of ze dat nu ook gaan doen. Maar vanaf de aftrap in ieder geval wel.
1: Ja, dit is een spectaculair begin. Want ADO Den Haag heeft afgetrapt en gaat direct in de aanval. En dan is het ook de eerste vrije trap voor ADO daar halverwege de helft van Go Ahead Eagles. Ja, als dit het veelbelovende begin is van deze middag, dan gaan we een spetterende wedstrijd zien. Want ja, dit kan zomaar eens een kans gaan worden voor ADO Den Haag. We hebben nog maar 23 seconden op de klok. En ADO gaat die bal voor het eerst voor het doel van Kieto Heug gooien, de doelman van Go Ahead. Bal gaat daar richting de tweede paal, wordt dan voorgekopt, maar weggewerkt door Meulensteen en Kramer. Bal blijft nog een beetje hangen, kan Tankstedt hem dan wegwerken. Nee, de bal gaat helemaal naar achteren. En dus kan Go Ahead Eagles uit de verdedigende stelling kruipen. We zijn een halve minuut, bijna een minuutje onderweg moet ik zeggen. Het is nog 0-0. En de grote vraag is, wat gaat Go Ahead Eagles vandaag op de mat brengen?

0: Hours op Radio Oost. Het is 10:50. En Go Ahead en ADO zijn ongeveer 5 minuten onderweg. Joppe staat het ervoor.
1: Ja, nog steeds 0-0. En we hebben Go Ahead Eagles nog niet op de helft van ADO gezien, Jan. Vooraf hadden we een beetje twijfels. Gaat ADO ook uit bij Go Ahead Eagles zo aanvallend spelen? Nou, die eerste 5 minuten, Jan?
2: Ja, ze laten in ieder geval zien waarvoor ze gekomen zijn. Ze willen vooruit spelen. En ja, dat is ook een beetje het verhaal. Maar goed, de eerste wedstrijd heb ik hier ook gezien tegen Willem II. Die hadden ook dat idee in het begin van de wedstrijd. En het heeft ook vaak een beetje te maken met scoreverloop. Maar ze zijn in ieder geval heel brutaal begonnen, dat ADO.
1: Ja, Go Ahead komt er nog niet echt uit. Proberen er nu wel uit te komen via Victor Edvardsen. In de as van het veld probeert hij die bal met buitenkant rechts naar Søren Tengstedt de rechtsbuiten te sturen. Maar die bal rolde over de zijlijn, waardoor ADO een ingooi mag gaan nemen. Vervolgens, nu heeft Go Ahead Eagles wel die bal weer overgenomen. Is het via Tengstedt zoeken aan de rechterkant naar een opening. Probeert daar Soerai weg te steken. De linksbuiten die is daar naar binnen gekropen. Maar die bal van Tengstedt is niet goed. En die belandt dus in de voeten van de doelman van ADO, Nikiema. En kan ADO aan een nieuwe aanval gaan bouwen. Nee, Go Ahead Eagles, het is nog een beetje aftasten wat deze middag gaat brengen. ADO zet dus hoog druk en Go Ahead Eagles heeft er vooralsnog geen oplossing voor gevonden. Maar ja, goed, we zijn ook pas een minuutje of 6 onderweg. Jan, er kan nog van alles gebeuren deze wonderlijke middag.
2: Ja, dat lijkt me wel. Maar goed, de wedstrijd moet nog een beetje op gang komen. Go Ahead is even aan het wennen. Want er zijn maar weinig ploegen die zo offensief spelen gelijk al hier in Deventer. Dus ja, het is nu in ieder geval Go Ahead die weg is.
1: Ja, nu is James er vandoor aan de linkerkant. De linksback kreeg daar een bal van Meulensteen. Maar de voorzet van James komt dan niet aan. Meulensteen houdt nog wel de bal namens Go Ahead. Dribbelt daar een 16 in. 1-2 met Vlatte Kerman. Is die paas van Meulensteen niet goed? Dan is het oppassen in de omschakeling. Want dan heeft Eduardo de bal overgenomen namens ADO. En moet, daar Vlatte Ker verdedigt daar goed mee terug. De spits van Go Ahead Eagles. Waardoor ADO er niet snel uit kan komen. Aardenaag heeft dus het meeste balbezit. Drukt Go Ahead Eagles ver terug. Er liggen kansen voor Go Ahead in de omschakeling. Vooralsnog heeft de ploeg van trainer Jozef Oosting daar niet van weten te profiteren. 6,5 minuut op de klok. 0-0.
0: Komen zo weer bij jullie terug.
3: Radio Oost zet nieuwe muziek uit Overijssel in de spotlights.
4: Deze week een lekker liedje. Guus Hulshof.
5: Een lekker liedje voor ons allebei.
3: Dit is De Nieuwe Oogst.

0: Voor ons allebei.
1: De nieuwe oogst van deze week, lekker liedje. Ja, op het Van Heekplein in Enschede vliegen de pijltjes om de oren. Meer dan 200 mensen doen daarmee aan het Open Dart toernooi voor duo's. Ja, bang om geraakt te worden hoef je niet te zijn. De meesten zullen in het midden van het dartbord proberen te mikken. Een van hun is Mark uit Enschede. Mark, goedemiddag.
2: Ja, goedemiddag.
1: Is je innerlijke Luc Littler al een beetje wakker geworden?
2: Nou, dat nog niet helemaal. Ik moet nog een beetje in vorm komen, maar de sfeer die zit er goed in hier.
1: Ja, en hoe hoog schat je de kans in voor vandaag?
2: Nou, voor vandaag niet heel erg. Ik bedoel, ik ben al blij dat Van Gerwe en Nijman die hebben gezegd, we komen niet vandaag, die hebben andere verplichtingen. Dus we hebben hier 111 koppels, daarom niet 112 het volledige inschrijving. Maar
1: okay.
2: Ja, het is een fantastische opkomst. Ik kijk hier uit over een plein, jongen, met allemaal enthousiaste darters. Het gezellig, het weer zit mee. De organisatie is goed.
1: Wat goed.
2: Dus ja.
1: Is dat
2: alleen is de winst van vandaag.
1: Is dat een hechte gemeenschap, die dartgemeenschap?
2: Nou, van de 111 denk ik dat je 100 een handje hebt gegeven die ik wel ken. Dus,
1: nee, joh, dat meen je niet.
2: Ja, zo ongeveer wel. En dat voor iemand die uit Hilversum komt. Hè?
1: Ja.
2: Dus in Enschede. Dat je er zoveel kent, dat is wel een
1: ongelooflijk. Kom je dan ook vaak dezelfde mensen tegen op zo'n toernooi?
2: Wel regelmatig, ja. We zitten wel regelmatig door het hele land met toernooien. Dus je kent daardoor ook wel heel veel mensen, zeg maar. Maar die regionaal, dat is ontzettend ons.
1: En hoe vaak doe je dan dat darten, zeg maar? Heb je ook echt trainingavonden? Of,
2: Nee, wij spelen op maandagavond competitie. We spelen bij Forsta in Enschede. Spelen in de Eredivisie. En dan speel je, zeg maar, in Twente, een stukje Achterhoek. Je hebt dan de competitie in gradatie tot en met de vierde divisie. En toernooien doe je in het weekend, zeg maar. Zoals nu ook op zondag op het Sneekplein hier, dus fantastisch.
1: En zie je dat dan ook echt als een hobby of noem je het een sport, zeg maar?
2: Ik heb het een tijdje een sport genoemd voor mij, maar het is tegenwoordig een hobby. Zo goed ben ik niet meer.
1: En hoe zit het met je duopartner?
2: Ja, die is iets fanatieker.
1: Okay.
2: Die is ook aan het ingooien. Ik kijk nu naar hem, hij is aan het ingooien. Dus als hij het doet, dan vind ik dat prima.
1: Even die trippeltjes en dubbeltjes even erin gooien.
2: Zo is dat.
1: Nou, heel veel plezier vanmiddag.
2: Ja, dankjewel.
1: En laat me weten of je nog het podium hebt bereikt.
2: Ja, je ziet de foto's wel op Facebook en op Instagram.
1: Ja, leuk. Stuur maar door.
2: Op het podium staan.
1: Ja, als je ons even tagt, Radio Oost, dan zien we hem voorbij komen.
2: Gaan we zeker doen.
1: Nou, heel veel succes nog, hè.
2: Yes, dankjewel.
1: Yo.
2: Goeie uitzending. Yo.

0: Taylor Swift, I Knew It, I Knew You. Ongeveer een kwartiertje onderweg. Job, hoe staat het ervoor in Adelaarshorst?
1: Nog steeds 0-0. Is niet heel erg veel gebeurd. We hebben een klein kansje voor Go Eagles gezien. Een minuut of vijf geleden. Ja, er ligt heel veel ruimte achter de defensie van ADO. En Go Eagles kwam er snel uit. Een goede combinatie via Tankstedt en Flataker. De spits van Go Eagles. Uiteindelijk werd net Mathis Soerij, de linksbuiten, vorig seizoen nog de topschutter van Go Ahead. Werd net niet bereikt, waardoor die aanval van Go Eagles in schoonheid strandde. Maar Jan, dat is wel een beetje tekenend voor het eerste kwartier waar de mogelijkheden liggen voor Go Ahead.
2: Ja, we hebben al aangegeven. Ze proberen ver van de goal te verdedigen, ADO. En ja, wat dat betreft is het natuurlijk wel goed dat je dan de ruimtes benut. En Go Ahead heeft de snelheid daarvoor. Ze moet alleen wat sneller naar de wisselpaas komen. Dus wat dat betreft liggen er wat ruimtes. Maar het spelbeeld eigenlijk is ADO aan de bal nog wat beter dan dat we van tevoren ingeschat hadden.
1: Ja, dat hadden we niet verwacht. En als je nu naar die spitspositie van Go Ahead Eagles kijkt, wat vind je van Flataker tot dusver?
2: Ja, hij moet heel veel vuile meters maken. Hij moet er achteraan lopen, omdat ADO blijft relatief lang in balbezit. Ze kunnen de vrije man vaak vinden. Alleen ik weet niet hoe lang ADO dit vol gaat houden als ze zich in dit tempo blijven spelen. Want ja, ze moeten ook wel achter de bal aanrennen. Hè? Maar bij balbezit spelen ze gewoon frank en vrij naar voren toe. Dus wat dat betreft, de spitspositie op dit moment, hij wordt nog weinig aangespeeld, moet ik heel eerlijk zeggen.
1: Nou, nu probeert Go Eagles wel die ruimte daar te zoeken in de as via Edvatsen. Dan gaat het heel snel naar rechts, naar Søren Tankstedt. Tankstedt in de 1 tegen 1 tegen de linksback van ADO. Kan Tankstedt naar binnen komen, probeert daar voor het doel te gooien, zoeken richting de spits. Maar die bal van Tankstedt is niet goed. Aanval van Go Eagles blijft wel in leven via Lindhorst. Lindhorst kan de opvangen. Speelt die bal dan terug naar Julius Dirksen. En zo kan Go Eagles de bezetting weer even op orde brengen. Komt Meulensteen daar die bal ophalen. Ja, van hem moet er toch een beetje gaan komen vanmiddag. Wil Go Eagles goed aan het draaien komen. Maar ook in de eerste thuiswedstrijd, Jan, tegen Willem II. Toen was het eerste half uur, weet je nog, dat we hier zaten.
2: Nou,
1: toen dachten we ook, waar keken we naar? En pas toen ze 1-0 achterkwamen, toen kwamen ze echt los.
2: Ja, maar toen gingen ze ook frankenvrij spelen. En toen gaat het publiek een beetje meedoen van, ja, je moet wat meer tempo maken. Nu is het een beetje aftasten. Het is, laten we zeggen, stroperig.
1: Ja, past ook wel een beetje bij het tijdstip op de vroege zondag. Iedereen moet nog een beetje wakker worden. De bierside, ja, de keeltjes zijn nog niet echt gesmeerd. Ze hebben nog niet zoveel bier gedronken, denk ik.
2: Dat zal het zijn. Maar die spelers, ja, die moeten wel wedden. Die hebben vanochtend vroeg aan de pasta's gezeten. Dus, ja, en die worden misschien een beetje verrast door het offensieve spel van ADO. Maar ja, dat Go Ahead kansen gaat creëren zometeen, lijkt me vrij logisch.
1: Nu grijpt Pascal Mulder, de centrale verdediger van ADO, grijpt daar goed in. Speelde nog bij Staphorst in de jeugd van PEC Zwolle. Komt uit Ommen, die lange Mulder. Uiteindelijk heeft hij ook maar een rare loopbaan gehad. Hij is nu midden 20 en dan bij Staphorst. Toen maakte, ja, dat weet ik nog wel. Toen was hij er achterin, dat grote lichaam van hem. We hebben hem nog een keer uit bij HHC hebben we nog een keer zien spelen. Daar maakte hij een transfer naar met tegen Heracles toen in de beker. En hij heeft best op late leeftijd. Is hij dus opgepikt door de betaald voetbalclubs.
2: Ja, nou, we hebben gezien. En veel clubs hebben natuurlijk die bekerrondes bij HHC gezien, met name ook. En we moeten even niet vergeten, hè, Jan Zamburek, ook natuurlijk ex-Heracles. Dus die speelt ook nog even mee. Dus dat zijn toch allemaal spelers die een beetje het Overijsselse DNA hebben. Maar nee, we kennen ze wat langer. Maar ADO valt in eerste instantie valt het niet tegen wat ze laten zien. En ja, dat zeg ik, houden ze dat vol 90 minuten? Nou, de afgelopen wedstrijden hebben ze dat niet vol kunnen houden.
1: Het is wachten op de eerste echt grote kansen. We hebben 18 minuten gespeeld. Ja, en het is dus logischerwijs nog 0-0.
0: Dan komen we zo weer bij jullie terug. En inmiddels is het ook alweer 2:30. Dat betekent ook dat het tijd is voor het regionale nieuws van Overijssel. Een zuiverfabriek in Kampen is vanochtend ontruimd vanwege een ammoniaklek. Medewerkers roken een ammoniaklucht waarna de brandweer werd ingeschakeld. Uit voorzorg stond een hoogwekker klaar om eventueel ontsnappend ammoniak met een waterscherm neer te slaan, maar dat bleek niet nodig. Niemand raakte gewond en de situatie is inmiddels veilig. De oorzaak van het lek wordt onderzocht. En de N337, moet ik het goed zeggen, tussen Olst en De Nul, gaat vanaf morgen voor 4 maanden dicht. Die afsluiting is nodig voor de versterking van de IJsseldijk. Een groot onderhoud aan de weg. Doorgaand verkeer tussen Zwolle en Deventer moet daardoor tot eerste kerstdag omrijden. Onder meer via de N35 bij Ralten. Ondernemers langs de route maken zich zorgen over hun bereikbaarheid en vrezen voor minder klanten. Voor bestemmingsverkeer blijft het gebied wel bereikbaar. En een woning aan de Rezenweg in Rezen is vannacht zwaar beschadigd geraakt door brand. De bewoners konden op tijd naar buiten. De brandweer schalde op naar middelbrand om te voorkomen dat het vuur zou overslaan naar omliggende panden. De woning zelf was niet meer te redden. De brand trok veel bekijks bij mensen van campings in de omgeving. Dan nog even tijd voor het weer. Vanmiddag is het met 19 tot 20 graden aan de frisse kant. Af en toe komt de zon tevoorschijn. Maar stapelwolken hebben vaak de overhand en plaatselijk kan nog een bui vallen. Morgen ziet er een stuk zonniger uit en blijft het droog bij zo'n 23 graden. Dinsdag doet de temperatuur er nog een schepje bovenop. Veel zon en ongeveer 25 graden. Vanaf woensdag blijft het warm, maar neemt de kans op een onweersbui toe. Voor meer nieuws en informatie kan je terecht op oost.nl of op de Oost-app.
3: Joost Haring.

0: River of Dreams van Billy Joel hier op Radio Oost. Het is 1:50. En de wedstrijd Go Ahead ADO is al een poosje aan de gang. Maar wat is de stand, Job?
1: Nog steeds zoals we begonnen zijn. 0-0 dus. Halverwege de eerste helft. Net wel een paar kansen voor Go Ahead Eagles, hoor. Het was een goede, hele goede steekbal van Melle Meulensteen door de defensie van ADO Den Haag. En die stak daar Dean James de linksback weg. Maar Dean James is niet echt zo'n hele snelle linksback. Dus hij kreeg de bal niet goed voor het doel. Want daar liep Søren Tengstedt helemaal vrij. En even later kwam Go Ahead Eagles opnieuw aan die linkerkant goed uit. Via onder meer Victor Edvardsen. Die kon de 16 binnenlopen. Maar ook zijn voorzet bereikte geen ploeggenoot. Waardoor Go Ahead Eagles niet kon afronden. En niet de 1-0 op het scorebord kon zetten. Maar Jan, een goede fase van Go Ahead. We zeiden net al, hij hangt in de lucht. Hè?
2: Hij hangt in de lucht, ja. Nee, je krijgt het gevoel dat ze wat meer grip gaan krijgen. En met name ook het wat snellere spel. En dan komt die achterhoede toch vaak in de problemen, lijkt het wel. En ik zei al tegen jou, van ik zit naar een kopie van Telstra te kijken. Keeper die ballen lang trap. Het is ook moeilijk om daar druk op te krijgen. En Go Ahead heeft wat moeite met laten we zeggen, het storen. Ook met name ook als je 1-1 gaat spelen. Het is een beetje KKD-voetbal, lijkt het wel, wat Den Haag speelt.
1: Is dat dan zo lastig om te bestrijden?
2: Nou, meestal is het wat rustig. In de Eredivisie. Dan heb je het idee van ik krijg tijd, ik kan een opening verzinnen. En nu krijg je gewoon heel weinig tijd. Ze lopen door op de keeper. Ze hebben toch het idee van het tempo moet omhoog. Bij ADO hebben ze veel energie in zo'n wedstrijd. Maar bij Go Ahead denk altijd van nou, we hebben balbezit, wat rustiger. Maar tegen dit ADO, zeker in deze fase nog tot nog toe, heb je het gewoon heel erg lastig.
1: Ja, je schetst het al. Ik ben benieuwd hoe lang ADO dit vol gaat houden. Want in dit tempo, ja, op een gegeven moment gaan de ruimtes ontstaan voor Go Ahead Eagles, lijkt me.
2: Ja, nee, maar dat geven we ook steeds al aan. Hè. Van, dan zijn die afstanden niet meer te belopen. Lopen voor met name de middenvelders weer. Ja, en dan gaat Go Ahead voorin. En die hebben natuurlijk ook nog wel een aardige bank zitten. Dus die kunnen dan nog wat wisselen. Dus ja, ik ben altijd benieuwd hoe lang dit soort ploegen dit vol gaan houden. Maar vooralsnog heeft Go Ahead gewoon lastig met deze speelstijl.
1: Kramer zoekt nu naar de opening door de defensie van ADO. De aanvoerder van Go Ahead Eagles heeft de bal achterin. Speelt hem naar Julius Dirksen. Dan is het zoeken aan de rechterkant naar Samsted. Misschien ligt daar de ruimte. Daar is Victor Edvardsen. Soerij is helemaal overgestoken. De linksbuiten van Go Ahead Eagles speelt nu even aan de rechterkant. Om de defensie van ADO wat lastig te maken. Balletje gaat rustig achterin rond via Kramer. Speelt weer terug naar Dirksen. En zo zoekt Go Ahead Eagles een beetje naar de opening bij de Hagenezen. Maar vooralsnog vindt de ploeg van trainer Jozef Oosting die opening niet. Gaat nu via Lintos daar in de as. Ja, en zo vindt ADO het allemaal wel best. En denkt Go Ahead Eagles die bal achterin rond in de zoektocht naar een opening. Misschien dat hij er nu gaat komen aan de linkerkant via James. Maar dan moet je daar wel sneller Victor Edvardsen in spelen. En dus moet James weer helemaal terug naar Julius Dirksen. Ja, Go Ahead Eagles is wat beter in de wedstrijd gekomen. Krijgt zelfs kansen. Alleen nog geen doelpunten. 26 minuut loopt. 0-0.
0: Ja, het is ook zondag, dus dat betekent ook dat we het 12 letterwoord gaan spelen. Straks zijn we weer terug bij Go Ahead tegen ADO Den Haag. Maar jullie willen ook even dat brein laten kraken. Dus als je nu de tv aanzet op TV Oost of je luistert mee, dan zal ik vertellen wat de letters zijn voor deze zondag. Nou, het zijn 12 letters. Het enige wat je hoeft te doen is raden welk 12 letterwoord het is. Er staat een hint bij, de 777-regel. En de derde letter is een E, de vijfde een D. Dan is dat... Hoeveel is dat? De negende is een E en de twaalfde is een K. Nou ja, ik denk dat je hier nog niet echt iets uit kunt opmaken. Misschien met de regel erbij wel. Maar als je het nu al denkt te weten, kun je dat laten weten via 0645671331. En dan maak je kans op het RTV Oost prijzenpakket. Later in de uren worden er meer letters beschikbaar gemaakt.

0: Hier gewoon met tankstation. Schakelen nog voor de rust even naar Go Ahead ADO. Nop.
1: Ja, half uurtje op de klok. Nog steeds 0-0. Beetje hetzelfde spelbeeld. Go Eagles ja, speelt niet eens heel groots. Maar met hele simpele passes achter de defensie van ADO krijgt het wel de grootst mogelijke kansen. Net werd Victor Edvardsen goed weggestoken daar vanuit de defensie van Go Eagles. Maar de lopende nummer 10 van Go Ahead. Ja, Jan, in het afronden, in de eindfase, op een of andere manier gaat het altijd mis bij hem.
2: Ja, hij heeft dan wel de goede loopactie. Maar ja, dan moet hij even kijken van waar komt hij nou. Nu Go Ahead weer.
1: Was dat nu van Jameson op de linkerkant. Hele goede voorzet. En wat daar hens gemaakt in de defensie van ADO Den Haag. Dat is de grote vraag. De VAR gaat er ongetwijfeld naar kijken. Maar het spel gaat verder. ADO neemt de bal over. Lange bal richting de spits. Eduardo wordt er afgestopt door Kramer. En dus kan Kramer weer die bal naar James spelen. James opent hem helemaal naar de andere kant. Want daar staat Søren Tengstedt. Maar die paas van James is niet goed. Dit was wel een gevaarlijk moment daar van Go Ahead Eagles aan de linkerkant. En dus die voorzet in de 16 werd de hens gemaakt. Dat is de vraag. Denk het niet. Want anders had de VAR misschien nu al ingegrepen. Nu Tengstedt met een schepballetje richting de 16. Richting Victor Edvardsen. Maar die bal komt niet aan. Go Ahead Eagles blijven aan het aan. Aanvallen. Edvardsen nu aan de linkerkant. Soeraye gaat eromheen. Edvardsen naar binnen. Schieten vanaf randje 16. Nee, 1-2 met Flataker. Flataker probeert er dan terug te spelen. Maar dan is die combinatie tussen Flataker en Victor niet goed. Jan, dit was best grote kans.
2: Ja, het is een hele grote kans in de 16. En de combinaties, ja, die lopen dan redelijk vloeiend. Maar die laatste paas, ja, daar gaat het uiteindelijk altijd om. Hè. Die laatste bal moet goed zijn. Ja, en dat is wat slordig van Go Ahead. Want ze hebben wel wat mogelijkheden gehad. En je ziet ook als ze dan eenmaal even een beetje aanzetten en de tempo gaat omhoog. Dan zijn ze ook gelijk gevaarlijk. Maar in de eindfase nog slordig.
1: Nu is ADO er vandoor aan de linkerkant. Maar de bal wordt er afgestapt door Samsted. En dus kan Go Eagles de verdedigende stellingen weer even op orde brengen. Want ADO ja, loert nu ook een beetje op de omschakeling. Heeft het een stuk lastig gekregen met Go Eagles dan in de openingsfase van deze wedstrijd. Maar Go Eagles, zoals Jan al schetste, ja, is gewoon een beetje onzuiver in de afronding. In de beslissende fase. Met name Victor Edvardsen. Ja, alsof hij dan een blinddoek op heeft. Want dit is een terugkerend het is een patroon inmiddels bij hem.
2: Ja, nou goed, je geeft het al aan. Hè. Zijn werklust en waar hij ook gaat komen. Hij zit wel in de situatie. Maar daar gaat het om. Ja, gaat hij nou zelf op het doel schieten of gaat hij nou iemand anders vrijspelen? Ja, en daar is hij vaak niet echt heel in de fijne techniek. Dan heeft hij dat vaak niet. Of het overzicht. Of hij maakt net de verkeerde keuze. Maar ja, het is wel een speler waar je altijd van denkt. Van, er komt dat moment. Daar hoop je altijd op. Maar tot nog toe laat hij het afweten.
1: Gaan we voor de rust nog een doelpunt zien, Jan?
2: Denk het wel.
1: Nog een kwartier. En volgens Jan van Sta gaan we nog een doelpunt zien. 33e minuut 0-0.

Carly Simon, You're So Vain. Ja, ondertussen zijn we ook weer begonnen met het 12-letter woordspel. Staat al een poosje op TV Oost te shinen. 12 letters, waarvan de 4 pas bekend zijn. Met als hint de 777-regel. Ja, denk jij te weten, kun je appen naar 0645671331. Dan kom je op de grote hoofd met mensen die het mogelijk goed kunnen hebben. Ik zag al een paar goede antwoorden ertussen zitten. Ik zag ook heel veel mensen die het fout hebben. Dus kijk nog eens goed. Ik zal er nu even een paar letters bijvoegen. Ik zal ook voor de mensen die niet kunnen kijken via TV Oost even vertellen wat de letters zijn. De derde letter is een E. De vierde is een F. De vijfde is een D. De zesde een E. Dan is dat de negende is weer een E. En de laatste is een K. Nou, denk jij te weten? App dan naar 0645671331. En dan maak je kans op het RTV Oost prijzenpakket.

0: Ja.
1: En dan zal ik toch even naar Go Ahead moeten schakelen. Want Job, wat is er gebeurd?
2: Ja, joh, luid gejuich vanuit de Adelaars. Want Go Eagles is op een 1-0 voorsprong gekomen. Ja, het ging heel snel aan de linkerkant. En vervolgens ging de bal heel snel naar rechts. Naar de rechtsback Samsted. Die lepelde hem de 16 in. En dan stond Søren Tengsted vogelvrij. De rechtsbuiten van Go Eagles is in diep in zijn hart een nummer 10. En hij laat de doelman van Adenaar kansloos. Go Eagles op 1-0, vlak voor rust.
1: Lekker voor rust.

0: Tina Turner, What's Love Gotta Do With It. Ja, voor de rust, Go Ahead. Toch nog een doelpuntje gepakt, Job.
1: Ja, hing al een beetje in de lucht. En Go Ahead is dus een minuut of vijf geleden in de 38e minuut op een 1-0 voorsprong gekomen. Door dat doelpunt van Tankstedt. Goede bal vanaf rechts van een Samsted. Maar Jan, de defensie van ADO zag er niet echt heel lekker uit daar, hè?
2: Nee, die boorde die voorzet gewoon helemaal verkeerd. En dan valt hij achterin. Maar ja, goed, dan weet je ook. Nou ja, gelukkig, Tankstedt is wel een van de betere spelers aan de bal. En dat hebben we al een paar keer gezien. Ja, dan is het wel leuk dat hij ook gaat scoren. Dus wat dat betreft, vanaf de rechterkant veel loopvermogen. Dus ja, maar het is ook. Kijk, als je gewoon gaat zitten kijken, dan is het veel enthousiasme bij Den Haag, maar het is achterin wel heel kwetsbaar.
1: Het is ook alweer zijn derde doelpunt dit seizoen. Heeft in iedere wedstrijd nog gescoord. Gaat dit dan echt zijn seizoen waar er heel veel blessureleed gaat? En nu?
2: Ja, goed, we geven al aan. Hè. En mensen intern ook die zeggen, het is eigenlijk de beste speler. Die kunnen we eigenlijk niet houden. Maar hij moet fit zijn. En ja, zoals hij nu oogt, en dat heeft dan ook te maken met het zelfvertrouwen, doelpunten maken. Dan voel je over het algemeen ook wat minder. Dus wat dat betreft hoop ik voor hem dat het goed gaat. Oh.
1: Kansje nu voor Go Ahead Eagles. Daar gaat de doelman van ADO helemaal in de fout. Ja, die kunnen we nog net meenemen voor de reclame en het nieuws. Maar het loopt goed af voor Ardenaar. Go Ahead Eagles op een 1-0 voorsprong. En eigenlijk hangt de 2-0 ook in de lucht. 1-0 dus voor Go Ahead.
3: Uw kleinkind voorlezen voor het slapen gaan, schilderen in uw hobbykamer. Dat zijn de momenten die u wilt blijven beleven, ook als traplopen lastiger wordt. Een traplift van TKE geeft u die vrijheid. TKE trapliften. Maak bereikbaar.
4: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirt korte mouw, 2 voor 6 euro. En winterjassen voor baby's en kinderen vanaf 14,99. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
3: TKE trapliften. Meer dan 70 jaar ervaring in kwaliteit en veiligheid.
5: Het hart wordt niet dement. Van psycholoog Huub Buysen. Ontdek dat niet alles verloren gaat bij dementie. En wat behouden blijft, juist de sleutel is tot de ander. Het hart wordt niet dement van Huub Buysen.
6: Bezoek het grootste en meest luxueuze kasteel van Nederland. Kasteel De Haar is het dagje weg voor jong en oud. Waan je in een wereld vol rijkdom en geschiedenis. Bestel je tickets op kasteeldehaar.nl.
5: Nu in de boekhandel. Het hart wordt niet dement van Huub Buysen.
6: Boek nu tickets voor een bezoek in de zomervakantie. Via kasteeldehaar.nl.
7: Je weet dat je doodgaat, maar tot die tijd leef je. Ik ben Dominique en ik heb nu officieel 8 jaar Parkinson. Van Parkinson word ik niet meer beter. Maar door palliatieve zorg voel ik me wel beter. Gesprekken met een psycholoog en yoga, dat is wat mij helpt om in balans te blijven. Zo kan ik van elke dag nog iets bijzonders maken.
8: Alles over palliatieve zorg vind je op leventothetlaatst.nl.
9: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
10: Wat een geweldige actie. Daar moeten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
11: Radio Oost. Thuis in Overijssel. 1 uur.
12: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Zandvoort maakt zich op voor de Nederlandse Grand Prix, die om 3 uur begint. De pole position is voor Lando Norris en achter hem starten George Russell en Kimi Antonelli. Max Verstappen begint op plek 7. De Nederlander is wat ziekjes, hij heeft naar eigen zeggen niet veel energie, maar denkt dat het geen invloed heeft op zijn prestatie. Verstappen won de Dutch Grand Prix 3 keer. Het is de laatste editie van het race-evenement in Nederland. Op de plek waar gisteren een ernstig ongeluk was, in Middlesbrough in het noordoosten van Engeland, komen mensen bloemen brengen voor de 2 omgekomen politieagenten. In totaal kwamen 7 mensen om het leven na een achtervolging van een verdacht voertuig door de politie. De auto reed tegen de rijrichting in en botste toen op een politieauto. De inzittenden van beide auto's kwamen om het leven. Wie de personen in het verdachte voertuig waren, is nog niet bekendgemaakt. Rond de plek van het ongeluk wordt onderzoek gedaan om te achterhalen waarom de Engelse politie die auto achterna zat. In de Oostenrijkse Alpen zijn afgelopen dagen 2 klimmers verongelukt. Gisteren verongelukte een Duitser van 64 bij de afdaling van een berg bij het Zillertal. Volgens medeklimmers maakte hij een val van 80 meter. Vrijdag maakte een Duitser van 19 een val van 40 meter voor de ogen van zijn 3 vrienden. Of de ongelukken te wijten zijn aan slecht klimmateriaal of een andere oorzaak wordt onderzocht. De politie heeft iemand aangehouden vanwege de dood van een bewoner in een woonzorgcentrum in Oorschot. De bewoner werd vrijdag gevonden. De politie ging meteen al uit van een niet natuurlijk overlijden. En het weer, stapelwolken en zon, in het noorden nog een bui. Het is 18 graden aan zee tot 22 in het binnenland. Dit was het NOS Journaal.
13: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
14: Barbecue-specialisten opgelet. Voor de beste barbecue-pakketten ga je naar Vleeshouwerij Saasveld. Ambachtelijk bereid. Dat is pas lekker.
15: Oplopende schulden, stijgende prijzen. En jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
16: Nu bij Zeeman. 5 pak sneakers sokken voor dames, heren en kinderen. 2 voor €5. En kinder onesies €10. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
17: Leren mediteren? Zen.nl.
18: Hey Raymond!
19: Je geniet van stralend sanitair. Met een Raymond waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op RaymondWaterontharders.nl.
20: Leren mediteren? Zen.nl.
18: Hey Raymond!
19: Ontdek de voordelen van zacht water op RaymondWaterontharders.nl.
21: Zullen we dit keer eens wat dichter bij huis blijven?
22: Wat een goed plan.
21: NRV, wat dacht je van Athene, Delphi en Olympia?
22: Of Florence en de ruïnes van Pompeii?
21: NRV, of misschien Lissabon en de Algarve? NRV, reizen met een groep of liever privé? NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl.
23: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
24: Voor wie zijn we ook alweer?
23: Nu standaard bij Ziggo in

Karin vraagt via de Radio Oost F, speel jij het 12-letterwoordspel nog vandaag? Nou Karin, TV Oost of oost.nl/live? Een hele goede middag. We zijn inmiddels begonnen aan het tweede uur van Weekend Overijssel. En wie dacht dat we het in het eerste druk al genoeg hadden, dan heb je het goed, want in het tweede uur hebben we het net zo druk. We zijn begonnen met het 12-letterwoord, dus de eerste letters zijn vrijgegeven. Als je kijkt via TV Oost of oost.nl/live, dan kan je er al, denk ik, iets van maken. Denk je het nou goed te hebben, dan kun je dat sturen naar 06-4567-1331. En dan maak je kans op het RTV Oost prijzenpakket. Straks gaan we naar Oldenzaal. Daar wordt deze zondagmiddag niet gevoetbald, maar getennist. Dus daar gaan we even heen. Ja, en Go Ahead Eagles tegen ADO Den Haag. Ja, ze staan er wel goed voor.

1-0 voor Go Ahead Eagles, moet ik het goed zeggen. Voor de rust viel er nog een doelpuntje. Het is nu even rust en Job en Jan van Staa zitten daar voor ons bovenop. Dus zijn we zo weer bij terug.

0: Gelukkig nieuwjaar allemaal. Vanaf vandaag worden de hele week tennisballen heen en weer geslagen in Oldenzaal. Het is weer tijd voor het tennistoernooi van Oldenzaal. Dat wordt nu voor de 12e keer georganiseerd door de tennisvereniging OLTC Ready. Professionals van over de hele wereld komen hier samen en knokken zich door de rondes richting de finale. Nou, en die prijzenpot, toen ik dit las, die bevat dit jaar maar liefst $70.000. Ad, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Jij bent organisator van dit toernooi.
1: Ja, dat doe ik niet alleen hoor, maar dat doen we met een hele grote ploeg, maar dat klopt, ja.
0: Maar je, of ben je directeur van ITF?
1: Nou, of officieel heet het toernooidirecteur, ja.
0: Oké. Okay.
1: Dat klopt.
0: En ja. Het is begonnen om 11 uur, hoe staat het ervoor?
1: Ja, we zijn vanochtend begonnen met de kwalificatie van de heren. Dat betekent dat er 60 jongens aan het spelen zijn om 8 plekken in het hoofdtoernooi. We zijn vanochtend mee begonnen en dat spelen we morgen af. En vanaf morgen komen daar ook de dames bij. En die spelen dan met 32 dames om 8 plekken in het hoofdtoernooi.
0: En dat toernooi dat wordt dan deze week verder weer gehouden?
1: Dat wordt deze week gespeeld, ja. We beginnen dinsdag met het hoofdtoernooi. Woensdag wordt een deel hoofdtoernooi gespeeld. En dan spelen we door tot en met zondag. Dan zijn de finales. Ja, dus de hele week toptennis in Oldenzaal.
0: Wat goed. En waarom dan waarom in Oldenzaal?
1: Ja, waarom in Oldenzaal? Omdat we al behoorlijk wat ervaring hebben met het organiseren van dit soort toernooien. We hebben natuurlijk een fantastisch mooi park hier in Oldenzaal. Het Carl Hunting Park ligt er fantastisch bij. En de banen die zijn heel goed geprepareerd. Het zijn gravelbanen. Dat is absoluut een must voor dit niveau. En ja, we hebben hier een organisatieteam staan wat eigenlijk elk jaar weer bewijst dat we dit kunnen organiseren. En dat komt natuurlijk ook omdat we een aantal hele gulle sponsoren hebben die ons helpen om het prijzengeld bij elkaar te sprokkelen. Je zei al, het is $70.000, ja. Dat is serieus geld.
0: Behoorlijk, ja.
1: En dan komen nog organisatiekosten bij. Dus we hebben een behoorlijke begroting, dus dat kunnen we zeker niet alleen. Dus we zijn onze sponsoren hartstikke dankbaar.
0: Wat voor gevoel krijg je dan als jij als mede-organisator dat weer ziet gebeuren, zeg maar, dat het weer in goede banen wordt geleid?
1: Nou, ik denk trots. Ik ben Oldenzaaler en om dit in je eigen stad met een heleboel andere mensen mogelijk te maken, ja, dat is hartstikke mooi. En ik ben natuurlijk een ontzettende tennisliefhebber, tenniscoach, al jarenlang zelf ook actief op dit soort toernooien als coach met een aantal spelers. En als je het dan als organisator in je eigen woonplaats kunt neerzetten, ja, dan is dat wel dat is dat heel mooi.
0: Sla je dan zelf ook nog even een balletje tussen de wedstrijden door? Of is daar geen tijd voor?
1: Nou, daar is geen tijd voor en daar laat ik graag een ander over.
0: Ja. jij hebt die 70.000, die laat je wel even voorbij gaan, zeg maar.
1: Die laat ik even voorbij gaan, ja.
0: En kijk je nog naar bepaalde wedstrijden uit? Of vind je zeg maar, zo'n voorronde zoals nu ook al mooi?
1: Die is mooi, maar we hebben ook de komende week in ieder geval een jong meisje uit Twente in het toernooi, in het hoofdtoernooi. Dat okay. is Julia Koller, is een Enschedeze, bijna 17 jaar. Werd 2 weken geleden Nederlands kampioen 18 in de dubbel. Zo. En die heeft een wildcard voor het hoofdtoernooi. En die gaat meedoen, dus dat is op zich hartstikke leuk. Lid van Ready. En een van de betere Twentse, eigenlijk Nederlandse speelsters die we hebben, in ieder geval bij de jeugd. En ook bij de senioren doen ze aardig mee. Dus dat is sowieso leuk om naar te kijken.
0: Ja.
1: En dan hebben we een Duits meisje wat bij mijn tennisschool Approach traint. Die woont hier om de hoek in Nordhorn. Die speelde vorig jaar halve finale. En die doet ook weer mee in het hoofdtoernooi. Dus dat zijn de twee waar ik met extra belangstelling naar kijk uiteraard.
0: En zie jij dan ook dat soort talenten zeg maar in de jaren opgroeien? Zeg maar? Zijn er terugkomende mensen?
1: Ja, kijk, als je naar dit toernooi kijkt, sinds we het in Oldenzaal organiseren, daarvoor zaten we in Enschede, maar de complete Nederlandse top heeft hier in principe gespeeld. Botek van der Zandschulp stond hier een aantal jaren geleden in de finale, Griekspoor heeft hier meegedaan, Jesper de Jong heeft hier het toernooi gewonnen een aantal jaren terug. Dus alles wat zich eigenlijk nu in New York bij de wereldtop tennist, is wel via Oldenzaal gegaan. En dat is op zich wel hartstikke leuk natuurlijk.
0: Ja, dat geeft wel een voldaan gevoel als je die mensen zo ziet opgroeien natuurlijk.
1: Top.
0: Nou, heel veel plezier nog deze week. En we houden ze in de gaten.
1: Dankjewel. En ik wil iedereen uitnodigen om bij ons langs te komen. We beginnen elke ochtend om 10 uur. En er wordt s'avonds ook nog gespeeld. Dus de tennisliefhebbers, kom deze kant op.
0: Heel leuk. Gaan we doen, Ad.
1: Oké, goed zo. Dankjewel. Yo. Yep. Doeg.

0: Rutje komt met hartslag. Ja, en van de tennis in Oldenzaal gaan we naar de Adelaarshorst. Waar de tweede helft is begonnen. Top, joh.
1: Ja, we zijn 3 minuutjes onderweg in de tweede helft. Het staat dus 1-0 voor Go Eagles door dat doelpunt vlak voor rust van Søren Tengstedt. Was een lekkere treffer. Goede bal van Alfons Samstedt, de rechtsback, over de defensie van ADO Den Haag. En Tengstedt, de rechtsbuiten, annex nummer 10 van de Go Eagles, kon die bal binnen tegen de touwen schieten en dus ook binnen schieten. En Go Eagles op een 1-0 voorsprong zet. Ja, die tweede helft is dus een minuutje of 4 oud nu. Geen wissels bij beide ploegen. Wat denk je dat Jozef Oosting gezegd heeft in de rust, Jan, de trainer van Go Ahead?
2: Nou, die zal in ieder geval aangegeven hebben dat de ruimte achter de verdediging bij ADO liggen en dat ze daar de loopacties moeten maken vanuit het middenveld misschien wel. Ja, en dat zijn de wapens waar je het in moet zoeken vandaag. En goed, we zijn eigenlijk net begonnen na de rust, maar je hebt wel het idee, spelen ook op de helft van ADO, dat die steeds meer moeite gaan krijgen om eraf te gaan komen. Dus ja, die Eduardo voorop, ja, dat is toch een handenbinder en een fysieke speler, maar ja, al met al is het initiatief nu wel bij Go Ahead.
1: Ja, vrije trap nu voor Go Ahead Eagles op een meter of 20 à 25 van het doel aan de linkerkant van het veld. Ja, het is denk ik net iets te ver om in één keer te proberen, Jan.
2: Ja, daar lijkt het wel op, hè. Maar ze hebben natuurlijk wel veel kopkracht, hè. Ze hebben lengte, dus wat dat betreft, die aan lange mannen zijn mee naar voren. Maar het meest belangrijke is dan altijd van wie gaat hem nemen, wie gaat hem aansnijden, die bal. En ja, het is altijd heel druk voor die keeper. En het is niet de grootste keeper, moet ik zeggen. Het is een meevoetballende keeper daar die erachter staat. En of die dan op dit soort ballen, of die daar een antwoord op heeft met zijn verdedigers. Mm-hmm. Er staan wel wat lengtes, met name Pascal Mulder. Dat is eigenlijk toch de langste verdediger die ze hebben. Maar goed, al met al zijn dit wel mogelijkheden,
1: ja,
2: lijkt het.
1: Soray gaat die bal denk ik trappen vanaf de linkerkant. Of toch James? Nee, het is James. Die gaat die bal daar indraaien richting het hoofd daarvan. Ja, eigenlijk van helemaal niemand. Want die bal wordt weggewerkt door ADO Den Haag. En is Melle Meulensteen naar het gras gewerkt door een van de verdedigers van ADO. En ja, doet hij zijn beklag bij de scheidsrechter Sander van der Rijk. Maar de scheidsrechter gaat er niet in mee. En is het Go Eagles dat aan de rechterkant van het veld een ingooi mag gaan nemen. Want die bal werd daar eens weggewerkt door de verdediging van ADO. Ja, iedereen van Go Eagles blijft voorin. Want ik kan wel eens een lange inworp gaan worden van Samstedt. Ver ingooien. Nee, toch niet zo heel erg ver. Valt wel mee. Bal wordt wel opnieuw opgevangen door Samstedt aan de rechterkant. Maar dan heeft Joris Kramer, de aanvoerder van Go Eagles, een overtreding gemaakt, zegt Van der Rijk. En is het ADO Den Haag dat een vrije trap mag nemen. Ja, we zien heel veel spelers warm lopen als we voor ons kijken. Onder meer die lange spits, Siku Darsson, Thibaut Baarten. Jan, wat heeft deze wedstrijd nodig als je naar de wissel kijkt?
2: Nou, die zal er zo meteen. Kijk, je probeert het met deze 11 en dan kijk je naar de stand en wordt het heel snel 2-0. Kan je nog wat mensen inbrengen. Maar daar zal er in ieder geval wat lengte bij gaan komen fysiek. En ja, ze hebben wel wat keuzemogelijkheden. Hè. Ze hebben natuurlijk een aardige bank en ja, ze zijn ook allemaal redelijk fit. Dus wat dat betreft denk ik dat Jozef keuzes kan maken. Maar Go Ahead is de bovenliggende partij, merk je aan het publiek. Ja, het is nu wachten van gaan we doordrukken naar 2-0. En ja, daar hoop je toch een beetje op.
1: Ja, zou zomaar kunnen gebeuren uit deze hoekschop. In minuut 53 is het Dean James, de linksback, helemaal overgestoken aan de rechterkant van het veld om deze corner voor te gaan geven. Met zijn linkerbeen gaat hij vanaf rechts indraaien. Soeray meldt zich daar nog even voor een korte variant. Maar de luchtmacht van Go Eagles is mee naar voren. En Dean James is denk ik vastberaden om die bal voor het doel te gaan gooien van ADO Den Haag. Dit kan wel eerst de 2-0 gaan worden voor Go Eagles. James daar met de aanloop nu. Richting de tweede paal gaat die bal. Dan is de keeper daar, die blijft op de lijn staan. En dan komt Julius Dirksen daar net te laat om de 2-0 op het scorebord te zetten. Was misschien ook net iets te veel aangesneden deze bal van Dean James. Waardoor Dirksen niet bij die bal kan. En het dus 1-0 blijft in Deventer. 53e minuut. 1-0 dus.

Martin Garrix, Dean Lewis, Used to Love. Het is precies 2:30. Gaan we even naar het regionale nieuws van Overijssel. Een zuivelfabriek in Kampen is vanochtend ontruimd vanwege een ammoniaklek. Medewerkers roken een ammoniaklucht waarna de brandweer werd ingeschakeld. Uit voorzorg stond een hoogwerker klaar om eventueel ontsnappend ammoniak met een waterscherm neer te slaan. Maar dat bleek niet nodig. Niemand raakte gewond en de situatie is inmiddels veilig. De oorzaak van het lek wordt nog onderzocht. De Nederlandse volleybalsters zijn met een overwinning begonnen aan het EK. Oranje won gisteren in Azerbeidzjan met 3-2 van Roemenië. In de Nederlandse ploeg spelen met Marije ten Brinke, Florien Racing en Suus Gerritsen en Nicole van der Vossen 4 speelsters uit Overijssel. Morgen speelt Nederland de tweede groepswedstrijd tegen Portugal. De N337 tussen Olst en De Nul gaat vanaf morgen voor 4 maanden dicht. De afsluiting is nodig voor de versterking van de IJsseldijk, een groot onderhoud aan de weg. Doorgaand verkeer tussen Zwolle en Deventer moet daardoor tot eerste kerstdag omrijden, onder meer via de N35 bij Ralte. Ondernemers langs de route maken zich zorgen over hun bereikbaarheid en vrezen voor minder klanten. Voor bestemmingsverkeer blijft het gebied wel bereikbaar. En een woning aan de Rezenweg in Rezen is vannacht zwaar beschadigd geraakt door brand. De bewoners konden op tijd naar buiten. De brandweer schalde op naar middelbrand om te voorkomen dat het vuur zou overslaan naar omliggende panden. De woning zelf was niet meer te redden. De brand trok veel bekijks van mensen van campings in de omgeving. Oh, excuses. Dat is niet het weer. Het weer. Vandaag is het met 19 tot 20 graden aan de frisse kant. Af en toe komt de zon tevoorschijn, maar stapelwolken hebben vaak de overhand. En plaatselijk kan nog een bui vallen. Morgen ziet het een stuk zonniger uit en blijft het droog bij zo'n 23 graden. Dinsdag doet de temperatuur er nog een schepje bovenop. Veel zon en ongeveer 25 graden. Vanaf woensdag blijft het warm, maar neemt de kans op een onweersbui toe. Voor meer nieuws kijk je op oost.nl of de Oost-app.

0: Shakira met Burna Boy, Die Die. Het is de 63ste minuut. Is het een beetje de wedstrijd die jullie hadden voorspeld, Jan en Job?
1: Ja, Jan van Staat begint aardig gelijk te krijgen. Hij voorspelde dat ADO vermoeid zou raken gaandeweg de wedstrijd. En Jan, we kijken nu naar een tweede helft waarin het eenrichtingsverkeer is. Want Go Eagles, ja, we zeiden de 1-0 hangt in de lucht in de eerste helft. Maar nu hangt 2-0 in de lucht.
2: Ja, je ziet het. Ze zijn het. Continu bezig om die tweede te forceren. En als je ziet wat voor ruimte ze, ja, nu zijn ze ook weer weg.
1: Dus oh, ja, heerlijk. Hakje van Søren Tengstedt richting Victor Edvardsen. Kapt als de speler uit. Schiet hem in de korte hoek. Doelpunt! Ja. 2-0 Victor Edvardsen. De voorspellende gaven van Jan van Staak komen volledig uit. Wat een heerlijke treffer van Victor. En zo moet hij misschien ook wel afronden. Hè. Niet nadenken. Blind schieten. Korte hoek. Boom.
2: Ja, als hij gaat denken, dan gaat het meestal fout. Hè. En dat duurt te lang. En volgens mij denkt hij dan iets. En voordat het dan bij de benen is, dan is de situatie vaak weer voorbij. Ja, we geven het ook al aan. Het is gewoon een kwestie van wachten. En hopelijk vallen er nog meer doelpunten vanuit Go Ahead standpunt.
1: Ja, wat een heerlijke actie van Søren Tengstedt. Hij pikt daar die bal op, gaat de 1-2 aan met Victor Edvardsen. En met een hakje speelt hij vervolgens Edvardsen weer vrij. En die schiet hem in het dak van het doel. Ja, dit is ook een treffer. Ja, je hebt een assist en je hebt een assist.
2: Ja, nou, deze mag je eigenlijk naar de schutter neerleggen. Want die doet bijna 90% alles goed. En ja, dan is het alleen nog maar een kwestie van schiet hem gewoon hoog in het dak. En, maar je kon er eigenlijk op wachten. Het is gewoon het initiatief. Maar ja, wat heeft de keeper van Go Ahead te doen gehad? Hoog, die staat een beetje te kijken. En ja, eigenlijk is het de tweede helft heel matig wat ADO laat zien.
1: En nu is deze wedstrijd ook al beslist, toch? Bij 2-0. Zie jij ADO nog terugkomen?
2: Nou, ik zie ze eigenlijk helemaal geen doelpunt maken vandaag. We geven het al.
1: Nou, dat was wel heel lastig.
2: Ja, nee, maar je zit ernaar te kijken. En als ik dan zie wat de Go Ahead nog laat warmlopen, die kunnen dan ook nog eens een keer wat mensen brengen. Maar ja, ADO probeert het wel. Ze zijn rustig aan de bal. Maar ja, een lesje in effectiviteit. Maar achterin is het heel kwetsbaar. Ik geef het al steeds aan. Ze lopen er zo doorheen, Go Ahead.
1: Lesje in effectiviteit. 65ste minuut. Stand 2-0 door die heerlijke treffer van Victor Edvardsen.

Real thing, you're my everything. Ja, wil je nog kans maken op, op dat RTV Oost prijzenpakket? Kijk dan nog even naar TV Oost. Zie je het woord staan? Nou, ik denk dat het nu al overduidelijk is. Kan je appen 06-4567-1331. Lood ik zo de winnaar eruit die het pakket heeft gewonnen. 06-4567-1331. Dit is Scorpion, Wind of Change.

0: Wind of Change, Scorpion. Is er in, is er bij jullie nog een Wind of Change gebeurd, Job?
1: Het staat 2-0 door die treffer van Victor Edvardsen. Een minuut of 10 geleden is Go Eagles dus op een 2-0 voorsprong gekomen. Ja, tegen wel een machteloos ADO Den Haag. Maar Go Eagles moet wel oppassen nu, want ADO is er vandoor aan de rechterkant. Dan is de dribbel naar binnen daar en dan wordt daar Meulensteen, grijpt daar goed in. Maar dan is het Rotier, die kan in de as opvangen. Gaat aan de E2 aan met Jesse Bal, de spits. En dan is het schot heel erg slap, gaat langs het doel van Kjetu Hauk. Ja, en die heeft eigenlijk bijna niks te doen gehad, Jan. Net een slorrigheidje van Julius Dirkse achterin en daardoor kon Bal schieten. Maar verder heeft hij een makkelijke middag.
2: Ja, die heeft nog weinig hoeven te doen. Maar ja, aan de andere kant, je moet zorgen dat je de concentratie hoog houdt. En ja, Jozef gaat nu wat wisselen bij Go Ahead. Dus wat dat betreft, wat nieuwe, frisse mensen weer inbrengen. En ze hebben een brede bank, we geven het al aan. Ze hebben wat keuzes die ze kunnen maken met deze stand ook. Maar ADO, ja, soms oogt het aardig. Het is verzorgd, maar dan komt het een beetje besluiteloos. Komt het over. En als ze een beetje rond de 16 komen, weten ze het eigenlijk niet meer. Maar jongens werken hard, maar kwalitatief gezien, ja, is het een ploeg... Ja, die toch het hele jaar wel moeilijk gaat krijgen, lijkt mij.
1: Ja, Oosting wil wisselen, maar daar dacht de Kramer en Hauk anders over. Want die brengen de bal snel weer in het spel. Go Eagles nu wel in de aanval via Tengstedt aan de rechterkant. Terwijl daar Sigurd Darsson klaar staat. De boomlange spits van Go Eagles. Ja, begon weer de basis tegen Willem II in de eerste thuiswedstrijd van het seizoen. Vorige week tegen Feyenoord koos Jozef Oosting voor Flatakeres, meer een loper. Maar Sigurd Darsson knikte wel die 2-2 vorige week binnen. Waarmee hij een hele belangrijke rol had. En Jozef heeft het altijd over starters en finishes. Nou, dat is vorige week nog wel gebleken.
2: Ja, nee. Nee, maar goed, dat heb je nodig. En het zijn ook totaal verschillende type spelers ook. Dus wat dat betreft, ja, heeft hij keuzes te maken. Dus nee, die komen er nu in. Dus we gaan wisselen.
1: Ja, Victor Edvardsen gaat het veld verlaten. De doelpuntenmaker, de man van de 2-0. Ja, kreeg luid applaus van het publiek in Deventer. Hij wordt vervangen door Sigurd Darsson. En ook Melle Meulensteen, ja, een van de sterkhouders van Go Eagles. Er was nog even wat sprake van dat hij misschien een transfer zou gaan maken. Maar hij blijft in Deventer, heeft Jan-Willem van Dop vanmorgen nogmaals een keer bevestigd in de live-uitzending van ESPN, waarvan wij getuigen waren in de persruimte van Go Ahead Eagles. En daar hebben wij ook geleerd, Jan, er is een nieuw woord, opschakelen.
2: Opschakelen, ja, dat ga jij zo meteen vragen. Dus ja, iedereen bij Go Ahead weet wat opschakelen is. Dus,
1: ja, want iedereen heeft de sleutelhanger van Jozef Oosting gekregen en daar staat opschakelen op. Dat is de levensmotto van de club geworden.
2: Ja, opschakelen, dus we moeten een tandje bij. En nou ja, het is wel leuk dat iedereen nou zo langzamerhand gaat beseffen. Jij gaat hem er zo meteen naar vragen, lijkt mij.
1: Ja, zeker. Nou, ook Giovanni van Swam is binnen de lijnen gekomen. Julius Dirksen heeft het veld verlaten. En ook Salah Rahmouni, ja, dat is de man die op de plek is gekomen van Melle Meulensteen. Meulensteen, ja, is dus een van de belangrijkste spelers van Go Ahead. Kampt al een tijdje met wat lichte klachten aan zijn lies. Dus het is heel logisch dat Oosting bij een 2-0 tussenstand en een tegenstander waarvan het eigenlijk niks meer te ducht heeft aan het wisselen geslagen is. We zitten in de 76e minuut. Het staat dus 2-0. En de grote vraag is niet of Go Ahead Eagles gaat winnen, maar met hoeveel.

0: Ja, toch een rare wending in het Adelaarshorst.
1: Ja, wij waren er heilig van overtuigd dat Go Eagles deze wedstrijd rimpeloos zou gaan winnen. Maar het is ADO Den Haag dat 2-1 heeft gemaakt. Rocher, ja, die strafte daar wat ongelukkigheden in de achterhoede van Go Eagles af. Het is 2-1 geworden door Rocher. Jan, dit mag eigenlijk niet gebeuren. Hè?
2: Nee, we geven het al aan. Het is meer de concentratie die wegvalt. En dan komen de wissels en het gaat zo makkelijk. En eigenlijk, ja, de keeper heeft niks te doen gehad. Nu ook nog niet, want hij zit er gelijk in. Maar ja, als je dan die bal erachter legt, dan loop je zomaar in één keer door. En dan zie je maar weer zo'n wissel. Achterop van Zwam is erin gekomen. En ja, dan is het toch weer even een communicatiestoornis, lijkt het wel. En dan maak het jezelf nog onnodig lastig, lijkt het, in die laatste fase. Dus ik ben benieuwd of Go Ahead nu nog een tandje bij gaat schakelen.
1: Het leek een hele makkelijke middag te worden voor Go Ahead Eagles. Ja, de grote vraag was niet of ze zouden winnen. Met hoeveel ze zouden winnen, zeiden we al. Jozef Oosting kon wat gaan wisselen. Maar is toch, ja, nu zal hij toch wat onrustiger op de bank zitten. Na die 2-1 van Rocher. Go Ahead Eagles nu wel weer in de aanval op jacht naar die 3-1. Want ja, dit zal totaal onnodig zijn als hier in eigen huis punten worden verspeeld vorige week. Was een 2-2 gelijkspel. Ja, een heel knap resultaat uit bij Feyenoord. Maar 2-2 tegen ADO Den Haag. Ja, dat zou toch heel anders voelen. Het staat nog 2-1. Dus er is nog niks aan de hand. Go Eagles staat virtueel gewoon derde. En Jan, eigenlijk, ik verwacht niet dat ADO nog een keer gaat scoren.
2: Nou, weet je wat het is? Het beeld verandert vaak als er een doelpunt valt. En dan krijgt het geloof bij Den Haag in één keer. En bij Go Ahead gaan ze een beetje twijfelen. Moeten we doorgaan? Moeten we niet doorgaan? Ze moeten eigenlijk gewoon proberen. Als je ziet wat voor ruimte ze voorop krijgen. Ja, dan gaat het om de diepteloopacties. En dan, ja, dan moet er nog een keer een doelpunt vallen, maar ze geven het een beetje weg, het initiatief, lijkt het wel.
1: Ja, Go Eagles nu in de achteruit, want Pascal Mulder, de centrale verdediger van ADO Den Haag, is opgestoomd. Ja, nu ADO Den Haag volledig op de helft van Go Eagles. De Ruiter zoekt daar de actie aan de linkerkant, speelt hem naar Rocher. Dan is het Samsted, de rechtsback van Go Ahead, staat daar goed tevreden in de as. Wordt nu wel Vin de Bruin vrijgespeeld en die probeert daar te schieten. En dan is het schot dat gaat naast het doel van Kjetu Hauken. Dus mag Go Eagles een doeltrap mag nemen. Ja, Jan van Staar, die had voorspellende gaven de hele middag, maar laten we hopen dat ze voorspelling wat betreft het speelbeeld in de laatste 10 minuten niet uitkomt. Go Eagles op een 2-1 voorsprong. We schrijven de 80ste minuut.
0: Ja, de wending is. Ja, en ondertussen gaan wij ook even naar het 12-letterwoordspel. Want aan de lijn heb ik Bert. Bert, goedemiddag.
3: Goedemiddag, met Bert.
0: Hoi. Ja, je hebt een woord doorgestuurd, een 12-letterwoord.
3: Dat klopt.
0: Wat denk jij dat het 12-letterwoord is?
3: Liefdesgeluk.
0: Dat heb jij helemaal goed, Bert. Jij wint het RTV Oost prijzenpakket. Weet je ook waar de regel voor staat? De hint? De 777-regel?
3: Nee, dat weet ik niet. Sorry.
0: Het is niet. Ik wist het tot voor kort ook niet. Het is elke dag, elke 7 dagen samen op date. Elke 7 weken een nachtje weg buiten de deur. En elke 7 maanden samen op een lange vakantie. Dus dat zou zorgen voor echt liefdesgeluk.
3: Nou,
0: het
3: klinkt goed.
0: Ja, of het RTVO's prijspakket, dat is ook liefdesgeluk.
3: Inderdaad.
0: Nou, als jij je gegevens door wil sturen, dan zorg ik ervoor dat bij jou terechtkomt.
3: Nou, hartstikke leuk. Nou, bedankt.
0: Fijne zondag nog.
3: Dankjewel, ik wens jullie hetzelfde. Goeie uitzending.

0: Leren mediteren. Zen.nl.
1: Oplopende schulden, stijgende prijzen en jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
2: Leren mediteren? Zen.nl.
3: Uw kleinkind voorlezen voor het slapen gaan. Schilderen in uw hobbykamer. Dat zijn de momenten die u wilt blijven beleven. Ook als traplopen lastiger wordt. Een traplift van TKE geeft u die vrijheid. TKE trapliften. Maakt bereikbaar.
4: Bij Vitepro geloven we in het ondersteunen van bewegen. Daarom bevat Vitepro Mangaan. Want dat is goed voor de aanmaak van kraakbeen in je gewrichten. Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
3: TKE Trapliften. Meer dan 70 jaar ervaring in kwaliteit en veiligheid.
4: Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
5: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
6: Hey ondernemer, bespaar op je energierekening. Vergelijk nu ook zakelijke energiecontracten op gaslicht.com en stap eenvoudig over. De beste energiedeal voor de zaak? Vergelijk op gaslicht.com.
7: Cultuuragenda Overijssel. Jouw evenement, voorstelling, festival of expositie bij RTV Oost. Oost adverteren. Sterk voor jouw merk.
8: Heel veel bekende merken bij Juwelier Robers in Vrede Duitsland. Van Rado, Ebel, Certina, Citizen, tot Niesing, Fopen, Alcoro en trouwringen van 123gold.de. Vind ook uw vrije sieraad bij Juwelier Robers in Vrede Duitsland.
9: Radio Oost. Thuis in Overijssel. 2 uur.
10: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De politie in Venlo is erachter wie de dode vrouw is die gistermiddag werd gevonden langs de Maas. Haar identiteit wordt nog niet bekendgemaakt. Eerst probeert de politie in contact te komen met de nabestaanden. De vrouw overleed onder verdachte omstandigheden. Politieonderzoek in Venlo is inmiddels uitgebreid. Op de plek waar gisteren een ernstig ongeluk was, in Middlesbrough, in het noordoosten van Engeland, komen mensen bloemen brengen voor 2 omgekomen politieagenten. In totaal kwamen 7 mensen om het leven na een achtervolging van een verdacht voertuig door de politie. De auto reed tegen de rijrichting in en botste op een politieauto. De inzittenden van beide auto's kwamen om het leven. Wie de personen in de verdachte auto waren, is nog niet bekendgemaakt. Rond de plek van het ongeluk wordt onderzoek gedaan om te achterhalen waarom de politie de auto achterna zat. De politie heeft iemand aangehouden vanwege de dood van een bewoner in een woonzorgcentrum in Oorschot. De bewoner werd vrijdag gevonden. De politie ging meteen al uit van een niet-natuurlijk overlijden. De verdachte is vanochtend aangehouden en zit vast. De politie wil niet zeggen of het een man of een vrouw is. Ook wil de politie niet kwijt wat de relatie is tussen de overleden bewoner en de verdachte. In de Oostenrijkse Alpen zijn afgelopen dagen 2 klimmers verongelukt. Gisteren verongelukte een Duitser van 64 bij de afdaling van een berg bij het Zillertal. Volgens medeklimmers maakte hij een val van 80 meter. Vrijdag maakte een Duitser van 19 een val van 40 meter voor de ogen van 3 vrienden. Of de ongelukken te wijten zijn aan slecht klimmateriaal of een andere oorzaak wordt onderzocht. En het weer, zon en wolken, in het noorden enkele buien en een graad of 20. Morgen zon, bijna overal droog en ongeveer 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: Avonturenpark Hellendoorn bestaat 90 jaar. Beleef samen de vetste achtbanen, wildwaterpret, spectaculaire shows en avontuurlijke ontmoetingen. Nieuw in Hellendoorn, betreed Oerland en trotseer oerkracht.
2: Leren mediteren? Zen.nl.
12: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirt, korte mouw, 2 voor 6 euro. En winterjassen voor baby's en kinderen vanaf 14,99. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
13: Leren mediteren? Zen.nl. Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon? Mam?
14: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Pairsafe. Met één druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Pairsafe. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op pairsafe.nl.
15: Wat als je muziek ook kunt zien? In de tentoonstelling Seeing Sounds kijk je met ogen en oren naar het werk van kunstenaars voor wie muziek een manier is om vrijheid te verbeelden. Seeing Sounds. Nu in Museum van Bommel van Dam.
14: Pairsafe. Vanaf €10,95 per maand. Kijk op pairsafe.nl.
16: Dementie? Bij dagelijks leven woont u gewoon als thuis.
17: Ik mag graag tuinieren.
18: Elke dinsdag ga ik naar de markt.
19: Koken, wassen, poetsen. Ik help elke dag.
20: Ik niet.
16: Kleinschalig wonen met dementie en toch betaalbaar. Ook met een AOW. Dat is dagelijks leven.
21: Oorlog, onderdrukking, je vlucht en laat alles achter. Behalve je talent. Met uw steun staan vluchtelingstudenten er niet alleen voor. Ze worden elektricien, docent, arts. Geef aan Stichting voor Vluchtelingstudenten UAF, bijvoorbeeld via uw nalatenschap. Ga naar uaf.nl.
16: Betaalbaar wonen met dementie? Kijk op dagelijksleven.nl.
21: Laat gevlucht talent bloeien. Ga naar uaf.nl.
9: Radio Oost. De Oosttribune. Paul Schabbing.
22: 2:04. Allereerst dank aan Joost Haring voor de afgelopen uren in het weekend Overijssel, waarin u kon horen dat Go Ahead Eagles aanvankelijk een makkelijke middag had, maar het bij het scheiden van de markt het zichzelf toch nog moeilijk maakte. De eigen adelaar zo

0: Weer prima binnen, hè? Laten we dat vooropstellen.
1: Ja, daar staat hij ervoor. Wat een heerlijke voorzet is het ook. Een afgemeten voorzet op het hoofd van Sigurd Darsson. Vorige week in de Kuip was hij al belangrijk. En nu doet hij het weer. Het is Dean James die die bal vanaf links daar voor het doel gooit. Maar nog even gekeken of het buitenspel is. Dat is het niet. En Sigurd Darsson komt daar goed voor zijn man. Ja, heerlijke afgemeten voorzet, Jan, van Dean James. Ja, daar staat hij wel bekend op, bij die linksback van Go Eagles. Wat een trap heeft hij toch in zijn benen.
0: Ja, die heeft een hele fijne trap. Maar dat zeg ik, hij komt ook altijd in de buurt van de spitsen. En het verschil bij ja, dan zie je die bal over de tribune. Nu zijn ze ook weer weg. Dus ja, wie weet zit er nog meer in, joh.
1: Dit kan Sigurd Darsson wat minder. Want nu moet hij een sprintje trekken. Hij speelt de bal snel af naar Soeray. Dan gaat het via links. Daar is Baten opgedoken. En Baten wordt daar tegen het gras gewerkt. En dan zou je zeggen, scheidsrechter Van de Eek, dit is een vrije trap, Jan. Maar hij geeft een hoekschop voor Go Ahead Eagles.
0: Ja, de veilige weg is dit dan, hè. Er liggen er twee van Go Ahead op de grond in één keer. Ja, dan zal hij toch wel licht aangetikt zijn. Maar ja, je weet het maar nooit, hè. We zitten natuurlijk wel ver weg, maar ja. Zijn van die momenten dat je denkt van, het was met een counterkans weer. Oh.
1: Ja, maar hoe ADO Den Haag, het is eigenlijk de hele wedstrijd al, hoe ze spelen. Het is, jij schetst het in het begin al, het is een beetje KKR-voetbal. En Go Ahead Eagles heeft lange tijd daar niet echt veel gebruik van gemaakt. Uiteindelijk denk je van, bij de 2-0, het wordt misschien wel 3 of 4-0. En na die wissels toen, nam deze wedstrijd een hele vreemde afslag.
0: Ja, nee, maar dat heeft dan ook te maken, wie gaan eruit, wie komen erin, wat zijn het voor types. Nou ja, de wedstrijdtempo moet je dan aanvoelen. Maar ja, het werd er onrustiger en dan zie je dat bij door het doelpunt. Met name, ja, dan krijgt Den Haag in één keer weer wat flair. En dan zie je ze wel voetballen. Maar echt een hele grote kans hebben ze niet gehad. Maar al met al denk ik van ja, ze komen nog genadig weg met 3-1.
1: Ja, was overigens een matige hoekschop van Mathis Soeray. Die daarna de bal wel opnieuw opvangt, maar buitenspel staat. En dus krijgt ADO Den Haag een vrije trap. Ja, ADO probeert nog een 3-2 te maken. Maar we hebben nog een minuut te spelen. We hebben 4 minuten blessuretijd erbij gekregen. Oeh, stevige tackle nu van Sievertsen. Maar scheidsrechter Van der Eek laat doorgaan. Ja, daar wordt toch het onderbeen van Milan Hokke wel degelijk geraakt door Sievertsen. Maar de scheidsrechter zegt, hier is niks aan de hand. Terwijl Søren Tengstedt door stadionspeaker Rob de Jong wordt uitgeroepen tot man of the match. Jan, dat lijkt me wel terecht. En met een doelpunt en een schitterende assist op Victor Edvardsen bij de 2-0.
0: Ja, nou, hij was bij die doelpunten natuurlijk betrokken. Maar aan de andere kant, als je ziet wat hij voor werk verzet. Als je ziet wat hij in de combinatie doet. En als hij fit is, ze geven het al aan. Het is misschien wel de beste voetballer hier in Deventer. Maar aan de andere kant, het is die jongen van harte gegund. Maar dit lijkt mij ook een hele makkelijke keuze vandaag.
1: Ja, ik pak nog even de stand erbij. Kijk je even mee. Go Eagles op plek 2. Na die wedstrijd. Staat wel mooi, hè?
0: Ja, ik hoop. Maar er zijn natuurlijk nog wat wedstrijden en ploegen die niet spelen. Maar het is een heerlijke competitiestart. En als je thuis van de twee ploegen die zijn gepromoveerd gaat winnen. Ja, dan doe je gewoon mee. Dat punt in Rotterdam is dan een bonuspunt. Dus al met al een geweldige start voor Go Eagles.
1: Ja, ADO Den Haag nog één keer in de avond. Dan gaat deze bal nog richting het doel van Kjetu Houk. Nee, want dit schandalige schot van Ilya de Ruiter vliegt bijna de Adelaarshorst uit. En dus gaat Go Ahead Eagles deze wedstrijd winnen. Scheidsrechter Van de Eek vindt het mooi geweest. Go Ahead Eagles wint met 3-1 van ADO Den Haag. Ja, het speelde lange tijd een best prima wedstrijd. Ja, die wedstrijd nam nog een vreemde wending na 75 minuten door die 2-1 van Rocher. Maar Sigurd Darsson maakte in de slotminuten aan alle onzekerheid een einde. En kopt Go Ahead Eagles na een 3-1 winst op ADO Den Haag. Volgende week de nummer 1 tegen de nummer 2.
0: Geweldig.
1: Go Eagles.
0: Heerlijke wedstrijd om naar uit te kijken.
2: Aldus Jan van Sta en Job Vaarhorst, de twee J's die nu ook gaan opschakelen om de nabeschouwingen op te halen in... ja, toch Joop?
1: Ja, we maken er drie J's van. We halen Jozef erbij. Jozef, we gaan opschakelen, ja. Inderdaad.
2: En dan ga je opschakelen. Nou, ik ben benieuwd naar die sleutelhanger trouwens. Maar dat...
1: dat zijn... Ik zal er eentje voor je meenemen.
2: Ja, ik weet niet. Zit er ook een opener bij? Dat zijn handige dingen.
1: Is wel handig, ja. Ja.
2: Job en Jan dus, na de 3-1 overwinning van Go Ahead Eagles op ADO Den Haag. Straks dus, zoals ik al zei, de nabeschouwingen van die wedstrijd. Gisteren won Pek Zwolle met 0-2 bij Sportclub Heerenveen. Ook daar gaan we op terugblikken. Puikenoverwinning van de Zwollenaren. Vanmiddag nog om 2:30 PSV tegen FC Groningen. En om 4:15 Sportclub Cambuur tegen Feyenoord. Gisteren, zoals gezegd, gespeeld Heerenveen Pek Zwolle 0-2. Sparta Rotterdam FC Utrecht eindigde in 3-3. Spectaculaire wedstrijd. En Fortuna Sittard AZ. Fortuna al vroeg met 10 man. En AZ wint dan nog vrij eenvoudig met 0-2. dan bent u wat dat betreft weer helemaal bij. De Oosttribune is er tot 6 uur met dus sport. We gaan ook kijken naar het voetbal in de wat lagere divisies. Tweede, derde en vierde divisie. We houden u daarvan op de hoogte. En we hebben natuurlijk de allermooiste muziek. Die u nog steeds aan kunt vragen via de WhatsApp 06-4567-1331. Dat is het bekende nummer. 06-4567-1331.

0: 1. En bellen, dat mag ook met 074-2456-665. 074-2456-665. De Oosttribune tot 6 uur. Blijven dus gezellig bij.
1: De Oosttribune.

0: Genesis en Land of Confusion op Radio Oost. Ik zei het al, komen nu al veel verzoekjes binnen. Ik zou niet meer appen voor het 12-letterwoord. Die prijs is eruit voor vandaag. Het ging dus om liefdesgeluk, inderdaad. Nou ja, geluk heeft Justin de Wild ook wel gehad met een prachtige zomerhit, Cheerio. Ook Rutger van Barneveld met zwoele zomernachten kan zich daarbij voegen. En dus hoor je die platen heel veel. Ook nu nog, terwijl de vakantie eigenlijk al wel is afgelopen. Maar Cheerio, het blijft in ieder geval wel beklijven, zoals dat zo mooi heet. Is ook aangevraagd door Henk uit Deventer. Nou, we gaan hem draaien.
1: De Oosttribune op Radio Oost.

0: Justin de Wild en Cheerio op Radio Oost. We gaan terug naar gisteravond. Een mooie avond voor PEC Zwolle in het Abel Enstra Stadion in Heerenveen. De ploeg van trainer Henry van der Vecht won met 0-2. Het was Nick Viergever, 5 minuten na rust, die de band brak voor PEC Zwolle, 0-1. En 11 minuten later was het Koen Costons met de 0-2. Een overwinning die natuurlijk heel welkom is voor PEC Zwolle. Zeker als je die weet te behalen bij Sportclub Heerenveen. En de man van de wedstrijd was toch wel de ervaren Nick Viergever, die dat onder meer onderstreepte met een doelpunt voor PEC Zwolle. Nico Wansia was erbij en sprak met Nick Viergever.
1: Nick, waar ben je het meest blij mee? De nul of de overwinning?
2: Uiteindelijk telt de winst natuurlijk, maar als je dan de nul kan houden, daar speel je dan wel voor als verdediger. Dan ben je daar wel extra mee bezig om ook die nul te houden. Zeker de tweede helft, dan, dat je verdedigend eigenlijk niks te duchten hebt eigenlijk. Op een klein foutje na van Simon, denk ik, dat hij doorschoot. Hebben de tweede helft onder controle gehad. En dan moet je eigenlijk 3-0 maken, denk ik. Maar winst, ja, zeker 3 punten.
1: En dan scoor je ook nog?
2: Ja, nee, hartstikke leuk. Als je je team kan helpen met een doelpunt. Uiteindelijk is scoren het mooiste van voetbal natuurlijk. Als ik naar mijn zoontje kijk, als ze aan het voetballen zijn en ze scoren, dan gaat de ene juich naar de andere. Dus ik moest eigenlijk een celebration doen, maar die heb ik niet gedaan. Want uiteindelijk de masseur zei van je gaat vandaag scoren. Dus het was een heel leuk moment om naar hem toe te rennen. Om het zo samen te vieren.
1: Ja, want je rent meteen naar Erwin Vloedgraven. Is in korte tijd al zo'n goede band ontstaan?
2: Ja, natuurlijk. Nee, Erwin is een echte clubman. En hij had me goed, zeker goed opgevangen ook. Sowieso heb ik hem nodig op de bank om het lichaam te verzorgen. Dus dan schep je automatisch een band. En ik ben ook een prater en hij ook. Dus dan is het leuk. En hij gaf vandaag had hij een ingeven van je gaat een doelpunt maken en we gaan winnen. Dus als je het dan kan doen, dan is het leuk om het samen te vieren.
1: En dacht je toen hij dat zei van dat kon wel eens kloppen? Of denk je van wat is dat voor een gek?
2: Ja, ik dacht eigenlijk meer van nou niet enthousiast. Laat Koen ze maar maken. En gelukkig maakte Koen hem ook. Maar mijn zoontje had het toevallig ook gezegd van je gaat scoren. Dus het waren er opeens 2. Dus dan dacht ik van dan schiet ik hem eentje binnen ook.
1: Wat deed je eigenlijk in de 16? Want het was helemaal geen spelervatting of zo.
2: Ja, er was wel iets geweest, denk ik. Maar het duurde lang. En dan, ja, ik denk, die bal bleef een beetje. Ik wacht als een echte spits een beetje loeren. En uiteindelijk, ja, Bayo in de 1-op-1. En dan, dan voel je wel een beetje aan waar die bal komt. En hij komt en dan, dan moet je je poot er tegenaan zetten. En dan bal tegen het netje. En dat geeft een lekker gevoel.
1: Ja, dat is ook een bekroning voor een goed begin van jullie tweede helft. Want jullie begonnen echt goed.
2: Ja, tweede helft. Sowieso de eerste helft moesten we erin komen. Daarna pakken we het op. Jasper pakt 2 goede ballen. Waren we denk ik niet echt, bij hun in de 16 niet echt doortastend eigenlijk. Terwijl er wel wat momenten waren om die trek over te halen. Toen moeten we ook wat meer lef in tonen. En dan was de tweede helft eigenlijk ook een paar momenten. Maar we beginnen goed. Tweede helft. We maken een doelpunt natuurlijk. Het is zo belangrijk in een wedstrijd. Het scorenverloop. En daarna blijven we doorgaan. De duels, de ballen ertussen pakten we op. De duels waren zorgvuldig aan de bal. De wissels die erin kwamen er goed in. Ja, dan moet je eigenlijk de tweede helft 3-0 maken.
1: Hoe is met je stemband eigenlijk? Want je bent behoorlijk aan het coachen geweest tijdens de wedstrijd, hè?
2: Op een gegeven moment was ik een beetje kwijt, ja. Maar daarna kwam hij gelukkig weer terug. Nee, ja, kijk, coach is zo belangrijk. En we hebben gewoon een groep die wel bij de les gehouden moet worden. Daarin moeten we stappen maken. Daar zijn we hard mee bezig om elke minuut bij de les te zijn. Om sneller klaar te staan. Dan halen we die momenten eruit dat ze doorheen kunnen spelen. Om aan te lopen op een bepaalde manier. Verdedigend te kantelen. Die dingetjes, daarin moeten we stappen maken. Zijn we hard mee bezig. En dan ben ik daar ook voor met mijn ervaring om dat aan te sturen. En dat vind ik ook leuk om te doen. Dus, en de jongens doen het hartstikke goed. Dus dat is ook een rol die mij ligt.

0: Oosttribune.
1: Vanavond om 8 uur. Jong FC Utrecht, Heracles Almelo. Volg deze wedstrijd uit de Eerste Divisie op de Oosttribune bij Radio Oost.

0: Westlife en Uptown Girl op Radio Oost. Verzoekjes komen veel binnen, kunnen ook nog gestuurd worden, muzikale verzoekjes. Dan naar 0645671331, dat is ons WhatsApp-nummer. Of bellen met 074-2456665. Nu gaan we nog even terug naar gisteravond. Die mooie overwinning van PEC Zwolle 0-2 in het Abel Enstra Stadion op Sportclub Heerenveen. U hoorde daar, mag ik wel zeggen, de man of the match al over. Nick Viergever, die ook een doelpunt maakte. Nu Nico Wantia, onze man ter plekke gisteren in gesprek met de trainer van PEC Zwolle, Henry van der Vecht.
1: Trainer, hebben we in de tweede helft een beetje gezien wat PEC wil uitstralen dit seizoen?
2: Ja, helemaal. Ja, daar werd ik heel blij van hoe we uit de kleedkamer kwamen. Hoe we direct probeerden grip te krijgen. En ik vond er wel dat we dit in de eerste helft beter voor elkaar kregen. Met name in het verdedigen. En dan wil je eigenlijk ook dat we het spel aan de bal wat beter gaan doen. Zeker in de eindfase. Want in die tussenfase waren we in ieder geval wel beter dan de wedstrijd daarvoor. Maar hoe we uit de kleedkamer kwamen, ja, dat was echt waar ik heel blij van werd. Want er zat direct druk op en power en we werden gevaarlijk. En we schoten op doel, we hadden een geweldige goal. Ja, en iedereen had het geloof van we kunnen er meer maken. En hier een goed resultaat weghalen. En dat straalde we in alles uit. En dat is eigenlijk ook wat we gevraagd hebben van tevoren. Om dat ook in alles uit te stralen. En dat lukte, de eerste helft wat minder goed, maar... Ja, de tweede helft, dit is wel PEC Zwolle wat ik graag zie. Ja.
1: Heb je dat voor elkaar gekregen in de rust? Want halverwege dacht ik nog niet van PEC gaat dit makkelijk winnen.
2: Nee, dat hebben wij met elkaar voor elkaar gekregen. Want die jongens die komen de kleedkamer in, die roepen een aantal dingen al tegen elkaar. En we zetten een aantal dingen scherp met elkaar. En we gaan die kleedkamer uit met het gevoel van we gaan hier punten pakken. En dat straalde op alles af. Dus... Het is niet zo dat ik een magisch woord of zo heb in de rust. Of dat we tactisch iets aangepast hebben. Helemaal niet. Het is gewoon het eigen vertrouwen in het eigen kunnen. Het met elkaar blijven communiceren. De organisatie houden, taken uitvoeren. Het blijven lopen. Want die gasten voorop die hebben natuurlijk ongelooflijk veel kilometers gemaakt op hoge snelheid. En daar begint alles mee. En als die dat goed voor elkaar krijgen, dan kan de laatste lijn aansluiten. Dan kan het middenveld bij elkaar kort blijven. En dat zag je de tweede helft veel beter voor elkaar hebben.
1: Hoe zit je dan op de bank als het er nu ineens wel uitkomt?
2: Met gepaste trots. Ja, daar zit ik recht. Ik zat niet veel, moet ik zeggen. Ik stond veel langs de lijn. Maar ja, ik was echt super trots wat we lieten zien. En ook de power die we konden houden na de 2-0. Dat we gewoon door bleven gaan om te kijken of we de 3-0 ook nog konden maken. Dus er was geen inzakken bij. Soms word je wel eens teruggedrongen, maar ik vond er wel weer als Leeuwen verdedigde vandaag. Wat een fantastische keeper vandaag op de goal. Die op momenten dat het moest ons er doorheen sleepte. Ja, en ik kan geen één jongen noemen die eronder zakte, zeg maar. Iedereen die had een echt heel goed basisniveau. En ja, en als je dan een paar uitblinkers hebt die acties goed uitvoeren, dan win je die wedstrijd.
1: Dat was inderdaad het grote winst, dat jullie niet achteruit gingen lopen na een voorsprong, maar dat het gewoon bleef gaan.
2: Ja, maar ja, dat was... Ik denk dat de mindset die gecreëerd is afgelopen week... nadat we tegen Twente echt veel te veel achteruit gelopen hebben... en iedereen ervan overtuigd was van ja, dit is niet wat wij zijn. Dus ja, dat heeft hij goed opgepikt.
1: Ja. En als die flair dan weer is, dan ziet het er ook weer heel leuk uit ineens.
2: Ja, dan is het ook echt wat we willen uitstralen en wat we willen zijn. En dat is dan de norm die we willen hebben.
1: Jij was trots, volgens mij is je verzorger ook trots... want Erwin had het al voorspeld dat Viergever ging scoren.
2: Ja, Erwin voorspelt vaak goed. Maar nee, dit was wel heel mooi, want dit hadden ze specifiek zo beklonken. Dus dat was wel grappig, ja.
1: En ook de nul gehouden, dat zal ook tot tevredenheid stemmen?
2: Ja, absoluut. Winnen van een goede ploeg. Want deze die waren ook top 8 vorig jaar. En die zijn gewoon hartstikke goed begonnen. Dus uitwinnen, het lang geleden. Dus dat was ook belangrijk, de nul houden. Ja, gewoon een prestatie om trots op te zijn. Ja,
1: het was pas je tweede uitzege inderdaad met PEC in de competitie. Heb je nog een beetje extra gevierd met het uitvak?
2: Ja. Ik heb zelfs staan hosselen, dat gebeurt niet zo snel. Dus ja, je gaat toch mee in die flow dan. Dus, maar nee, dat was leuk. Die mensen die komen al een jaar lang en die kijken een jaar lang naar ons zonder dat ze een overwinning kunnen vieren. Dus dat is toch prachtig als dat vandaag weer gebeurt.
1: Nog een Polonaise in de bus? Of?
2: Nee, die Polonaise die laten we achterwege. Maar het is net iets kort om naar Zwolle toe te gaan. Nee, we moeten wel even gewoon blijven doen natuurlijk. Want we hebben 3 punten nu. En dat is prachtig. We hebben het op een goede manier verdiend met elkaar. En we gaan op naar volgende week. Waar we weer een forse tegenstander krijgen met NEC. En een hele mooie uitdaging om daar op dezelfde manier als het kan weer een mooie wedstrijd van te maken.
3: De Oosttribune.

0: Radio Oost zet nieuwe muziek uit Overijssel in de spotlights.
1: Deze week een lekker liedje. Guus Hulshof.
2: Een lekker liedje voor ons allebei.
0: Dit is De Nieuwe Oogst.

0: voor ons allebei.
1: Guus Hulshoff, lekkere liedje, de nieuwe oogst van deze week. We gaan even kijken wat het weer gaat doen vandaag in de komende dagen. Want vandaag is er af en toe zon. Maar zijn er ook veel stapelwolken die de zon veelvuldig afschermen. Eerst valt er nog een enkele bui. Maar er zijn ook genoeg plekken waar het droog blijft in onze provincie. De noordwestenwind neemt toe tot matig. Met daarbij middagtemperaturen van 19 tot 20 graden. De nacht naar morgen verloopt fris met regionaal mist. Morgen en dinsdag profiteert Overijssel van een hoge drukgebied. Zo schijnt morgen de zon vrij veel. Ook ontstaan er stapelwolken, maar minder dan vandaag. Het wordt morgen een graad of 23. Dinsdag is er nog meer zon, het warmt verderop met maximaal van een graad of 25, zomers dus. Blijft op beide dagen droog. Woensdag en donderdag blijft het ook warm, maar wel neemt dan de kans op enkele onweersbuien toe. Tot zover het weer. Verzoekjes kunnen nog steeds. Komen veel binnen op de app. Met name 0645671331. Maar bellen mag u ook doen. 074-2456-665. Bijna 10 minuten voor drie en even een rustpuntje in deze uitzending. Een van de allergrootste artiesten die de wereld gekend heeft is natuurlijk Michael Jackson. Hij bezong ooit dit prachtige liedje, Ben.

Michael Jackson en Ben op Radio Oost. Kijk even naar het scorebord en zien dat het bij PSV FC Groningen halverwege de eerste helft 1-1 is. Willemson met de 0-1 voor Groningen. In Eindhoven verrassend dus. En een eigen goal van Tijmen Blokzijl in de 11e minuut. De 1-1. Een gelukje dus voor PSV. Daar dus nog gelijk. We houden u op de hoogte. Om 16:45 overigens nog in de Eredivisie Cambuur tegen Feyenoord. Dan even naar de verzoekjes. Vandaag zometeen begint de laatste keer is dan voor de Formule 1. En ik krijg daar een appje over van Els. Els uit Haren, Els Kok uit Haren. En die zegt van ja, ik hoop wel dat Max Verstappen op het podium komt te staan. Maar ik vrees er wel voor. En zij denkt dat de sterren in dit geval van Mercedes met de eer zullen gaan strijken. Haar voorkeur is Antonelli. Nou, dat kan. Ze zal zometeen wel gaan kijken. Maar ze zegt van nou, als ik dan toch een verzoekje mag doen, mag het dan die van André Hazes zijn. Want het is nog één keer in Zandvoort. Het laatste rondje. En daarmee gaan we ook naar de reclame en het nieuws van 3 uur. En daarna nog 3 uur de Oosttribune op Radio Oost. Met natuurlijk nog de nabeschouwing van Go Ahead Eagles tegen ADO Den Haag. Geëindigd in 3-1.

0: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
2: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
3: Je geniet van een zachtere huid met een Remo waterontharder. Zacht water zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
4: Dementie? Bij dagelijks leven woont u gewoon als thuis.
5: Ik mag graag tuinieren.
6: Elke dinsdag ga ik naar de markt.
7: Koken, wassen, poetsen. Ik help elke dag.
8: Ik niet.
4: Kleinschalig wonen met dementie en toch betaalbaar. Ook met een AOW. Dat is dagelijks leven.
3: Hey, ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
4: Betaalbaar wonen met dementie? Kijk op dagelijksleven.nl.
9: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad. Partner voor talent.
10: Reizen is ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Altijd online op vakantie zonder roamingstress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. Vanaf 2,50.
11: Reis slim met Golden eSIM.
9: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
10: Download de app of ga naar goldeneSIM.com.
11: Reis slim met Golden eSIM.
12: Ik barbecue deze zomer op zijn Amerikaans. Met grote stukken vlees. Côte buff, bavette, lende. Van vleeshouwerij Saasveld. Dat is pas lekker.
13: Noodsituatie? Als Nederland uitvalt, blijft Radio Oost gewoon uitzenden. Zo blijf jij tijdens stroom- of internetuitval op de hoogte met relevante informatie. Dus check de juiste frequentie van Radio Oost op denkvooruit.nl/radio. Noodsituatie? Alleen signaal op regionaal. Radio Oost. Thuis in Overijssel. 3 uur.
14: Sit van der Linde met het NOS Journaal. Rond deze tijd begint in Zandvoort de Nederlandse Grand Prix. Op pole position start de Brit Lando Norris. Max Verstappen kwalificeerde zich als 7e. De Nederlander is wat ziekjes, al voelt hij zich iets beter dan gisteren. Voorafgaand aan de race zong Davina Michel het volkslied. In Zandvoort is ook koning Willem-Alexander samen met koningin Maxima en prinses Alexia. De koning zal na afloop de winnaarstrofee uitreiken. Het is de laatste editie van de Nederlandse Grand Prix. In Toussis in Zwitserland zijn nog 2 lichamen gevonden na een brand die donderdagavond uitbrak in een restaurant. Daarmee ligt het dodental op 4. Het vuur ontstond rond middernacht op de 2e verdieping van het gebouw, waar ook woningen zijn. Daarna stortte het trappenhuis in. 8 mensen raakten gewond. Het is de 2e grote horecabrand in Zwitserland dit jaar. In de nieuwjaarsnacht kwamen 41 mensen om door een brand in een bar in Crans-Montana. Daarna zijn maatregelen genomen om de brandveiligheid in de horeca te verbeteren. De politie vraagt mensen om informatie over de dode vrouw die gisteren is gevonden langs de Maas in Venlo. Inmiddels weet de politie wel om wie het gaat, maar is het nog onduidelijk wat er met de vrouw gebeurd is. Ze overleed onder verdachte omstandigheden. Op de luchthaven van Düsseldorf is een vrouw gestoken door een giftige 5-streepschorpioen. De vrouw van 52 kwam terug van vakantie op het Griekse eiland Kos. Ze deed haar jas aan toen ze werd gestoken. Het bleek te gaan om een van de giftigste schorpioenen ter wereld. De vrouw is naar het ziekenhuis gebracht. Het is onbekend hoe het met haar gaat. De schorpioen wordt verzorgd in een reptielenopvang. Het weer, zon en wolken, in het noorden ook regen. Het is rond de 20 graden. Vanavond wordt het droog. Morgen veel zon en in het noorden een enkele bui. Het wordt 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
15: Heel veel bekende merken bij Juwelier Robers in Vrede Duitsland. Van Rado, Ebel, Certina, Citizen tot Niesing, Fopen, Alcoro en trouwdingen van 123gold.de. Vind ook uw vrije sieraad bij Juwelier Robers in Vrede Duitsland.
13: Cultuuragenda Overijssel. Jouw evenement, voorstelling, festival of expositie bij RTV Oost. Oost adverteren. Sterk voor jouw merk.
8: Avonturenpark Hellendoorn bestaat 90 jaar. Beleef samen de vetste achtbanen, wildwaterpret, spectaculaire shows en avontuurlijke ontmoetingen. Nieuw in Hellendoorn betreedt Oerland en trotseer Oerkracht.
16: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
17: Nu bij Zeeman, dames basic t-shirts korte mouw, 2 voor €6. En winterjassen voor baby's en kinderen vanaf €14,99. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
18: Gelderland levert je mooie streken. Fiets of wandel van hotel naar hotel door de Achterhoek. En ontdek na iedere bocht een verrassing. Boek een compleet verzorgd hotelarrangement op www.hotelsindeachterhoek.nl.
19: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
20: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
21: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
20: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
21: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
22: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
23: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
22: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
23: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
24: Radio Oost. De Oosttribune.
25: Thuis in Overijssel. Radio Oost.
26: Paul Schabbink.

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel. Radio Oost. De Oosttribune. Paul Schabbing.
1: Bijna 3:09 en weer een uurtje Oosttribune op Radio Oost. We zijn er tot 6:00 met natuurlijk uw muzikale verzoeken. U kunt ze nog indienen via de WhatsApp 0645671331 of telefonisch 0742456665. We gaan natuurlijk terugblikken op die mooie overwinning van Go Ahead Eagles thuis tegen ADO Den Haag. Het werd 3-1. Aan de hand van Tengstedt gingen de rood-gele over ADO Den Haag heen. Straks meer van Job Faros, die ongetwijfeld ook de trainer Jozef Oosting nog wel zal gaan spreken. We hebben natuurlijk ook PEC Zwolle dat gisteren won met 0-2 bij Heerenveen. Ook een puikenoverwinning. En we gaan vooruitblikken op morgenavond, want dan zijn we er ook. Dan is het Heracles op bezoek bij Jong FC Utrecht. Dan ook weer een speciale editie van de Oosttribune op Radio Oost. En straks gaan we op die wedstrijd voorbeschouwen met de trainer van de Almeloze ploeg, Vincent Huilman. Dit en nog veel meer. Als het verkeer vastloopt, dan hoort u het ook. En toch een anticlimax daar in Zandvoort. Want Max Verstappen, ik krijg net dat berichtje binnen, is gecrashed en is uitgevallen in Zandvoort. De laatste Grand Prix daar en iedereen had toch wel gehoopt en verwachtte dat er wellicht nog een podiumplek voor de wat zieke Max Verstappen in zou zitten. Maar hij is dus gecrashed en is uitgevallen daar. Nou, wellicht daar straks meer over in deze uitzending als we daar ook meer informatie over krijgen. Blijven dus gezellig bij met de allermooiste muziek in de duur, onder meer Johnny Cash, UB40 en Madonna. Maar ja, ik heb die ene zomerrit in het vorige uur al gedraaid. Daar zegt iemand via de app 0645671331. Doe die andere dan ook.
0: De Oosttribune.
1: Nou, daar komt hij dan. Want het is niet alleen Cheerio dat de klok sloeg de afgelopen zomer. Ook deze man kwam in één keer bovendrijven.

0: Gerre van Barneveld, zwoele zomernachten. Een terechte vraag via de app van Jan Holteman. Wat is de tussenstand bij Roda Raalte de Treffers? Dat ga ik u vertellen. 6 minuten oud is de tweede helft. De wedstrijd is om 2 uur begonnen op Sportpark Teijenraan in Raalte. Roda Raalte de Treffers nog niet gescoord. 0-0. We houden u op de hoogte. De Soert, de promovendus, vergaat tegen de Treffers uit Groesbeek. UB40, heb je dat ook gezegd, Daphne uit Deventer? Jazeker.
1: De Oosttribune.
0: Where did I go wrong?

0: Doobie 40, Where Did I Go Wrong? Ik zei het al eerder, morgen ook weer een Oosttribune op Radio Oost. Dan zijn we er vanaf 8 uur, want dan begint de wedstrijd Jong FC Utrecht tegen Heracles Almelo. Heracles won de eerste twee wedstrijden en het waren spectaculaire duels. 3-4 allereerst in de Venloze Koel bij VVV. En thuis tegen Den Bosch werd het 3-2. Dus 6-2, goed begin van Heracles Almelo. Maar toch is er ook wel af en toe wat aan te merken op het spel. Zeker als je ziet hoe de goals dan toch nog worden weggegeven. En Heracles het zichzelf dan toch nog moeilijk maakt. Nou, we gingen er natuurlijk over praten na afloop van de afsluitende training. Niet helemaal, want er zal vandaag ook nog getraind zijn. Vincent Heilman is de trainer van Heracles Almelo. Ja, en eigenlijk gaat het maar om één ding. Zoveel mogelijk punten verzamelen, want promotie, dat is het doel.
1: De Oosttribune op Radio Oost.
0: Nou, dat ging niet helemaal goed, maar dat gaan we wel eventjes herstellen. Want het is de bedoeling om Vincent Heilman te horen. Die komt nu.
2: Ja, kijk, die stip aan de horizon is belangrijk. We willen natuurlijk promoveren. En daar starten wij elke week mee. En dus elke week is van, hey, dit is de grote doelstelling. En hoe ziet dat eruit voor deze week? Blikken we natuurlijk altijd wel weer terug op de vorige week. Ja, daar heb je wel gezien in de laatste twee wedstrijden. De wedstrijd is nooit klaar. Van beide kanten niet. Hè. Dus tegenstanders die geven toch nog het ruimte. Oké, je kan terugkomen. Ik vind het wel een hele grote kwaliteit hoe wij daar als groep mentaal op staan. Van hey, wat er ook gebeurt, we raken niet van slag. Je kan niet degraderen in de competitie. Dus de teams spelen ook vrij uit. Dat zie je ook terug. Het is veel man tegen man. Ik vind dat wij er fysiek goed op staan. De intensiteit die we leveren is van hoog niveau. Ja, nu moeten we gewoon de wedstrijden iets meer in die eindfase nog controleren om dat iets beter uit te spelen.
3: Nou ja, maandag dan het duel met Jong Utrecht. Zij hebben de eerste twee wedstrijden verloren. Ja, waar liggen de kansen?
2: Ja, ik was toevallig afgelopen maandag in het stadion bij Jong Utrecht tegen Vitesse in de wedstrijd gekeken. Ik vind het een goede ploeg. Het is een jonge ploeg, het is een dynamische ploeg. Het is ook altijd maar de vraag op de maandag van welke jongens van het eerste elftal komen dan nog terug. Kan voor hun een nadeel zijn, kan ook een voordeel zijn. Ik moet eerlijk zeggen, ik lig er niet zo wakker van, want wij gaan gewoon de wedstrijd benadrukken. En voor ons maakt het niet uit wie op het veld staat. Tuurlijk, je houdt er rekening mee als Pietje of Jantje op het veld staat, dat je je voordeel uit kan halen. Alleen ik vind dat wij vooral die wedstrijd moeten domineren in de intensiteit. Wij moeten daarin man tegen man durven te spelen. Wij moeten daarin fysiek zijn als tegenstander. En ik vind dat wij gewoon in die beginfase daar moeten aantonen dat wij een doel hebben. Ja, daar gaan we maandag ons best voor doen.
3: Dus je bereidt je niet anders voor omdat je tegen een jong team speelt waar het dus wel elke week, waar elke week een andere groep kan staan?
2: Nee, want ik vind, kijk, Mark, de trainer van Utrecht, heeft zijn elftal gewoon goed voor elkaar. Ik heb hem vorig jaar veel gezien in de competitie. Zijn elftal staat gewoon goed op het veld. Jong Utrecht heeft gewoon goede spelers. En dat maakt voor mij niet uit of dat Jong Utrecht is of dat het dan de week erop Eindhoven is. Het is voor ons gewoon weer, wij kijken vooral naar ons. Waar zijn onze kwaliteiten? We passen ons niet aan in onze manier van spelen. En ja, en natuurlijk zijn er wat kleine details die je meeneemt. En dan gaan we kijken of we ons voordeel uit kunnen halen.
3: Ja, terwijl je net ook gehoord, jij vindt er wel wat van, de jong teams in de competitie.
2: Ja, ik vind daar wel wat van. In de zin van, kijk, ik pak een aantal voorbeelden. Hè. Bijvoorbeeld, ik ben daar ook gewoon eerlijk in. Kijk, de internationale break, hè, de interlandperiode. Wij kunnen wellicht wat internationals hebben die weg zijn. Die zijn voor ons op dat moment niet beschikbaar. De jong teams spelen in die fase niet. Dat is gewoon een verschil. En dat is in de competitie kan dat uiteindelijk wel gewoon voor puntenverdeling uiteindelijk zorgen. Kijk, uiteindelijk mag het nooit een excuus zijn. En zo wil ik hem ook absoluut niet insteken. Want ik heb zelf aan de andere kant gezeten bij Jong PSV. Het is ook niet fijn voor een trainer af en toe dat je niet weet welke spelers er uiteindelijk op het veld staan. Dus begrijp me niet verkeerd. Alleen dat we het wellicht in de toekomst dat het anders geregeld nog kan worden. Ja, dat denk ik wel.
1: De Oosttribune op Radio Oost.

0: Well, my daddy left home when I was three, and he didn't leave much to Ma and me. Just this old guitar and an empty bottle of booze. Now, I don't blame him because he run and hid, but the meanest thing that he ever did was before he left, he went and named me Sue. Well, he must have thought that it was quite a joke, and it got a lot of laughs from lots of folks. Seems I had to fight my whole life through. Some gal would giggle and I'd get red, and some guy'd laugh and I'd bust his head. I tell you, life ain't easy for a boy named Sue. Well, I grew up quick and I grew up mean. My fists got hard, my wits got keen. Roamed from town to town to hide my shame. But I made me a vow to the moon and stars, I'd search the honky-tonks and bars and kill that man that gave me that awful name. Well, it was Gatlinburg in mid-July, and I'd just hit town and my throat was dry. I thought I'd stop and have myself a brew at an old saloon on a street of mud. There at a table, dealing stud, sat the dirty mangy dog that named me Sue. Well, I knew that snake was my own sweet dad from a worn-out picture that my mother'd had. And I knew that scar on his cheek and his evil eye. He was big and bent and gray and old, and I looked at him and my blood ran cold. And I said, my name is Sue. How do you do? Now you gonna die? Yeah, that's what I told him. Well, I hit him hard right between the eyes, and he went down, but to my surprise, come up with a knife and cut off a piece of my ear. But I busted a chair right across his teeth, and we crashed through the wall and into the street, kicking and a gouging in the mud and the blood and the beer. I tell you, I've fought tougher men, but I really can't remember when. He kicked like a mule and he bit like a crocodile. I heard him laugh and then I heard him cuss, and he went for his gun and I pulled mine first. He stood there looking at me and I saw him smile, and he said, son, this world is rough, and if a man's gonna make it, he's gotta be tough, and I know I wouldn't be there to help you along. So I give you that name and I said goodbye. I knew you'd have to get tough or die, and it's that name that helped to make you strong. Yeah, said, now you just fought one hell of a fight, and I know you hate me and you got the right to kill me now, and I wouldn't blame you if you do. But you ought to thank me before I die for the gravel in your guts and the spit in your eye, cause I'm the that named you Sue. Yeah, what could I do? What could I do? I got all choked up and I threw down my gun, called him a paw and he called me a son, and I come away with a different point of view. And I think about him now and then, every time I try and every time I win. And if I ever have a son, I think I'm gonna name him Bill or George, anything but Sue. I still think that.
1: Johnny Cash en A Boy Named Sue op Radio Oost. Het is zojuist 0-1 geworden bij Roda Raalte. De treffers halverwege de tweede helft. Waterink met de goal namens de ploeg uit Groesbeek. Roda dus op achterstand. Go Eagles won eerder deze middag met 3-1 van ADO Den Haag. Een puikoverwinning en een terechte overwinning. Al maakt op het einde Go Eagles het zichzelf nog wel wat moeilijk. Het werd 1-0 door een goal van Søren Tengstedt. 2-0 Victor Edwardsen. Dan de 2-1 in de 78ste minuut van Evan Rotier. En Stefan Sigurdarsson in de blessuretijd nog met de kers op de taart. En de 3-1 in het voordeel van Go Ahead Eagles. Dat dus met 7 punten uit de 3 wedstrijden er keurig bij staat en een goed begin kent van het nieuwe seizoen in de Eredivisie. Daar gingen we over praten, onder meer met Alfons Samstedt, de speler van Go Ahead Eagles.
2: Dik verdiende overwinning toch vandaag?
3: Ja, het is een goede wedstrijd. Een beetje stressen aan het einde, maar dat is een goede goal van Stefan dat voor ons de wedstrijd zekert.
2: Ja, want als jullie dit hadden weggegeven, was het toch doodzonde geweest?
3: Ja, het was goede controle tot de 2-1. En als 2-1 wordt 2-2, dan is het niet goed.
2: Ja, toch even naar het goede deel. Hè? Want ja, het duurde lang voordat jullie de openingstreffer maakten. Maar het was toch eigenlijk gewoon wel een oké, goede wedstrijd van Go Ahead?
3: Ja, denk ik ook. Het was veel dingen we kunnen meegenomen naar Alkmaar volgende week. En ook veel dingen we moeten naar kijken. Het was een slechte start van ons, maar een goede einde.
2: Ja. Hoe vind je het zelf gaat? Volgens mij zit je er wel lekker in.
3: Ja, die lichaam is er fit. En ik voel dat ik ben bijna in mijn topvorm. Dat is goed. En ik heb meerdere wedstrijden gespeeld nu. En ik kan die ritme gevoelen.
2: Ja, en je hebt een assistje. Ook altijd wel lekker. En maakt hij wel weer geweldig af. Hè? Want Tingstedt is ook wel een hele lekkere speler om voor je te hebben.
3: Ah, hij is een goede speler. Maar als een back zo... Dan moet je eerst verdedigen en daarna aanvallen. En als ik kan een 1-1 assist in die seizoen krijgen, dan is het voor mij goed.
2: Dat is nou echt anders ten opzichte van vorig jaar. Want het oogt wat frisser. Jullie lopen ook met Tingstedt dan af en toe op 10 en Victor naar de rechterkant. Wat is het grote verschil, vind jij?
3: De dynamiek zit erin. Ik vind dat wij spelen een beetje meer vrijheid. Ik voel dat we hebben een structuur die we kunnen gebruiken. Maar van die structuur komt de vrijheid. En we hebben meerdere spelers die goed in de vrijheid zijn.
2: Ja, en jij bent meer van de structuur, hè?
3: Ja, ik ben als een verdediger is de structuur mijn taak.
2: Ja, want de start is gewoon goed. Jullie hebben een vliegende start, kun je wel stellen. Met al 3 wedstrijden gewoon ongeslagen. Jullie staan er gewoon leuk bij. Wat kan er met dit team? Ja, het is nog heel vroeg, hè? En de transferperiode is nog open. Maar wat zeg je gevoel?
3: Ja, als je een goede start van het seizoen krijgt, dan komt het goede gevoel ook en die confidence. En als je dat hebt, kun je naar boven kijken. Maar eerst moeten wij voor continue op deze manier. Omdat die passie en die energie we hebben is echt belangrijk voor ons.
4: De Oosttribune op Radio Oost.

0: Naar de film Frozen. Frozen van Madonna op Radio Oost. Go Eagles won dus met 3-1 van ADO Den Haag. 7 punten uit 3 wedstrijden. En het gaat Jozef Oosting met zijn ploeg in Deventer dus voorlopig voor de wind in het begin van het nieuwe voetbalseizoen. Man van de wedstrijd vandaag was Søren Tengsted met een goal en een assist. En goed spel. Tijmen van Wissing die sprak met hem.
1: So Søren, you were on fire today.
2: Yeah, it was a good day. Yeah.
1: What was better, the goal or the assist?
2: The goal is always, but yeah, I don't know. The assist was also good, but yeah, the best feeling in football is to score goals, so I'll take that one.
1: Why did you deserve the win as Go Eagles?
2: Yeah, because we were more sharp, I think. We scored 2, but it was not our best game. I think we maybe should have killed the game earlier. And we end up in a little bit not so good situation. But then again, Stefan comes in and scores a really important goal. So, yeah.
1: Yeah, it was also for you a big relief when Stefan scored.
2: Yeah, of course, of course. You always know when there's a couple of minutes left and only one goal between, then can always... Yeah, happened something. So yeah, it was really important.
0: Aldus Søren Tengsted die dus zei dat hij de goal toch mooier vond dan de prachtige assisten die hij gaf. En hij zei ook nog dat Sigurd Darsson de 3-1 maakte. Dat was een opluchting, want 1 goalverschil, ja, dan kun je jezelf toch nog moeilijk maken. Het was niet onze beste wedstrijd, zei hij. Maar hoe dan ook, we hebben de punten binnen en daar zijn we heel erg blij mee. Aldus Søren Tengsted, gaan wij terug naar de verzoekjes. Willem Hofstede uit Weijen. Hallo, Paul. Even de tremolo's met de Bad Times Are Good. Nou, dan doen we dat even.

0: Ja, voor Willem Hofstede uit Weijerde. De Tremolo's, Sometimes the Good Times of the Bad Times Are Good. Zo heet het nummer van de Tremolo's. We gaan even kijken hoe het gisteren ging met HHC in de tweede divisie. De ploeg won weer, in dit geval van Almere City. En dat zijn dus 6 punten voor HHC Hardenberg. Op het eigen sportpark De Boshoek opende Giovanni Zwikstra nog de score na een aftastende openingsfase. Hij mocht een penalty nemen, 1-0. 10 minuten later kwamen de bezoekers uit Almere via Bas Huisman op gelijke hoogte. Toen een hele knappe redding van doelman Jorik Maats. Hij voorkwam de 1-2. En uiteindelijk was het Maarten Pauwels die HHC andermaal aan de leiding bracht. De invaller plaatste een vrije trap in de hoek en bezorgde de ploeg voor René van der Wij zo de tweede zege van het seizoen. HHC Hardenberg tegen Jong Almere City dus 2-1. En ja, ook nu natuurlijk nog getwijfeld blije trainer René van der Wij met het goede begin van de nieuwe competitie. Voor HHC Hardenberg.
1: René van der Wij, gefeliciteerd. Je werd met 2-1 van Almere. Een ploeg waar jullie je handen aan vol hadden.
2: Ja, maar het was ook een ploeg vol kwaliteit. Echt, dit zijn een van de grootste talenten van Nederland. Die ook nog in het eerste van Almere spelen op vrijdagavond. Dus ja, dan weet je dat je je borst kan nat maken.
1: In balbezit hielden jullie het tempo wat lager dan dat Almere dat deed. Is dat bewust of word je daaraan toegedwongen?
2: Nou, één, moet je even kijken naar het veld. Het was echt hoog, dus dat was ja, in die zin niet in het voordeel. Ja, en je wil niet in het mes lopen, want ze zijn zo ontzettend snel voorin. En daar hebben we ook van geleerd dat we niet zomaar altijd maar hoog druk moeten zetten. Want ja, dan speel je hun in de kaart. Dus soms dan lijkt het alsof wij de bal in de ploeg willen houden. Maar dat, ja, dat heeft met meerdere factoren te maken.
1: Je zei al, het gras is wat lang. Ik dacht eerst, dat is tactisch gezien de tegenstander. Maar daarvan is geen sprake dus.
2: Nee. Helaas is de robotmaaier kapot gegaan van de week. Dus ja, ik kan er een heel mooi verhaal van maken. Maar dit is wat het is. En daar hebben zij ook last van. Dus weet je, dat is ook geen excuus. Alleen ja, weet je, iets korter, dat is wel lekkerder voor het baltempo.
1: Neem je uit je ploeg kwalijk dat ze niet de eerdere afstand namen en een 3 of 4-1 maakten?
2: Nee, ik vind het gewoon vooral een compliment dat we zo lang in de wedstrijd blijven. Eerste helft vind ik ook dat zij gewoon technisch iets vaardiger zijn. Ze spelen een bepaald systeem wat ons voortdurend voor keuzes stelt. Ja, ik denk dat we dat gewoon heel goed bespeeld hebben. En we maken een mooie goal, de 1-0, de penalty. De aanval daar vooraf. Ja goed, in de 1-1 dan zie je dus als we één keer iemand uit de rug laten lopen, dan is het ook gelijk kassa. Maar dan blijven we wel opstaan en we blijven gegroepeerd verdedigen. Dus ik denk dat dat gewoon heel erg een compliment waard is aan de groep. En de tweede helft in de rust hebben we ook aangegeven, probeer iets fysieker een strijd van te maken. Dus iets korter op de man. Want dat vinden ze lastig. En ik denk dat zeker ook de laatste 20 minuten wel gelukt is.
1: In het begin stond Almere heel hoog. 3 man op jullie 16 bij doeltrap. Is dat iets wat je van tevoren incalculeert of heeft je dat verrast?
2: Nee, we wisten wel een beetje hoe ze zouden spelen. Alleen daarom zie je dat de opbouw bij ons wat moeizamer is. Omdat ze zo hoog druk zetten. Ja, dan moet je eigenlijk al over die druk heen spelen. Een vallende bal. Ja, dan gaat het om de kwaliteit van de aannames daarna. En weet je, dat hebben zij gewoon goed gedaan. En dat is voor ons weer een leermoment geweest. En daarom hebben we ook gezegd, weet je, we spelen hem gewoon als wat eerder eroverheen, zodat we daar vanuit de tweede bal kunnen gaan spelen. Want we hebben natuurlijk fysiek en lengte. En daarom brachten we Maarten ook, omdat we vonden dat dat nodig was. En goed, het is mooi dat wij de tweede helft toch wel wat meer de regie kregen.
1: En Maarten schiet die vrije trap heerlijk binnen natuurlijk.
2: Ja, hij zegt elke keer op trainen, ik kan heel goed een vrije trap nemen. Maar goed, ja, hij komt nooit op die plek. En nu neemt hij hem en hij zegt dan, dat zal hij straks ook tegen jullie zeggen. Maar ja, ik zag de keeper staan. Dus, maar hij schoot hem gewoon hartstikke goed binnen. Hij is blij, want dat zijn wel altijd kansen. Dus, en het trekt ons ook weer even over het spoor, even uit het spoor dat we wat aanvallender kunnen gaan spelen. Ja, en dan wat je zegt, hadden we hem eerder af moeten maken. We hebben de kans gehad, Mellen nog een keer, Matthew de kopbal, Maarten 1-1. Ja, dus als je kansenverhouding kijkt, tweede helft, hebben we verdiend gewonnen.
1: Volgende week Jong Sparta uit. Dan heb je de Jong teams gehad. Vind je dat prettig zo vroeg in de competitie of maak je dat niet uit?
2: Nou ja, je ziet nu gewoon vooral dat ze vooral heel compleet zijn. Ze zitten bij het eerst op de bank op vrijdag en dan zaterdag spelen. Dus ik weet niet waar Sparta speelt het weekend volgende week. Maar dat heeft wel van invloed. En we hebben vandaag tegen gewoon een heel sterk Jong Almere gespeeld. Dus ja, dat zit vol kwaliteiten. En daar hebben we gewoon een goede wedstrijd van gemaakt. En het belangrijkste is, dat hebben we altijd gezegd, resultaat. En we hebben gewonnen. Dus ja, daar zijn we heel blij mee.

0: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
1: Hey!
2: Je wasgoed voelt veel zachter aan met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
0: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
1: Hey, Remo!
2: Ontdek de voordelen van zacht water op remowaterontharders.nl.
3: Het hart wordt niet dement, van psycholoog Huub Buysen. Ontdek dat niet alles verloren gaat bij dementie. En wat behouden blijft, juist de sleutel is tot de ander. Het hart wordt niet dement van Huub Buysen.
4: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
5: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
3: Nu in de boekhandel. Het hart wordt niet dement van Huub Buysen.
6: Gelderland levert je mooie streken. Fiets of wandel van hotel naar hotel door de Achterhoek. En ontdek na iedere bocht een verrassing. Boek een compleet verzorgd hotelarrangement op www.hotelsindeachterhoek.nl.
7: Leren mediteren. Zen.nl.
8: Heb jij nog een variabel energiecontract? Voorkom dat je te veel betaalt. Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Gaslicht.com.
9: Leren mediteren? Zen.nl.
10: Radio Oost. Thuis in Overijssel. 4 uur.
11: Sit van der Linde met het NOS Journaal. De Britse politie heeft de namen en leeftijden bekendgemaakt van de inzittenden van de auto die gisteren crashte bij Middlesbrough in het noordoosten van Engeland. Het gaat om 5 mannen tussen de 16 en 23 jaar. De politie zat de auto met daarin de mannen achterna omdat er iets verdacht zou zijn. Wat dat is niet bekendgemaakt. Op het moment dat het voertuig tegen de rijrichting in ging rijden, stopten de agenten de achtervolging. Daarna botste de auto op een andere politieauto. 2 agenten kwamen om het leven bij het ongeluk. In de Oostenrijkse Alpen zijn de afgelopen dagen 2 klimmers verongelukt. Gisteren verongelukte een Duitser van 64 bij de afdaling van een berg bij het Zillertal. Volgens medeklimmers maakte hij een val van 80 meter. Vrijdag maakte een Duitser van 19 een val van 40 meter voor de ogen van 3 vrienden. Of de ongelukken kwamen door slechte klimspullen of een andere oorzaak hadden, wordt nog onderzocht. Na de grote brand in een restaurant in Toussis in Zwitserland zijn nog 2 lichamen gevonden. Gisteren werden ook 2 mensen aangetroffen. De brand brak donderdag rond middernacht uit op de 2e verdieping van het gebouw. 14 mensen wisten te ontkomen aan het vuur. Volgens regionale media zijn er geen mensen meer vermist. Max Verstappen is uitgevallen in de openingsronde van de voorlopig laatste Grand Prix van Nederland. De Formule 1-coureur verloor in de laatste bocht van het circuit de controle en crashte. Omdat de auto behoorlijk wat schade had, kon Verstappen niet door. De coureur zelf is uit voorzorg nagekeken. Hij lijkt in orde te zijn. De race werd na de crash tijdelijk stilgelegd en na 40 minuten weer hervat. Het is de 4e keer dit seizoen dat Verstappen uitvalt. Het weer, zon en wolken, in het noorden ook regen. Het is rond de 20 graden. Vanavond wordt het droog, morgen veel zon in het noorden en een enkele bui. Het wordt dan 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
12: Vers vlees en barbecuepakketten, ambachtelijk met de smaak en kwaliteit van vroeger. Waar vind je dat nog? Bij Vleeshouwerij Saasveld. Kijk op vleeshouwerijsaasveld.nl.
13: Nu bij Zeeman, 5 pak sneakersokken voor dames, heren en kinderen, 2 voor €5. En kinder onesies, €10. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
14: Het Greatest Hits concert van Ennio Morricone komt terug. Na het overweldigende succes van de eerdere concerten is de muziek van The Master of Film Music vanaf januari te bewonderen in de Nederlandse theaters. Uitgevoerd door een indrukwekkend koor en orkest. Ga voor kaarten naar worldconcerts.nl.
15: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
1: Met Buut maak je tiener potjes om slim te betalen en sparen. Maar ook jij kan er lekker op vooruit gaan, hoor.
16: Oké.
1: Want voor elke andere ouder die via jou een Buut-rekening opent, krijg jij 25 euro. Zo verdien je tot wel maximaal 125 euro. Lees hoe het werkt op Buut.com. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
17: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
18: Hallo, eet smakelijk voor straks.
17: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
19: Bezoek het grootste en meest luxueuze kasteel van Nederland. Kasteel De Haar is het dagje weg voor jong en oud. Waan je in een wereld vol rijkdom en geschiedenis. Bestel je tickets op kasteeldehaar.nl.
17: Probeer nu 4 maaltijden voor 24 euro. Maaltijdthuis.nl.
19: Boek nu tickets voor een bezoek in de zomervakantie. Via kasteeldehaar.nl.
20: Radio Oost. De Oosttribune. Thuis in Overijssel. Radio Oost.
21: Paul Schabbink.
22: Jawel.

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel. Radio Oost. De Oosttribune. Paul Schabbing.
1: Bijna 9 minuten over 4, nog een kleine 2 uur de Oosttribune op Radio Oost. Met natuurlijk nog veel verzoek. Dus u kunt ze nog indienen via de WhatsApp 0645671331. Of bellen naar 074-2456-665. Nog een tussenstand, PSV tegen FC Groningen. Het was 1-1 na 11 minuten, maar uiteindelijk is het 5-1 nu. Nog 13 minuten op de klok daar in Eindhoven. Willemson bracht Groningen op voorsprong. Tijmen Blokser, een eigen goal van Groningen, 1-1. Perisic, Pepi uit een penalty, weer Perisic en Serginho Dest met de overige treffers tot nu toe. PSV gaat dus winnen, dat deed Go Eagles ook eerder deze dag met 3-1 van ADO Den Haag. Gaan we straks nog op terugblikken. Om 16:45 nog Cambuur tegen Feyenoord. Gisteren al gespeeld, Fortuna Sittard AZ 0-2, Sparta Rotterdam FC Utrecht 3-3. NEC Excelsior uitgesteld vanwege de Europese verplichtingen van NEC. Dat geldt ook voor FC Twente Telstar. Die wedstrijd wordt later gespeeld in september. Heerenveen PEC Zwolle, mooie overwinning voor de ploeg van trainer Hendry van de Vecht. Gisteren 0-2 in het Abel Enstra Stadion. Morgen zijn we er ook, want waar is Heracles? Zou u zich kunnen afvragen. Heracles speelt morgenavond in Utrecht tegen Jong FC Utrecht vanaf 8 uur. En ook dan is er weer een Oosttribune op Radio Oost. Dit en nog veel meer tot 6 uur, dus blijf er gezellig bij.
2: Oh, we hebben de Oosttribune.
1: Ja, mooiste muziek, dat zeker, ja. Laten we maar eens beginnen met Queen. Freddie Mercury en de zijne. Muzieklegendes natuurlijk. En ook hier geldt: the show must go on.
3: Empty

0: Ja, uitstekende plaats. Muzikaal fantastisch. Queen and the show must go on. Go the Eagles won dus de lunchwedstrijd vandaag. Begonnen om 11:15 in de Adelaarsdoos met 3-1 van ADO Den Haag. Goals van Tengstedt, Samstedt en Sigurdarson. En is een mooie overwinning. Al maakte de Deventernaar het zichzelf nog wel even moeilijk toen de 2-1 nog werd binnengeschoten door ADO Den Haag. Maar hoe dan ook, 7 punten uit 3 wedstrijden. En dus kan Jozef Oosting niet anders dan tevreden zijn. Hij sprak na afloop van die wedstrijd met onze eigen Tijmen van Wissing.
1: Voor ons wel een lastige wedstrijd. Omdat ik had wel verwacht dat ADO... ik vind dat ADO een mooie spelopvatting heeft. Alleen die had uiteindelijk wel iets aangepast. En ik vond dat het in het begin een gelijkopgaande strijd was. En ik denk dat we op het juiste moment scoren. Dus een beetje mazzel.
2: En geeft dan Søren Tengstedt de doorslag vandaag?
1: Maar met die eerste goal wel. Want wat we eigenlijk de hele week hebben getraind van kantwisselen, gebeurt alleen in die goal. En van de rest hebben we dat niet kunnen doen.
2: Nee, want dat gebeurde te weinig om echt ADO het moeilijk te maken.
1: Ja, en dat is ook een verdienste van ADO. Ik vond dat, hebben ze goed gedaan. Want uiteindelijk het is ons te weinig gelukt. En een keer dat het lukte, maken we een goal.
2: Ja, want het zijn wel spelers die wisselen, veel dynamiek. Ik sprak ook nog even met Samstedt. Die zegt ook, ja, misschien is dat wel het verschil ten opzichte van vorig jaar. Ja, toen was jij er natuurlijk niet bij, maar dat er wel veel rotatie in zit.
1: Nou, bij mij zijn alleen de nummer 3 en 4 staan vast en de 6. En van de rest is het dynamisch. En dan gaat het om dat je ruimtes bespeelt en overload. En weet je wel, kantwissel, dat soort dingen. Of de bal in de lengte aan zou houden. Maar goed, volgens mij ken je dat van mij.
2: Ja, nee, zeker wat we van jou ook kennen, is dat je de laatste weken goed wisselde. Wisselde je vandaag slecht?
1: Ja, maar zo kijk jij.
2: Ik heb altijd wat te zeggen, dat weet je.
1: Nou, nee, maar dat vind ik niet erg. Maar, kijk, soms heb je te maken met spelers die iets hebben, hè? Ja. En dan moet je soms wel eens wisselen. Maar als jij dat vindt dat het slecht is, dan vind ik het prima.
2: Nee, het was een vraag.
1: Nee, oh zo. Nee, ja, weet je, we hadden te maken met spelers die wat klachten hadden.
2: Ja. Maar je kreeg wel even de schrik, denk ik, bij die tegengoal. Denk je, hoe kan dit nou?
1: Nou ja, maar dat kwam ook uit niets, toch?
2: Ja.
1: Volgens mij de tweede helft hadden we de zaak onder controle maken. Een geweldige 2-0. Ja. En volgens mij moeten we 3-0 maken en 4-0. Maar uiteindelijk komt het met een lange bal. En of een schrik. Ja, uiteindelijk soms moet je je houden aan bepaalde dingen.
2: Ja, maar goed. Even naar die 2-0. Want dat was misschien wel, dat is misschien wel het hoogtepunt van deze speelronde.
1: Ja, nee, dat vind ik mooi dat je de vraag. Want uiteindelijk daarvoor ben ik voetballiefhebber. Iedereen denkt natuurlijk dat Søren die bal naar de linkerkant toe speelt. Alleen hij houdt hem aan de balkant. Met een hakje. Ja, en zijn vriend Victor die maakt hem met een kapbeweging. Binnen de buitenkant schiet hij hem in het dak van de goal. Een geweldige goal.
2: Moet Victor dat niet veel vaker doen? In de eerste helft is hij te sociaal. Dan wil hij hem 2 keer breed leggen.
1: Ja. Nee, maar dat is waar. En volgens mij zeggen we dat ook heel vaak tegen elkaar. Hij wil juist dan een paser zijn. En volgens mij wordt een spits of een 10 wordt ook wel afgerekend op goals en op assist. En daarin, hij kan zo goed voetballen en hij ziet zoveel dingen. En uiteindelijk, hij moet een keuze maken en dan is hij wel heel erg sociaal, ja. Ja,
2: ja, je bent altijd volop bezig met voetbal, ja. 24 uur per dag. Waar moet je nog aan smeden? Waar ben je nog mee aan het boetseren?
1: Nou, wat ik al zei, wat we trainen, wil ik wel heel graag terugzien in wedstrijden. Dat is het. En dan denk ik bij mezelf, dan is het leuk dat we heel veel de ballen hebben. Maar de balbezit moet wel een doel hebben. Dus uiteindelijk ook in de rust heb ik gezegd van ja, we hebben heel veel gehamerd op kantwissel en diepte. Dat heb ik de eerste helft weinig gezien. De tweede helft wat meer. En ik vind dat we wat zakelijker kunnen zijn. Want uiteindelijk, we kunnen hem doordrukken naar 2-0, 3-0, 4-0. En uiteindelijk krijg je dus, nou, ik wil niet zeggen met samengeknepen billen, maar uiteindelijk de 2-1 kregen we die fase nogal lastig.
2: Ja, want je had ook kunnen zeggen, hey, Tijmen, ja, leuk dat je die wissels benoemt, maar die Sigurdarson maakt hem wel weer. Dat is dan wel een speler die echt zakelijk is in de 16. Had je ook kunnen zeggen.
1: Jawel, maar dat doe ik niet. Nee. Je kent me toch.
2: Ja. Maar dat is wel iemand die zakelijkheid heeft die je misschien zoekt.
1: Jawel, ja, maar dat was ook de afweging. Hè? Met wie starten we? Ja. Dat hebben we ook getraind. Van starten we vanuit de vorige week tegen Groningen hadden ze heel veel moeite met lopende mensen centraal achterin. Hè? En ze hadden dus daarin een tegenzet gedaan. Ze hadden met andere wingbacks hebben gespeeld met meer snelheid. Dus we hebben wel goed nagedacht van, hey, weet je, we starten met Erik. En die vond ik, die had het lastig vandaag. Maar uiteindelijk is het wel prettig dat je Sigurdarson erin gooit. En die kan geweldig koppen. Dat is meer een target. En in de 16 is die dodelijk.
3: De Oosttribune op Radio Oost.

0: perstribune.
1: Morgenavond om 8 uur. Jong FC Utrecht, Heracles Almelo. Volg deze wedstrijd uit de Eerste Divisie op de Oosttribune bij Radio Oost.

Taylor Swift en Open Light op Radio Oost. Even naar de verzoekjes. We kijken even naar de WhatsApp. 0645771331, dat is nog steeds het nummer. Wilt u een verzoekje aanvragen, kan dat via dat kanaal. Bellen kan ook naar 074-2456-665. Annemieke, daar krijgen we de groeten van. En die vraagt tevens, mag het liedje van Daniel Loos, Als de leefde maar blijft winnen, gedraaid worden? Natuurlijk. Dus even op naar Drenthe.

Mooi klein liedje noemen ze dat. Daniel Loewis op de piano. Als de leefde meer bleef winnen. Nou, daar heeft hij groot gelijk in, inderdaad. Kijk even naar het scorebord en zie dat Roda Raalte de treffers inmiddels ook is afgelopen. 0-3 voor de treffers. En dus een slecht begin van de promovendus uit Raalte in de tweede divisie. Vorige week een 6-1 nederlaag bij Sparta, Jong Sparta Rotterdam. En nu dus 0-3 tegen de treffers uit Groesbeek door goals van Tim Waterink, Bas Brussaert en Sebastiaan van Bakel. Allemaal gescoord in de tweede helft. Roda Raalte dus moet de bakens verzetten, zoals het zo mooi heet. Op het WK hockey trouwens. De vrouwen van Nederland in actie tegen China. Daar is het 2-0 voor Nederland. Dat het dus nog steeds goed doet daar. Dit is Santana. Bijna 2 minuten over half 5 bij de Oosttribune. En she's not there.

heb geen idee hoe laat het wordt en waar de tijd is gebleven. Maar ik gok zo rond de klok van de tijd van mijn leven. En na de laatste komt er altijd nog eentje. Ik heb hier alles wat ik nodig heb en dat is alleen een parkje, een biertje en wat vrienden. Ik blijf

gemist. Snelle en Mark Floor, parkje, biertje, vrienden op Radio Oost. Ik verwijs ook graag even naar onze website www.rtvoost.nl. Daar een mooi verhaal opgetekend door onze redacteur Jan Colijn. Die Arend Vinke beschrijft, die is vorige week overleden. Een graag geziene gast bij heel veel voetbalclubs. In het betaalde voetbal, maar ook bij de amateurs. Een bijzondere verschijning die overal kwam bij clubs, ook in Overijssel. En Arend kende iedereen en iedereen kende Arend. Daarover een bijzonder verhaal op onze website www.rtvoost.nl. De verslaggever dus. Die dus overigens ook nog via RTV Oost in de sportverslaggeving beland is ooit. Hij is overleden en over die markante man dus een verhaal op onze website www.oost.nl. En dit is Glen Campbell en de Rhinestone Cowboys.

De Rhinestone Cowboy op Radio Oost. En deze, ja, is toch ook maar eens een keer weer aangevraagd. Een van de allerbeste zangers en muzikanten van de wereld, vind ik persoonlijk. Uit Amerika. Ik zit nog steeds te wachten tot hij ooit nog eens een keer weer een tour doet in Europa. Dan wil ik hem echt live zien. Chris Stapleton met zijn grootste hit. Tennessee Whiskey.

0: Oorlog, onderdrukking, je vlucht en laat alles achter, behalve je talent. Met uw steun staan vluchtelingstudenten er niet alleen voor. Ze worden elektricien, docent, arts. Geef aan Stichting voor Vluchtelingstudenten UAF, bijvoorbeeld via uw nalatenschap. Ga naar uaf.nl.
1: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
0: Laat gevlucht talent bloeien. Ga naar uaf.nl.
2: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon? Ah, mam?
3: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persave. Met één druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persave. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persave.nl.
4: Dit is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
3: Persave. Vanaf €10,95 per maand. Kijk op persave.nl.
4: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
5: Cultuuragenda Overijssel. Jouw evenement, voorstelling, festival of expositie bij RTV Oost. Oost adverteren. Sterk voor jouw merk. Radio Oost. Thuis in Overijssel. 5:00.
6: Sit van der Linde met het NOS-journaal. In Japan is een aardbeving geweest met een kracht van 6. Het gebeurde op 46 kilometer diepte bij Hokkaido, het noordelijkste eiland. Deze beving volgt op een andere vanochtend vroeg in de buurt van Tokio. Daarbij raakten bijna 40 mensen gewond. De Japanse weerdienst waarschuwde eerder al dat er de komende week aardbevingen kunnen zijn. Vooral vandaag en morgen moeten inwoners alert blijven. Eind juli was in Japan ook een zware aardbeving. Daarbij vielen 34 doden. In Toussis in Zwitserland zijn nog 2 lichamen gevonden na een brand die donderdagavond uitbrak in een restaurant. Daarmee ligt het dodental op 4. Het vuur ontstond rond middernacht op de 2e verdieping van het gebouw, waar ook woningen zijn. Daarna stortte het trappenhuis in. 8 mensen raakten gewond. Het is de 2e grote horecabrand in Zwitserland dit jaar. In de nieuwjaarsnacht kwamen 41 mensen om door een brand in een bar in Crans-Montana. Daarna zijn maatregelen genomen om de brandveiligheid in de horeca te verbeteren. De politie heeft iemand aangehouden vanwege de dood van een bewoner van een woonzorgcentrum in Oorschot. De bewoner werd vrijdag gevonden. De politie ging meteen al uit van een niet-natuurlijk overlijden. De verdachte is vanochtend aangehouden en zit vast. De politie wil niet zeggen of het een man of vrouw is. En ook wil de politie niet kwijt wat de relatie is tussen de overleden bewoner en de verdachte. In Duitsland is een vrouw die terugkwam van vakantie gestoken door een giftige schorpioen. Het gebeurde op de luchthaven van Düsseldorf. Ze had de schorpioen per ongeluk meegenomen vanuit Griekenland. Het dier zat in haar jas. De vrouw is naar een ziekenhuis gebracht. Het is niet bekend hoe het met haar gaat. Het weer, zon en wolken. In het noorden ook regen. Het is rond de 20 graden. Vanavond wordt het droog. Morgen veel zon en in het noorden een enkele bui bij 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Bezoek het grootste en meest luxueuze kasteel van Nederland. Kasteel De Haar is het dagje weg voor jong en oud. Waan je in een wereld vol rijkdom en geschiedenis. Bestel je tickets op kasteeldehaar.nl.
7: Je weet dat je doodgaat, maar tot die tijd leef je. Ik ben Dominique en ik heb nu officieel 8 jaar Parkinson. Van Parkinson word ik niet meer beter. Maar door palliatieve zorg voel ik me wel beter. Gesprekken met een psycholoog en yoga, dat is wat mij helpt om in balans te blijven. Zo kan ik van elke dag nog iets bijzonders maken.
8: Alles over palliatieve zorg vind je op leventothetlaatst.nl.
5: Boek nu tickets voor een bezoek in de zomervakantie. via kasteeldehaar.nl.
9: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
10: Nu bij Zeeman, 5 pak sneakersokken voor dames, heren en kinderen, 2 voor €5. En kinder onesies, €10. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
2: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon? Mam?
3: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persafe. Met 1 druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persafe. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persafe.nl.
11: Leren mediteren? Zen.nl.
3: Persafe. Vanaf €10,95 per maand. Kijk op persafe.nl.
12: Leren mediteren? Zen.nl.
13: Radio Oost. De Oosttribune.
14: Thuis in.
15: Paul Schabbink.
16: Tzikiti.

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel. Radio Oost. De Oosttribune. Paul Schabbing.
1: Bijna 8 minuten over 5, nog een klein uurtje de Oosttribune op Radio Oost met uw verzoekjes. U kunt ze nog indienen, ik heb er ook nog een paar liggen. Via de WhatsApp bijvoorbeeld 0645671331 of bellen met 0472456665. In de Eredivisie van het betaalde voetbal was er een puikoverwinning van Go Ahead Eagles op ADO Den Haag 3-1. Gisteren won PEC Zwolle met 0-2 bij Heerenveen, ook verrassend en goed gespeeld. Dan is er nog FC Twente. Dat kwam niet in actie omdat het donderdag tegen Karabach speelde. En komende donderdag ook weer in Karabach probeert een 1-0 achterstand weg te poetsen. Daar zijn we natuurlijk ook weer live bij met de Oosttribune. Heracles Almelo speelt morgenavond vanaf 8 uur bij Jong FC Utrecht. En ook daar zijn wij natuurlijk bij met de Oosttribune. Ook dan verwelkom ik u weer vanaf deze stoel. De wedstrijd Cambuur-Feyenoord, 16:45 begonnen, maar is tijdelijk gestaakt vanwege een enorme lading vuurwerk die vanuit het uitvak, het vak met de Feyenoord-supporters dus, op het veld is gegooid daar in Leeuwarden. Er wordt nog steeds niet gespeeld, zie ik op mijn scherm. En het WK hockey, dames, Nederland tegen China. Daar is het 4-1 in het voordeel van de Nederlandse dames. Nou bent u weer helemaal op de hoogte. In dit uur muziek onder meer van Total Touch, Nielsen en Terence Trent D'Arby. Maar eerst die grote hits, hij heeft eigenlijk alleen maar grote hits. Van Teddy Swims, Mr. Know It All.
0: De Oosttribune.

0: Mr. Know-it-all van Teddy Swims op Radio Oost. Nou, maar even een verzoekje doen dan.
1: De Oosttribune op Radio Oost.
0: Daphne Deventer wil deze nog wel eens een keer weer horen. Het kleine orkest met de onlangs man die afscheid nam, Harry Jekkers, en Over de Muur.

0: Treintje Oosterhuizen nog met Total Touch en I'll Say Goodbye. Wordt nog steeds niet gevoetbald in Leeuwarden bij Cambuur tegen Feyenoord. De wedstrijd is tijdelijk gestaakt, maar het dreigt definitief gestaakt te worden. Er is heel veel vuurwerk gegooid vanuit het vak waarin de Feyenoord supporters zitten, het uitvak dus. Zijn Cambuur supporters geraakt en dat is nu aan de burgemeester van Leeuwarden om te beslissen of die wedstrijd nog doorgaat. Danny Makkely was zojuist op ESPN en die zei het volgende: er is contact met de lokale driehoek, de procedure is bij vuurwerk stoppen, we moeten onderzoeken of er spelers zijn geraakt, dan is het gelijk definitief staken. Supporters die zijn die behandeling bij de EHBO, dat is verschrikkelijk. Maar de procedure heeft dus alleen betrekking op officials, trainers of spelers. Dat moet dus worden uitgesloten. Als dat niet zo is, dan zou er doorgespeeld kunnen worden. Hier zien we nogmaals op de beelden de herhaling van al dat vuurwerk dat daar op het veld is gegooid. En dat is behoorlijk veel. Maar ik zie nu dat er toch weer spelers naar buiten komen van Feyenoord en Cambuur. Dus het lijkt erop dat de wedstrijd Cambuur-Feyenoord dus alsnog wordt uitgespeeld daar in Leeuwarden. Triest.
1: De Oosttribune op Radio Oost. Ja.

0: Oosttribune.
1: Vanavond om 8 uur. Jong FC Utrecht, Heracles Almelo. Volg deze wedstrijd uit de Eerste Divisie op de Oosttribune bij Radio Oost.

Terrence Van Darby en If You Let Me Stay. Ja, even kijken op de weg, want er staat een file als je vanuit het westen richting onze provincie komt. De A1 Amsterdam richting Apeldoorn, 4,5 kilometer langzaam rijden tot stilstand verkeer tussen Hoevelaken en Barneveld. Er staan ook flitsers opgesteld, oppassen dus op de A28 bijvoorbeeld. A Zwolle richting Amersfoort bij hectometerpaal 52,8. En ook op de A50 Apeldoorn richting Zwolle staat een flitser opgesteld bij hectometerpaal 216,4. Dan even naar de N18, Varsseveld richting Enschede. Dat is eigenlijk al heel lang zo. En ook Enschede richting Varsseveld. Daar zijn tussen bijvoorbeeld het afrit Lievelde en het afrit Neede wegwerkzaamheden. Die zit dus dicht. Het verkeer wordt omgeleid. En dat geldt ook voor Enschede richting Varsseveld. Tussen de afrit Neede en Lievelde. Ook daar wordt het verkeer omgeleid. En dat gaat duren tot morgen vroeg 6 uur. Ook de N48 Ommen richting Hogeveen en vice versa. Hogeveen richting Ommen, daar zijn werkzaamheden. Ook daar zit de weg dicht en dat gaat langer duren. Wel tot 29 augustus om 5 uur 's morgens. Dan Holte richting Wierde. Tussen de aansluiting met de N347 en Wierde is een ongeluk gebeurd. Die zit dus dicht. De verwachte eindtijd is straks om 7:45, moet ik zeggen. Dus ook daar oppassen. Nou, dan hebben we de meeste files wel gehad voor wat betreft vandaag. Kijk naar de klok en zie dat het 6 minuten bijna over 5:30 is. Tot 6 uur nog de Oosttribune op Radio Oost. Met nu eerst maar eens luisteren naar Crash Hip.

President Sweet Goodbyes. Kijk even naar de verzoekjes die binnen zijn gekomen op 0645671331 het WhatsApp-nummer. Dat zijn er nogal wat. Ik kan ze niet allemaal wegdraaien, maar deze ga ik wel doen. Gerda Brandtenaar vraagt dit aan. Lip op iets en...

Les papiers de non-non-rien aan changer, ik moet het goed zeggen. Bij Cambuur tegen Feyenoord is het zojuist 2-0 geworden. Het werd na 17 minuten 0-1 door Zegiel. En moet ik even kijken wie hier de goal maakt bij Feyenoord. Waar dat dus op 2-0 komt. Wedstrijd gestaakt. Een behoorlijke poos, moet ik zeggen. Want er werd heel veel vuurwerk vanuit het uitvak, waar de Feyenoord supporters zaten, dus in Leeuwarden, werd op het veld gegooid. En dus moest scheidsrechter Makkely de wedstrijd staken. Er zijn ook wat mensen gewond geraakt. Maar de wedstrijd kon uiteindelijk toch weer hervat worden. En het is Valente, Luciano Valente zie ik nu op het scherm, die de 0-2 aantekent voor Feyenoord daar. Ook het WK Hockey 4-1 zie ik bij het Nederlands vrouwenteam. En Duitsland-België 1-1. Ik weet niet of dat oude beelden zijn, maar hoe dan ook. Het gaat dus goed met de Nederlandse dames daar. Eric Clapton and Friends. Dit is ook een klassieketje hoor. Call me the breeze.

Zo stil van Bluff op Radio Oost. Ja, zit erop deze aflevering van de Oosttribune op Radio Oost. We gaan afsluiten met Julian Lennon en Too Late for Goodbye. Morgenavond weer een Oosttribune op Radio Oost. Dan zijn we er met het verslag van de wedstrijd tussen Jong FC Utrecht en Heracles Almelo in de keukenkampioendivisie. Bij Cambuur Feyenoord nog steeds 0-2. Wedstrijd dus enige tijd gestaakt geweest vanwege vuurwerk. En voor de overheid is de club tot nu toe een mooi weekend met de overwinningen van Zwolle in Heerenveen en Go Ahead thuis tegen ADO Den Haag. Morgen dus ook hopen op succes voor Heracles Almelo. Graag tot dan, vanaf 8 uur ben ik er. Doei!

0: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
1: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
0: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
2: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws, de nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
3: Hi, I'm Andrew van Australië New Zealand reisspecialist Travel Essence. Al 20 jaar is het onze specialiteit het reisbudget van onze klanten zo slim mogelijk te benutten. Die kennis en expertise gebruiken wij ook voor uw droomreis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
2: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €277 netto bijtelling per maand.
3: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
4: Reizen is ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Altijd online op vakantie zonder roamingstress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. Vanaf 2,50. Reis weer met Golden eSIM.
5: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
6: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke.
7: Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen.
6: Oké, we gaan.
4: Download de app of ga naar goldeneasin.com.
8: De Ommer Bissing organiseert grootste zomerevenementen in Ommen. Themadagen, braderieën, live muziek en nog veel meer. Kijk op ommerbissing.nl en volg ons op Facebook en Instagram. Ommer Bissing, een mooie zomer voor iedereen.
9: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
10: Ommen, het hele jaar door gezellig. Welkom in ommen.nl.
11: Radio Oost. Thuis in Overijssel. 6 uur.
12: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Bij Israëlische luchtaanvallen in Gaza zijn 2 mensen gedood. Onder hen is een jongen van 4. 7 anderen raakten gewond, melden Palestijnse medische bronnen. Bij de eerste aanval werd een plek gebombardeerd vlakbij het Nusayrat vluchtelingenkamp. Even daarvoor had het Israëlische leger mensen in de buurt opgeroepen om te vertrekken. Op de bezette westelijke Jordaan-oever heeft het Israëlische leger een jongen van 14 doodgeschoten. Het gebeurde bij een inval van een vluchtelingenkamp niet ver van de stad Nablus. Op een andere plaats werd een Israëliër van 24 neergestoken, waarschijnlijk door een Palestijn. Het Japanse eiland Hokkaido in het noorden van het land is getroffen door een aardbeving met een kracht van 6. Vanmorgen was er ook al een beving in de buurt van Tokio. Daarbij raakten bijna 40 mensen gewond. De autoriteiten waarschuwden al voor nieuwe bevingen. Vooral vandaag en morgen moeten inwoners alert blijven. Formule 1-coureur Lando Norris heeft de Grand Prix van Nederland gewonnen. De Brit van McLaren kwam als eerste over de finish in Zandvoort, waar de race voor het laatst werd gehouden. De nummers 2 en 3 zijn Kimi Antonelli en George Russell. Voor Max Verstappen was het een dramatische race. Hij viel uit in de openingsronde. Hij verloor de controle op een nat stuk asfalt. Er was veel schade aan zijn auto, maar zelf raakte hij niet gewond. PSV heeft met 5-1 gewonnen van FC Groningen. In Eindhoven kwam Groningen eerst op voorsprong, maar PSV herpakte zich snel. Eerder vandaag won Go Ahead Eagles met 3-1 van ADO Den Haag. Go Ahead staat door deze winst tweede in de Eredivisie. PSV staat nu derde op 2 punten van koploper AZ. Het weer. Vanavond blijft het overal droog en daalt de temperatuur naar een graad of 10. Morgen is er veel zon en wordt het maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
13: Cultuuragenda Overijssel. Jouw evenement, voorstelling, festival of expositie bij RTV Oost. Oost adverteren. Sterk voor jouw merk.
14: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.
15: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
16: En hoe was het bij het ING servicepunt?
17: Hij is onderweg.
16: Wie?
17: Mijn nieuwe betaalpas. Na een korte uitleg zelf geblokkeerd en in de app een nieuwe aangevraagd.
16: Top. Koffietje, ik trakteer.
17: Ja, dat zal wel moeten zonder pas.
18: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
15: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
19: Gelderland levert je mooie streken. Fiets of wandel van hotel naar hotel door de Achterhoek. En ontdek na iedere bocht een verrassing. Boek een compleet verzorgd hotelarrangement op www.hotelsindeachterhoek.nl.
20: Dit is Willem van Oranje, de musical. Het verhaal van onze vader des vaderlands. Overweldigend, briljant en spectaculair volgens pers en publiek. Boek nu op willemvanoranje.nl.
21: Dat zomerse gevoel. Energiek, helder en opgeladen. Terug naar binnen. Achter je scherm is dat gevoel snel weer weg. Sunbooster brengt je dat gevoel terug. Met nabij infrarood licht. Zonlicht dat binnenshuis ontbreekt. Meer energie, scherpere focus en een betere stemming. Kijk op sunbooster.nl.
11: Radio Oost. De avond bij Oost. Thuis in huis.

0: perstribune.
1: Morgenavond om 8 uur. Jong FC Utrecht, Heracles Almelo. Volg deze wedstrijd uit de Eerste Divisie op de Oosttribune bij Radio Oost.

0: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste plekken van Noord-Europa. Gun jezelf die Holland-America Line Cruise. Kijk op hollandamerica.com.
1: En hoe was het bij het ING Servicepunt?
2: Goed, het is gelukt.
1: Wat is er gelukt?
2: Die rekening betalen in de app. Veel makkelijker dan ik dacht.
1: Fluitje van een cent dus?
2: Nou, het was wel wat meer dan dat.
3: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
0: Gun jezelf een Holland-Amerika-Line cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
4: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
5: Altijd onderweg en weinig tijd. Tijd voor de Leapmotor C10 Pro Max. Meer dan 500 kilometer elektrisch rijbereik en 800 volt snelladen. Dat betekent minder laadtijd en meer tijd voor wat echt belangrijk is. Kies ook voor toptechnologie met een fiscale waarde vanaf slechts €42.500. Boek jouw proefrit op leapmotor.nl. Leapmotor. Gewoon een slimme keuze.
4: Nu bij Dirk. Pedigree DentaSticks Light. 99 cent. Goed voor de tandjes.
6: Het Greatest Hits concert van Ennio Morricone komt terug. Na het overweldigende succes van de eerdere concerten is de muziek van The Master of Film Music vanaf januari te bewonderen in de Nederlandse theaters. Uitgevoerd door een indrukwekkend koor en orkest. Ga voor kaarten naar worldconcerts.nl.
7: Radio Oost. Thuis in Overijssel. 7 uur.
8: Sit van der Linde met het NOS-journaal. In het West-Afrikaanse Guinea zijn zeker 22 doden gevallen bij het instorten van een vuilnisbelt. De afvalberg in de hoofdstad Conakry begon te schuiven na dagenlange zware regenval. Hulpdiensten zijn nog op zoek naar overlevenden, maar houden er ook rekening mee dat het dodental verder op zal lopen. Het vuilnis kwam onder meer terecht op omliggende huizen. Bij Israëlische luchtaanvallen in Gaza zijn 2 mensen gedood. Onder hen is een jongen van 4. 7 anderen raakten gewond, melden Palestijnse medische bronnen. Bij de eerste aanval werd een plek gebombardeerd vlakbij het Nusayrat vluchtelingenkamp. Even daarvoor had het Israëlische leger mensen in de buurt opgeroepen om te vertrekken. Op de bezette westelijke Jordaan-oever heeft het Israëlische leger een jongen van 14 doodgeschoten. Dat gebeurde bij een inval van een vluchtelingenkamp niet ver van de stad Nablus. Op een andere plaats werd een Israëliër van 24 neergestoken, waarschijnlijk door een Palestijn. In Japan is een aardbeving geweest met een kracht van 6. Het gebeurde op 46 kilometer diepte bij Hokkaido, het noordelijkste eiland. De beving volgt op een andere, vanochtend vroeg in de buurt van Tokio. Daarbij raakten bijna 40 mensen gewond. De Japanse Weerdienst waarschuwde eerder al dat de komende week aardbevingen kunnen zijn. Vooral vandaag en morgen moeten inwoners alert blijven. Eind vorige maand was er in Japan ook een zware aardbeving. Daarbij vielen 34 doden. PSV heeft met 5-1 gewonnen van FC Groningen. In Eindhoven kwam Groningen eerst op voorsprong, maar PSV herpakte zich snel. Eerder vandaag won Go Ahead Eagles met 3-1 van ADO Den Haag. Go Ahead staat door deze winst tweede in de Eredivisie. PSV staat nu derde op 2 punten van koploper AZ. Het weer, vannacht in het noorden buien. De temperatuur daalt naar een graad of 10. Morgen veel zon, alleen in het noorden iets meer bewolking. Dan wordt het maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Bij Galerie en Beeldentuin Mariënheem vindt u kunstwerken in diverse materialen die ook te koop zijn. In ons 3 hectare grote landschapspark kunt u genieten van een heerlijke lunch in onze orangerie of op ons buitenterras. Galerie en Beeldentuin Mariënheem. Geopend van dinsdag tot en met zondag van 10 tot 6 uur.
10: De Ommer Bissing organiseert grootste zomerevenementen in Ommen. Themadagen, braderieën, live muziek en nog veel meer. Kijk op ommerbissing.nl en volg ons op Facebook en Instagram. Ommer Bissing, een mooie zomer voor iedereen.
11: Voor de grootste keuze in

0: 1000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: Ommen, het hele jaar door gezellig. Welkom in Ommen.nl.
2: Radio Oost. De avond bij Oost.

0: Radio Oost zet nieuwe muziek uit Overijssel in de spotlights.
1: Deze week een lekker liedje. Guus Hulshof.
2: Een lekker liedje voor ons allebei.
0: Dit is De Nieuwe Oogst.

0: voel je het al? Die avond dat heel Salland weer samenkomt. Arm om de schouder, luidkeels meezingen met Frans Bauer en de Edwin Evers Band. Donderdag 27 augustus, Stoppelhanen. Dus kom, kaarten zijn voor maar €19,50 te koop via stoppelhanen.nl.
1: Avonturenpark Hellendoorn bestaat 90 jaar. Beleef samen de vetste achtbanen, wildwaterpret, spectaculaire shows en avontuurlijke ontmoetingen. Nieuw in Hellendoorn betreedt Oerland en trotseer Oerkracht.
2: Een nieuw bed kopen na 2 minuten liggen in de showroom? Dat kan nu echt anders. Beddenspecialist Konijnenbelt maakt gebruik van Slaap ID. Een onafhankelijke analyse van uw slaapgedrag voor u een nieuw matras aanschaft. Ga ook voor heerlijk slapen op een bed van Konijnenbelt. Kijk op beddenspecialistkonijnenbelt.nl of kom naar onze winkel in Nijverdal.
3: Noodsituatie? Als Nederland uitvalt, blijft Radio Oost gewoon uitzenden. Zo blijf jij tijdens stroom- of internetuitval op de hoogte met relevante informatie. Dus check de juiste frequentie van Radio Oost op denkvooruit.nl/radio. Noodsituatie? Alleen signaal op regionaal.
4: Radio Oost. Thuis in Overijssel. 8 uur.
5: Jon van Kan met het NOS Journaal. In Bergen op Zoom is bij een inval een drugslab ontdekt. Volgens de politie werden er verschillende typen drugs geproduceerd. Er werd ook een inval gedaan op een locatie in Tolen, waar de drugs werden opgeslagen. Er zijn 2 mannen van 30 en 32 aangehouden. Hoeveel drugs is gevonden en om welke drugs het gaat, is niet bekendgemaakt. Omroep Brabant schrijft dat op het terrein ernaast 2 jaar geleden ook al een lab werd gevonden. In het West-Afrikaanse land Guinea zijn zeker 22 doden gevallen toen een vuilnisbelt instortte. De afvalberg in de hoofdstad Conakry begon te schuiven na dagenlange zware regenval. Hulpdiensten zijn nog op zoek naar overlevenden, maar houden er ook rekening mee dat het dodental verder op zou lopen. Het vuilnis kwam onder meer terecht op omliggende huizen. Bij Israëlische luchtaanvallen in Gaza zijn 2 mensen gedood. Onder hen is een jongen van 4. 7 anderen raakten gewond, melden Palestijnse medische bronnen. Bij de eerste aanval werd een plek gebombardeerd vlakbij Nusayrat, bij het Nusayrat vluchtelingenkamp. Even daarvoor had het Israëlische leger mensen in de buurt opgeroepen om te vertrekken. Op de bezette westelijke Jordaanhoever heeft het Israëlische leger een jongen van 14 doodgeschoten. Dat gebeurde bij de inval van een vluchtelingenkamp niet ver van de stad Nablus. Op een andere plaats werd een Israëliër van 24 neergestoken, waarschijnlijk door een Palestijn. In Japan is een aardbeving geweest met een kracht van 6. Dat gebeurde op 46 kilometer diepte bij Hokkaido, het noordelijkste eiland van het land. Deze beving volgde op een andere vanochtend vroeg in de buurt van Tokio. Daarbij raakten bijna 40 mensen gewond. De Japanse weerdienst waarschuwde eerder al dat er de komende week aardbevingen kunnen zijn. Vooral vandaag en morgen moeten inwoners alert blijven. Het weer tot besluit. Vanavond blijft het overal droog. Vannacht in het noorden buien. De temperatuur daalt naar een graad of 10. Morgen is er veel zon. Alleen in het noorden is er iets meer bewolking. En het wordt dan maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Bij Galerie en Beeldentuin Mariënheem vindt u kunstwerken in diverse materialen die ook te koop zijn. In ons 3 hectare grote landschapspark kunt u genieten van een heerlijke lunch in onze orangerie of op ons buitenterras. Galerie en Beeldentuin Mariënheem. Geopend van dinsdag tot en met zondag van 10 tot 6 uur.

0: 1000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: Iedere zaterdag de gezelligste markt van Twente. Kijk op weerselozemarkt.nl wat er allemaal te doen is.
2: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Radio Oost. De avond bij Oost.

Dat is vaak wat men van hem denkt. Is niet getrouwd, heeft geen gezin. Zijn bed blijft koud de hele nacht. En ook zijn flat is vast een bende.

0: De Oosttribune.
1: Morgenavond om 8 uur. Jong FC Utrecht, Heracles Almelo. Volg deze wedstrijd uit de Eerste Divisie op de Oosttribune bij Radio Oost.

0: Documentaire uit de reeks Toen in Overijssel blikt RTV Oost terug op de Miro-rellen in 1996.
1: Autocrossende jongeren hebben gisteravond opnieuw overlast veroorzaakt in Enschede.
0: Plaats van handeling, het Miro-winkelcentrum in de Enschedese volkswijk Velverlindenhof. Een wijk die destijds toch al veel met vooroordelen te maken had.
2: Spanning, sensatie, ging er graag naartoe. Tot die in de avond.
0: Hoe illegale autoraces uitmonden in een veldslag met de politie. Zaterdag 5 september bij RTV Oost. De Miro-rellen. Gierend uit de hand.
3: Als die Miro-rellen er niet geweest waren, dan was die week nooit zo geworden als die nou is.
4: Voel je het al? Die avond dat heel Salland weer samenkomt. Arm om de schouder, luidkeels meezingen met Frans Bauer en de Edwin Evers Band. Donderdag 27 augustus, Stoppelhanen. Tuuscom. Kaarten zijn voor maar €19,50 te koop via stoppelhanen.nl.
5: Cultuuragenda Overijssel. Jouw evenement, voorstelling, festival of expositie bij RTV Oost. Oost adverteren. Sterk voor jouw merk. Een nieuw bed kopen na 2 minuten liggen in de showroom? Dat kan nu echt anders. Beddenspecialist Konijnenbelt maakt gebruik van Slaap ID. Een onafhankelijke analyse van uw slaapgedrag voor u een nieuw matras aanschaft. Ga ook voor heerlijk slapen op een bed van Konijnenbelt. Kijk op beddenspecialistkonijnenbelt.nl of kom naar onze winkel in Nijverdal.
6: Hockeyen, Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indian Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
7: Radio Oost. Thuis in Overijssel. 9 uur.
8: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. 5 supporters van Cambuur zijn gewond geraakt door vuurwerk dat bezoekende Feyenoord-supporters naar hun vak gooiden. Dat gebeurde vanmiddag tijdens de eredivisiewedstrijd tussen de beide clubs in Leeuwarden. De 5 liepen brandwonden, gehoorschade en oogletsel op. Feyenoord zegt dat er alles aan te doen om samen met de autoriteiten te achterhalen wie er verantwoordelijk waren. De wedstrijd eindigde in 5-2 voor Feyenoord. Verder won PSV vandaag met 5-1 van FC Groningen en Go Ahead Eagles met 3-1 van ADO Den Haag. In het West-Afrikaanse Guinea zijn zeker 30 doden gevallen toen een vuilnisbelt instortte. De afvalberg in de hoofdstad Conakry begon te schuiven na dagenlange zware regenval. Hulpdiensten zijn nog op zoek naar overlevenden, maar houden er ook rekening mee dat het dodental verder zal oplopen. Het vuilnis kwam onder meer terecht op omliggende huizen. De toestand van de 89-jarige Noorse koning Harald is verslechterd. Dat meldt het Koninklijk Paleis in Oslo. Hij werd afgelopen maandag opgenomen in het ziekenhuis vanwege complicaties door bloedarmoede. Paleis meldt dat Harald last heeft van een bacteriële infectie en wordt behandeld met antibiotica. Kroonprins Haakon neemt in de tussentijd de taken van zijn vader over. Harald is het oudste staatshoofd van Europa. Hij is sinds 1991 koning van Noorwegen. In Bergen op Zoom is bij een inval een drugslab ontdekt. Volgens de politie werden er verschillende typen drugs geproduceerd. Er werd ook een inval gedaan op een locatie in Tolen waar de drugs werd opgeslagen. Er zijn 2 mannen van 30 en 32 aangehouden. Hoeveel drugs is gevonden en om welke drugs het gaat is niet bekendgemaakt. Omroep Brabant schrijft dat op het terrein daarnaast 2 jaar geleden ook al een lab werd gevonden. Het weer nog. Vanavond blijft het overal droog. Vannacht in het noorden buien. De temperatuur daalt naar een graad of 10. Morgen is er veel zon. Alleen in het noorden is er iets meer bewolking. En het wordt maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: 1000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: Bij Galerie en Beeldentuin Marienheem vindt u kunstwerken in diverse materialen die ook te koop zijn. In ons 3 hectare grote landschapspark kunt u genieten van een heerlijke lunch in onze orangerie of op ons buitenterras. Galerie en Beeldentuin Marienheem. Geopend van dinsdag tot en met zondag van 10 tot 6 uur.
2: Avonturenpark Hellendoorn bestaat 90 jaar. Beleef samen de vetste achtbanen, wildwaterpret, spectaculaire shows en avontuurlijke ontmoetingen. Nieuw in Hellendoorn betreedt Oerland en trotseer Oerkracht.
3: Radio Oost. De avond bij Oost.

0: Een nieuw bed kopen na 2 minuten liggen in de showroom? Dat kan nu echt anders. Beddenspecialist Konijnenbelt maakt gebruik van Slaap ID. Een onafhankelijke analyse van uw slaapgedrag voor u een nieuw matras aanschaft. Ga ook voor heerlijk slapen op een bed van Konijnenbelt. Kijk op beddenspecialistkonijnenbelt.nl of kom naar onze winkel in Nijverdal.
1: Voel je het al? Die avond dat heel Salland weer samenkomt. Arm om de schouder, luidkeels meezingen met Frans Bauer en de Edwin Evers Band. Donderdag 27 augustus, Stoppelhanen. Tuuscom. Kaarten zijn voor maar 19,50 te koop via stoppelhanen.nl.
2: Voor de grootste keuze in

0: 1000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: Radio Oost. Thuis in Overijssel. 10 uur.
2: Jeroen van Kan met het NOS Journaal. In het West-Afrikaanse Guinea zijn zeker 30 doden gevallen toen een vuilnisbelt instortte. De afvalberg in de hoofdstad Conakry begon te schuiven na dagenlange zware regenval. Hulpdiensten zijn nog op zoek naar overlevenden, maar houden er ook rekening mee dat het dodental verder op zou lopen. Het vuilnis kwam onder meer terecht op omliggende huizen. Rusland heeft vorige maand zijn ambassadeur in het Verenigd Koninkrijk teruggetrokken. Dat heeft de Russische ambassade in Londen bevestigd aan Britse media. Volgens de Britse krant The Guardian is de stap een reactie op een mogelijke zending van Britse drones naar Oekraïne. Rusland zei dat een dergelijke levering consequenties zou hebben voor de verhoudingen tussen de landen. Ambassadeur Andrei Kelin heeft de ambassade een maand geleden al verlaten. Hij was 7 jaar in functie. Op de ambassade zit nu nog maar 1 hoge diplomaat. 5 supporters van Cambuur zijn gewond geraakt door vuurwerk dat bezoekende Feyenoord-supporters naar hun vak gooiden. Dat gebeurde vanmiddag tijdens de eredivisiewedstrijd tussen beide clubs in Leeuwarden. De 5 liepen brandwonden, gehoorschade en oogletsel op. Feyenoord zegt er alles aan te doen om samen met de autoriteiten te achterhalen wie er verantwoordelijk waren. De wedstrijd eindigde in 5-2 voor Feyenoord. Verder won PSV vandaag met 5-1 van FC Groningen en Go Ahead Eagles met 3-1 van ADO Den Haag. De toestand van de 89-jarige Noorse koning Harald is verslechterd, meldt het Koninklijk Paleis in Oslo. Hij werd afgelopen maandag opgenomen in het ziekenhuis vanwege complicaties door bloedarmoede. Het paleis meldt dat Harald last heeft van een bacteriële infectie en wordt behandeld met antibiotica. Combes Haakon neemt in de tussentijd de taken van zijn vader over. Harald is het oudste staatshoofd van Europa en sinds 1991 koning van Noorwegen. En dan nog het weer tot besluit. Vanavond blijft het overal droog. Vannacht in het noorden buien. Temperatuur daalt naar een graad of 10. Morgen is er veel zon. Alleen in het noorden is er iets meer bewolking. Het wordt dan maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Oost. De avond bij Oost.

0: Oosttribune.
1: Morgenavond om 8 uur. Jong FC Utrecht, Heracles Almelo. Volg deze wedstrijd uit de Eerste Divisie op de Oosttribune bij Radio Oost.

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
1: NPO Radio 1.
2: 11 uur, Etienne Verschuren met het NOS-journaal. 5 supporters van Cambuur zijn gewond geraakt door vuurwerk dat bezoekende Feyenoord-supporters naar hun vak gooiden. Dat gebeurde vanmiddag tijdens de eredivisiewedstrijd tussen beide clubs in Leeuwarden. De 5 liepen brandwonden, gehoorschade en oogletsel op. Feyenoord zegt er alles aan te doen om samen met de autoriteiten te achterhalen wie er verantwoordelijk waren. De wedstrijd eindigde in 5-1 voor Feyenoord. Verder won PSV vandaag met 5-1 van Groningen. En Go Ahead Eagles met 3-1 van ADO Den Haag. Rusland heeft vorige maand zijn ambassadeur in het Verenigd Koninkrijk teruggetrokken. Dat heeft de Russische ambassade in Londen bevestigd aan Britse media. Volgens de Britse krant The Guardian is de stap een reactie op een mogelijke zending van Britse drones naar Oekraïne. Rusland zei dat een dergelijke levering consequenties zou hebben voor de verhoudingen tussen de landen. Ambassadeur Andrei Kelin heeft de ambassade een maand geleden al verlaten. Hij was 7 jaar in functie. Op de ambassade zit nu nog maar 1 hoge diplomaat. In Bergen op Zoom is bij een inval een drugslab ontdekt. Volgens de politie werden er verschillende typen drugs geproduceerd. Er werd ook een inval gedaan op een locatie in Tolen waar de drugs werden opgeslagen. Er zijn 2 mannen van 30 en 32 aangehouden. Hoeveel drugs is gevonden en om welke drugs het gaat is niet bekendgemaakt. Omroep Brabant schrijft dat op het terrein ernaast 2 jaar geleden ook al een lab werd gevonden. In Gaza zijn 2 mensen gedood door Israëlische luchtaanvallen, onder wie een kind van 4. 7 mensen raakten gewond, melden Palestijnse bronnen. Onder meer een vluchtelingenkamp werd onder vuur genomen. Op de bezette westelijke Jordaanoever heeft het Israëlische leger een jongen van 14 doodgeschoten. In het zuiden van het gebied werd een Israëliër van 24 gestoken met een mes, waarschijnlijk door een Palestijn. In het West-Afrikaanse Guinea zijn zeker 30 doden gevallen toen een vuilnisbelt instortte. De afvalberg in de hoofdstad Conakry begon te schuiven na dagenlange zware regenval. Hulpdiensten zijn nog op zoek naar overlevenden, maar houden er ook rekening mee dat het dodental verder zal oplopen. Het vuilnis kwam onder meer terecht op omliggende huizen. Formule 1-coureur Lando Norris heeft de Grand Prix van Nederland gewonnen. De Brit van McLaren kwam als eerste over de finish in Zandvoort, waar de race voor het laatst werd gehouden. De nummers 2 en 3 zijn Kimi Antonelli en George Russell. Voor Max Verstappen was het een dramatische race. Hij viel uit in de openingsronde. Hij verloor de controle op een nat stuk asfalt. Er was veel schade aan zijn auto, maar zelf raakte hij niet gewond. Het weer. Vanavond blijft het overal droog. Vannacht in het noorden buien. De temperatuur daalt naar een graad of 10. Morgen veel zon, alleen in het noorden iets meer bewolking. En het wordt maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
4: 12 lege kerken, 12 transformaties door kunst. Een onvergetelijk cultureel bezoek aan het Ruhrgebied, vlak over de Duitse grens. Deze zomer gratis toegankelijk, Manifesta 16 Ruhr. Kijk op manifesta16.org voor meer informatie.
5: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon? Ah, mam?
6: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persave. Met 1 druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persave. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persave.nl.
7: Altijd al columns willen leren schrijven? Dat kan, gewoon bij mij aan de keukentafel. Ga naar evahoeken.nl en wie weet zie ik je snel.
6: Persave. Vanaf €10,95 per maand. Kijk op persave.nl.
8: Het is weer prijzenslag bij Odido. Met tijdelijk waanzinnig veel voordeel op glasvezel plus tv. Stap over op een 2-jarig abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Mis niks en sla je slag. Odido.
9: Hoor de natuur eens vrolijk zijn. En dat is niet voor niets. Biologisch zit in de lift. Net als de wijnen van Neleman. Het beste bio-wijnmerk volgens de grote Hamersma. Daar wordt iedereen vrolijk van. Bestel op neleman.org en proef hoe lekker bio smaakt. Neleman. Biologische wijn voor een mooiere wereld.
8: prijzenslag van Odido is er ook voor ondernemers. Met waanzinnig veel voordeel op LinkedIn Premium bij een zakelijk unlimited abonnement. Sla je slag op odido.nl/business. Bezoek Hiswater Water, de beurs voor watersportliefhebbers. 2 tot en met 6 september, Bataviahaven Lelystad. Tickets hiswaterwater.nl.

0: letztes Glas im Stehen.
1: Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 15 graden, binnen zit Koen Verbraak.
2: Al dagenlang stroomde X vol met voorbeschouwingen van de zomergastenuitzending met Sigrid Kaag. Allemaal van types die vooraf al lang wisten dat het waardeloos zou worden. Want Kaag deugt natuurlijk voor geen meter. Ze is elitair, ze is vriendin van Hamas en trekt als D66er in het geheim overal aan de touwtjes. Natuurlijk bijna allemaal gepost door anonieme toetsenbordridders die het overduidelijk niet kunnen hebben dat deze vrouw meer in haar mars heeft dan al deze droeftoeters bij elkaar. En dan kun je alleen maar denken, get a life. Zorg dat je zelf iemand wordt. Dan kun je heel, heel misschien ooit een klein beetje in haar schaduw staan. Goedenavond, welkom bij het Oog. Vandaag deed het Formule 1-circus waarschijnlijk voor het laatst Nederland aan. Maar misschien is er toch nog een mogelijkheid voor een doorstart. U hoort er straks meer over. Hij is wereldberoemd als acteur. Maar wist u dat Anthony Hopkins ook jarenlang klassieke muziek componeert? Deze week kwam een album uit met zijn composities. En dat roept vanzelf de vraag op, is Hopkins nou wel of niet een begenadigd componist? En in de maand augustus ontvangen we elke week een genomineerde voor de Herman Debuutprijs. En vandaag is dat Anna Sijbrands over haar debuut Tijgerstreep. Maar eerst het nieuws van
1: zondag 23 augustus.
2: Sigrid Kaag is 10 jaar geleden gevraagd om secretaris-generaal te worden van de VN. Dat zei ze vanavond bij Zomergasten.
3: Nou, sterker nog, 10 jaar geleden zijn de Amerikanen om te lijn gekomen en hebben aan Nederland destijds gevraagd, kunnen jullie niet eventueel Sigrid Kaag beschikbaar stellen?
2: Maar volgens haar was Nederland met andere dingen bezig.
3: Nederland is niet altijd het beste land om campagne te voeren. Dus het kon niet veel erbij hebben. Dus het is gewoon op zijn beloop gelaten.
2: Erg vindt ze het niet.
3: Ik heb daar nooit om getreurd, want ik leef niet voor functies. Ik doe wat er op mijn pad komt en soms kun je je nek uitsteken en soms is het niet aan de orde.
2: Maar zeg nooit nooit.
3: Als het op mijn pad ligt, dan steek ik mijn vinger op.
2: Onrust bij de wedstrijd Cambuur-Feyenoord.
4: Enorm geknal nu. Makkeli zegt, ga maar even naar binnen toe.
2: Vuurwerk en fakkels werden afgestoken in het Feyenoordvak.
4: Die vuurpijlen, die eindigen dan boven het veld.
2: Maar de pijlen gingen ook richting de Cambuur-fans, zag de scheidsrechter.
5: Ik zag ze echt wegrennen en wegduiken. En ik zag het ook ontploffen bij de tribune. Dus dat is, ja, ik heb dit nog niet eerder meegemaakt.
2: 5 Cambuur-supporters zijn gewond geraakt.
6: Nee, is waardeloos. Maar dit is natuurlijk niet wat je graag ziet of helemaal niet wil zien.
2: De toeristenbelasting in Amsterdam is al aan de hoge kant.
7: Maybe 10%, 5%.
8: It's 12.5%.
9: Oh, really? Oh.
2: Maar een nachtje in de hoofdstad wordt nog duurder. Namelijk 20%.
10: Seriously? That's BS. Why are you going to raise the tax even higher?
2: Nou, om het massatoerisme tegen te gaan. Flauwekul, zegt de horeca.
11: De toerist die blijft toch wel komen. Maar vooral de zakelijke gasten, we zien dat die wegblijven. En daar heeft de stad weinig last van.
2: En het schrikt de toerist trouwens ook helemaal niet af.
12: 30 euro, you know, it's not like it's another 1000 euro. No, I don't think it would stop me from coming.
2: Een flinke domper in Zandvoort was te zien bij Viaplay.
13: Verstappen.
2: Helaas wel, het ging al snel mis.
13: Verstappen na 1 ronde racen in de laatste Grand Prix van Zandvoort.
2: En dus teleurgestelde fans.
14: Het is een tragedie, hè? Echt erg.
2: Een deel van de tribune liep al snel leeg.
15: Ja, we gaan naar huis toe. Ja? We kwamen voor Max en Max ligt eraf. Zo jammer. Misschien kunnen we thuis de finish nog zien.
2: Max kijkt er zelf met een dubbel gevoel naar.
16: Ja, ik had natuurlijk liever een betere laatste wedstrijd gehad. Maar over het algemeen is het natuurlijk allemaal veel positieve en mooie momenten.
2: Maar de fans zijn ontroostbaar.
17: Super lang gewacht en dan is het eindelijk zo ver en dan crasht hij.
1: Dit was Nieuws Vandaag in de media.
2: De krant van morgen, Jeroen van Kan.
18: De Chinees die het brein was achter de diefstal van bedrijfsgeheimen bij ASML heeft een notering aangevraagd op de beurs van Shanghai. Dat schrijft het FD. Onder zijn leiding werd voor een fortuin aan bedrijfsgeheimen gestolen bij de fabrikant van apparatuur voor halfgeleiders.
2: Een aantal jaren na zijn vertrek bij ASML richtte hij in China een bedrijf op dat dankbaar gebruik maakt van de gestolen kennis. Als de beursgang wordt goedgekeurd, kan de beurswaarde oplopen tot zo'n 1,5 miljard euro.
18: De EU moet meer doen om het internationaal strafhof te beschermen tegen Amerikaanse sancties. Dat zegt de Raad voor Europese Balies, zo'n overkoepelende advocatenorganisatie. Trouw schrijft daarover. Vorige week kondigde de VS nog nieuwe sancties aan tegen het strafhof.
2: Zo werden de voorzitter van het hof en een Senegalese advocaat op een sanctielijst gezet. Eerder gebeurde dat al met 8 rechters en een hoofdaanklager. De Nederlandse Orde van Advocaten, die ook is aangesloten bij de organisatie, zegt tegen de krant dat er snel iets gedaan moet worden, anders breidt de intimidatie

0: hebben namelijk geen eigen land. En dus moet er, naar voorbeeld van het Vaticaan, een mini-staat komen, vindt Hyland.
1: Ja, de Albanese premier Rama ziet er wel iets in. Hij wil de gemeenschap, met veel aanhangers in Albanië, een gebied geven van 11 hectare. De soevereine staat van de Bektashi-orde moet de officiële naam van het land worden, met een eigen bestuur, paspoorten en natuurlijk grenzen.
0: De Volkskrant volgt de wetenschappers op Lowlands. Dat is een steeds populairdere plek aan het worden om proefpersonen te vinden die normaal vrijwel onbereikbaar zijn. Jongeren laten zich maar met moeite strikken voor wetenschappelijk onderzoek, behalve op Lowlands. Dan zijn ze ineens bereid haar af te staan of een pil te slikken.
1: Ze zeggen, geef mij maar gewoon een pil, terwijl ik soms nog niet eens heb uitgelegd wat we precies onderzoeken, zegt een van de wetenschappers tegen de krant. De pil is overigens behoorlijk onschuldig. Die wordt gebruikt om de kerntemperatuur in een lichaam mee te meten.
0: Verder wordt veel haar afgestaan. Wat jaarringen zijn voor de boom, dat is haar voor de mens. Elke centimeter beslaat een maand aan gegevens over het leven van de eigenaar.
1: En er is nog een reden waarom Lowlands populair is. Wetenschappers willen graag weten wat het effect is van alcohol en drugs op de lichaamstemperatuur. Zo'n festivalsetting met alcohol en drugsgebruik valt experimenteel natuurlijk niet veilig na te bootsen, zegt een van de wetenschappers.
2: Deze onderwerpen uitgebreid in de ochtendkranten.

0: Lofi, Lover Girl. Met de Brit Lando Norris als winnaar ging vanmiddag de deur voor de Formule 1 in Zandvoort definitief op slot. Maar komt daarmee ook een einde aan de Dutch Grand Prix in Nederland? Of staat de deur ergens anders misschien toch nog op een keer? Racepromotor Lee van Dam, goedenavond.
1: En goedenavond.
0: Ja, u hebt uiteraard gekeken vandaag, hè? Met wat voor gevoel zat u voor het scherm?
1: Nou ja, ik heb interesse voor de Formule 1-sport. En we zijn niet afgereisd naar Zandvoort. Ik heb thuis op de televisie de wedstrijd bekeken. En dat is erg jammer dat Max Verstappen er al snel uit lag.
0: Ja. Voelde u ook iets van weemoed? Van dit is misschien wel het afscheid?
1: Ja, zeker. Ik denk dat de kans niet zo groot is dat er Formule 1 weer naar Nederland komt. Maar je weet het nooit.
0: Maar u hebt toch nog het gevoel dat de deur niet helemaal dicht is. Hè? Want waar denkt u aan?

0: Nou, wij zouden, wij hebben een stichting in Assen, de Stichting Grand Prix de Netherlands. Mm-hmm. En wij waren in 2018 en 2019 in de slag om de Formule 1 Grand Prix naar Assen te halen. Dat is toen helaas niet gelukt, omdat Zandvoort beter papieren had. En toen Zandvoort te kennen gaf vorig jaar na dit jaar te gaan stoppen, toen hebben wij de draad weer opgepakt en hebben we van het TT-circuit weer mandaat gekregen om de Formule 1 te gaan organiseren.
1: Dus dat zou in uw handen kunnen liggen?
0: Dat had daar kunnen liggen. De motor, de TT van Assen is een heel bekend fenomeen. Mm-hmm. De MotoGP is inmiddels onderdeel ook van Liberty Media, de eigenaar van de Formule 1. Mm-hmm. En Assen, ja, voor Assen is de TT heilig. Als je in de wereld vraagt van, waar kom je vandaan, dan volgt dat direct op, daar is de TT van Assen.
1: Ja.
0: En voor juist de TT 100 jaar, bestond de TT 100 jaar. En dat wil het TT-circuit graag nog met 100 jaar verlengen. Dus daar zijn ze heel zuinig op.
1: Ja. U zegt al, Assen is wereldberoemd vanwege de TT. Maar het is een motorcircuit, toch?
0: Ja, het is gebouwd als een motorcircuit. Maar inmiddels ook voor raceauto's geschikt. Aanstaande zondag organiseren wij de Classic Grand Prix. Mm-hmm. En daar rijden 20 Formule 1 en Formule 2 auto's op Assen. Dus het circuit is ook geschikt om Formule 1-auto's te laten rijden.
1: En wat zou er eventueel aangepast moeten worden als die Formule 1 daar werkelijk ooit van start zou gaan?
0: Niet zoveel, maar het circuit heeft op dit moment een B-status. En om een Formule 1 te krijgen heb je een A-status nodig. Daarvoor moet het circuit gekeurd worden en er moeten een aantal dingen aangepast worden. Niet zoveel, maar goed, dat is redelijk, toch redelijk kostbaar.
1: Ja. En, want wat moet er echt aangepast worden? Noemt u
0: zo? Nou, bijvoorbeeld de pitstraat en de pitboxen. Mm-hmm. En op een paar bochten moet aangepast worden. Dus, maar goed, dat is allemaal redelijk te overzien.
1: Ja. U zei al, Assen was in 2018 ook in de race, hè, om de Formule 1 te organiseren. Toen werd het Zandvoort. Wat bepaalde dat het kwartje toen de kant van Zandvoort oprolde?
0: De traditie, in 1985 was de laatste Grand Prix op Zandvoort. Dat vonden de Amerikanen gewoon heel, heel belangrijk. Mm-hmm. Er was een Ben Pon, inmiddels overleden, reed daar. En dus de grote baas van Pon, die heeft zelf een bocht. Dus die heeft redelijk wat invloed. Mm-hmm. Er zijn een aantal andere partijen. Natuurlijk ook Prins Bernhard heeft een rol gespeeld. En de Amerikanen zijn heel snel onder indruk van royalties. Dus al die dingen samen hebben ervoor gezorgd dat Zandvoort betere papieren kreeg en de Grand Prix mocht dan organiseren.
1: En bleef uw hart toen een beetje bloeden?
0: Nee, natuurlijk. Hè, want we hebben alles al georganiseerd. We hebben ook de Amerikaanse Formule 1 al in Assen gehad, 2007. En vele andere evenementen. De komende zondag heb ik gezegd, de Classic Grand Prix is op Assen, waar ook veel Formule 1-auto's komen. Dus het zou kunnen. Alleen het circuit is van de Stichting Circuit van Drenthe. Mm-hmm. En wij huren het circuit als stichting. Dus ja, het circuit moet wel bereid zijn om het circuit aan te passen. En die hebben zelf contact gehad met Liberty Media en hebben gehoord dat de kans om een Formule 1 Grand Prix naar Assen te krijgen heel klein is. En dat heeft hen doen besluiten om niet te gaan verbouwen.
1: Nee. Maar de reden dat de Grand Prix in Zandvoort stopt heeft te maken met financiële onzekerheid. De Grand Prix wordt georganiseerd zonder overheidssteun en succes is dus heel erg afhankelijk van de prestaties van Max Verstappen. Dan dat probleem zal Assen dan ook hebben.
0: Gedeeltelijk. Kijk, en Assen, het verschil met Zandvoort is dat Zandvoort heeft ongeveer 2000 zitplaatsen. In Assen heeft 55.000 zitplaatsen. Dus het bouwen van die tribunes, zeg maar 90.000 tot 100.000 tribuneplaatsen, dat duurt 2 maanden. Daarvoor moet het circuit 2 maanden gesloten worden. Verder heeft Assen veel parkeerplaatsen, wat Zandvoort ook niet heeft. En wij liggen ook 20 minuten van de Duitse grens, waar normaal op onze evenementen veel publiek vandaan komt. Dus die drie facetten samen maken een businessplan wat makkelijker dan daar.
1: Ja. En zien milieugroeperingen in de provincie het ook wel zitten?
0: Nou, daar hebben we nog geen geluiden van gehoord, van die kant. Wellicht zal men daar redelijk moeilijk over doen. Maar kijk, het circuit in Assen heeft gewoon een geluidsvergunning. He, dat houdt in dat er per jaar 12 geluidsdagen met onbeperkt geluid georganiseerd mogen worden. Mm-hmm. En een Formule 1 valt daar ook onder. Dus dat gaat ten koste van een aantal andere evenementen. Maar als de Formule 1 Assen zou komen, is die milieuvergunning op de plek en kan daar gewoon georganiseerd worden.
1: Ja. U hebt zelf ook ervaring toch met het organiseren van een Grand Prix?
0: Ik heb 10 jaar, wij hebben 10 jaar de MotoGP, de TT van Brazilië, georganiseerd. Mm-hmm. Maar we doen ook grootschalige evenementen, de racing days van ons. En wat ik zei, de Classic Grand Prix aanstaande zondag. En de Motocross Grand Prix op het TT-circuit in Assen doen wij ook organiseren volgend jaar, de Motocross of Nations. Dus we hebben ervaring met grootschalige auto- en motorsport.
1: Dus de expertise is er, zomaar zeggen.
0: Absoluut, absoluut.
1: Ja. Nou, liet u net doorschemeren dat de directie van het circuit niet heeft gezegd dat ze niet echt willen investeren in grote aanpassingen. Maar staat de deur dan toch nog op een kier? Hebt u toch nog hoop?
0: Nee, natuurlijk, die geven nooit op. Hè. We zitten heel lang in het vak en het gaat allemaal niet vanzelf. Dus op een gegeven moment heeft men die beslissing genomen. Maar als blijkt dat er toch oplossingen zijn, dan laten we gewoon niet los. En ja, hopen we toch op termijn onze zin te krijgen.
1: Gaat u nog met ze in gesprek?
0: Zeker, zeker.
1: En op korte termijn zeker. Ook?
0: Ook, ja.
1: En hoe schat u dat in?
0: Dat kan ik niet inschatten op dit moment. Dus we hebben een besluit genomen en het bestuur neemt het besluit. Dus het zal lastig zijn, tenzij je gewoon met een aantal punten aankomt waardoor je die mensen overstreep kunt trekken. Dus, maar dat lijkt nog niet heel dichtbij.
1: En er zijn gesprekken gaande met andere landen, hè, om het misschien samen te organiseren.
0: Nee, precies. We zijn om het makkelijker te maken, omdat er tegenwoordig wordt er gewisseld. Hè, dat ene jaar in één land en ander jaar in een ander land. Dus wij zijn benaderd door twee andere landen die zeggen: joh, willen jullie niet met ons samen een aanvraag doen om een Formule 1 Grand Prix naar Nederland, Duitsland of een ander land te halen? Dus dat is een positief gegeven. En als je daar met hun kunt lobbyen, dan heb je de kans veel groter om zo'n evenement naar Nederland te halen.
1: Dus er sprankelt nog een beetje hoop. Ook
0: natuurlijk, we geven nooit op.
1: Meneer Van Dam, dank u wel.
0: Ja, graag gedaan, dank u wel.

0: Bernard Rhodes, Somebody Made For Me. Het was 2,5 jaar geleden landelijk nieuws. De zogenaamde Grieten-prestatielijst die rondging in het Utrechtse studentenleven. Ook wel bekend als de Banga-lijst. Een overzicht met de namen en telefoonnummers van zo'n 30 studenten van de UVSV en hun vermeende seksuele prestaties. De ervaringen van toen zijn nu, aan de vooravond van een nieuw academisch jaar, aanleiding voor een campagne. Denk voor je doorstuurt. Hier in de studio is Josephine Ang, prezes van de Utrechtse Vrouwelijke Studentenvereniging. Goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Is er nog steeds zo'n campagne nodig, blijkbaar?
1: Ja, dat is een goede vraag. Ik denk zeker dat het wat natuurlijk 2,5 jaar geleden gebeurd is, een hele ingrijpende gebeurtenis is geweest. Vandaag de dag denk ik dat dit soort onderwerpen des te belangrijker zijn om aan te blijven stippen. We zien ook binnen onze vereniging, maar ook daarbuiten, dat het doorsturen van berichten nog steeds een dagelijks probleem is waar aandacht voor nodig is. We zijn ons vaak niet genoeg bewust van de gevolgen die één druk op de knop kunnen hebben.
0: Want dat speelt nog steeds.
1: Ja, ik denk dat het in de hele samenleving speelt.
0: Ja.
1: Binnen onze vereniging zijn we er denk ik nu allemaal bewuster van geweest door onze eigen ervaringen. Maar dit is zeker een boodschap die we de nieuwe studenten die in Utrecht komen graag willen meegeven.
0: En dan gaat het over het gevaar van doorsturen, hè? Naaktfoto's, roddels, dat soort dingen?
1: Ja, het gaat eigenlijk in de breedste zin van het doorsturen. Ik denk dat we tegenwoordig zien dat het gaat inderdaad over bijvoorbeeld naaktfoto's, maar ook screenshots van berichten. Eigenlijk alles, filmpjes van ongelukken zien we natuurlijk ook de laatste tijd dat die veel vaker worden doorgestuurd. Alles met een gevolg voor een ander waar we niet bij stilstaan.
0: Daar moet je over nadenken.
1: Ja. Ja.
0: Laten we even naar een fragment uit die campagne luisteren.
1: Ja, dat is een goed idee.
2: En met elke keer doorgeven werd ik een beetje minder ik. Ik lachte nog mee. Maar bij iedereen die ik tegenkwam, dacht ik eigenlijk, heb jij me ook gezien? Ik ben nog nooit zo vaak bekeken. En nog nooit zo alleen geweest. Ik ben niet meer van mezelf.
0: Het is best opvallend dat er een mannenstem te horen is. Waarom is dat?
1: Ja, dat is een bewuste keuze van ons geweest.
0: Ja?
1: We zijn natuurlijk een vrouwenvereniging, maar we willen eigenlijk benadrukken dat het slachtoffer worden van het doorsturen, dat iedereen er slachtoffer van kan worden. En daarnaast ook kan iedereen het ook doorsturen.
0: Maar het was naar aanleiding van die Banga-lijsten, toch?
1: Ja, klopt. Dat is inderdaad de aanleiding geweest waardoor we uit eigen ervaring hebben gezien hoe groot de impact kan zijn als iets zo massaal wordt doorgestuurd. Ja. Het heeft natuurlijk toen het in door heel Nederland door rondgegaan, maar uiteindelijk eigenlijk over de hele wereld.
0: Is de boodschap ook specifiek voor mannen bedoeld?
1: Nee, de boodschap is ook voor iedereen bedoeld. We willen daarom dat iedereen zich kan herkennen in de video als dit kan mij overkomen, maar ook ik kan dit ook doen. Ik kan ook degene zijn die wel eens iets doorstuurt.
0: Ja, en we hadden het er net even over, maar gebeurt dat zo grootschalig, dat doorsturen?
1: Ik weet ook niet. Ik denk niet per se dat daar het grote probleem ligt. Het kan ook kleinschalig zijn. Het is meer de boodschap dat je je bewust moet zijn van alles wat jij doorstuurt, wat misschien niet aan jou is, waar je zelf niet op staat, hoeveel gevolgen dat kan hebben voor de ander.
0: Ja, want het is ook nog zo dat als je bijvoorbeeld delen van een beledigende inhoud of persoonsgegevens doorstuurt, dat strafbaar is.
1: Ja, zeker.
0: Weten mensen dat?
1: Nou, dat is zeker ook iets wat wij bij de nieuwe jaren die bij onze vereniging aankomen, dat onder de aandacht willen brengen. En dat is ook waar deze campagne voor bedoeld is. Wat ik ook al net al zei, iedereen kan ook degene zijn die iets doorstuurt. We zijn ons daar niet bewust van. Nee. En dat is graag een boodschap die wij de nieuwe studenten.
0: Maar iedereen stuurt toch wel eens wat door?
1: Daarom. Ja, en dat is denk ik ook waar dus het gevaar in zit. Ja, en ik denk ook toen ik 5 jaar geleden in Utrecht ging wonen, had ik me ook helemaal niet door wat het effect daarvan kon zijn. En hoeveel schade je daarmee kon halen.
0: Hoe kwam je erachter dat het effect kan hebben, schadelijk effect?
1: Nou, ik denk wel dat voor ons de Grieten-presentatie daar natuurlijk echt een heel groot voorbeeld in is geweest. En vooral, het was op zichzelf staand al heel kwalijk, maar dat het zoveel impact heeft gehad, dat is wel doordat het zo massaal is doorgestuurd.
0: Ben je zelf wel een slachtoffer geweest van het doorsturen van dingen?
1: Nee, ik ben er zelf persoonlijk niet slachtoffer van geweest. Maar ik denk, ik kan me zo goed inleven van hoe het is, wat we ook in een campagne benoemen is. Ik ben nog nooit zo vaak bekeken en zo alleen geweest. Dat onveilige gevoel, daar kan ik me wel heel goed iets bij voorstellen.
0: Ja. Wat heeft die Grietjeslijst of Banga-lijst, wat moeten we zeggen eigenlijk?
1: De Grietenpresentatie.
0: Grietenpresentatie. Wat heeft dat voor effect gehad op jullie vereniging?
1: Ja, dat heeft natuurlijk een hele diepe indruk gemaakt. Ten eerste zijn we alleen maar vrouwen bij elkaar. Dus wil je sterk zijn voor elkaar.
0: En misschien ook wel slachtoffers.
1: Ja, zeker. En we hebben denk ik daarbij ook heel erg naar elkaar met elkaar gekeken van hoe kunnen wij ons steentje bijdragen om hier zo'n veilig mogelijke omgeving van te maken.
0: Ja, want degene die dat deden waren natuurlijk de mannen.
1: Ja, zeker. En dat is denk ik ook dat je het gesprek met elkaar daarover aan moet gaan.
0: Ja, is dat gelukt?
1: Daar zijn we nog steeds heel hard mee bezig. En we zijn zeker, vanaf dat moment hebben we goed naar elkaar met elkaar gekeken van hoe kunnen we dit nou gaan oppakken? Wat voor dingen kunnen we daarvoor doen? En daar zijn zeker stappen in gezet.
0: Zijn de gevolgen nog merkbaar van toen?
1: Ik denk dat de gevolgen merkbaar zijn ook in de zin van dat we hier dus met z'n allen extra veel aandacht aan besteden. En ervoor zorgen dat dit nooit meer gaat gebeuren.
0: Maar merk jij nog aan mensen dat ze daardoor beschadigd zijn? Dat ze daar last van hebben?
1: Ja, nou, dat is natuurlijk. Het is nu 2,5 jaar geleden en iedereen die daarbij betrokken is geweest is gewoon op een manier ook weer een andere fase van hun studententijd. Maar wat natuurlijk zo was, is dat die meiden waren eerstejaars toen dit hun overkwam. En daarin merken we wel erg dat we ons nu ook voor deze eerstejaars die aankomen in Utrecht ons hard willen inzetten dat dit nooit meer gaat gebeuren en dat zij niet hetzelfde hoeven overkomen.
0: Wat is er wel in positieve zin veranderd?
1: Ja, we zijn bijvoorbeeld met elkaar in gesprek gegaan van hoe kunnen, als er iets misgaat in onze, of tenminste bij wat leden iets zich onveilig voelen, hoe kunnen ze dat op zo'n laagdrempelige manier melden? We hebben bijvoorbeeld een nieuw meldkanaal waar mensen ook anoniem dingen kunnen melden. We hebben het protocol zijn we gaan aanscherpen. En bijvoorbeeld ook tijdens onze kennismakingstijd met het USC geven we voor lezingen aan onze eerstejaars. En daar benadrukken we het belang van gelijk zijn, gelijkwaardigheid en je grenzen aangeven en herkennen.
0: En hoeveel meldingen komen er dan binnen, anoniem, bij jullie?
1: Ja, dat is verschillend.
0: Ja, maar kun je een beetje een schatting maken? Zijn het er 3 per jaar of zijn het er 20?
1: Nee, het zijn er laten we zeggen, minder dan 10 per jaar. En dat is denk ik ook omdat het we nu in de hele samenleving merken dat we nog een gesprek voor aan de keukentafel moet worden. En we zo wel meer aan elkaar durven aan te geven. Maar ook nog steeds die drempel misschien nog steeds wat hoger ligt.
0: Ja, half september staan 4 van de verdachten achter de bangalijst voor de rechter.
1: Mm-hmm.
0: Wat heeft dat... ben jij als vereniging ook anders gaan kijken naar de veiligheid van jullie leden?
1: Nou, we zijn er denk ik wel heel erg goed op gaan letten.
0: Ja.
1: En zo, dat is online veiligheid, want dat is natuurlijk waar we het nu over hebben. Maar dat is ook fysieke veiligheid. Bijvoorbeeld, het is natuurlijk ook nu een jaar geleden met Lisa op Koude. Ja. Ook naar de fysieke veiligheid van onze leden, van hoe komen ze veilig thuis.
0: Ja. Maakt het jou nog uit wat er uit gaat komen uit dat proces?
1: Uit de rechtszaak? Ik denk dat wat ik hier wil bereiken en in mijn jaar wil bereiken is dat we zo'n veilig mogelijke omgeving voor onze leden creëren. En dat doen wij door heel veel andere manieren zoals preventie en voorlichting. Dus uiteindelijk hebben wij daarmee ons doel bereikt.
0: Ja. Josephine Ang, priester van de Utrechtse Vrouwelijke Studentenvereniging. Dank je wel.
1: Ja, gedaan.
0: Hij won 2 keer een Oscar en is een van de succesvolste acteurs van zijn generatie. Maar op 88-jarige leeftijd is Anthony Hopkins nu ook echt begonnen aan zijn droomcarrière, namelijk componist. Laten we even luisteren.

0: Deze week bracht hij zijn klassieke album Life is a Dream uit. Van voor tot achter gecomponeerd door Sir Hopkins hemzelf. Matthijs Kieboom, jij bent componist voor film en televisie. Goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Ja, we horen nu een van die composities. Horen we hier een bijzonder muziekstuk?
1: We horen hier een bijzonder muziekstuk. Vooral om wie het is en hoe die tot stand is gekomen. Maar het muziekstuk aan zich vind ik persoonlijk niet bijzonder.
0: Het is een beetje Richard Strauss en André Rieu-achtig, hè?
1: Ja, ja. En dat binnen de welgebaande paden, zeg maar.
0: En wat bedoel je daarmee?
1: Nou, het is heel braaf. Hij zoekt niks nieuws op. Maar dat hoeft volgens mij ook niet. En daar is hij ook helemaal niet op uit.
0: Nee. Hij wilde dus altijd muzikant worden. Dan vraag je je af, ja, waarom heeft hij dan voor acteren gekozen?
1: Dat kan ik niet zeggen. Ik ben alleen blij dat hij voor acteren is gekomen.
0: Ja?
1: Nou ja, ik vind hem een waanzinnige acteur.
0: Maar hier ligt niet zijn grote kracht.
1: Nou, nee, kijk, dat is lastig te zeggen. Want je weet niet wat die man had kunnen doen als hij dit fulltime had gedaan natuurlijk. Dit is een document van zijn leven. Er zit ook heel veel muziekstukken in die hij gedurende zijn leven heeft gecomponeerd.
0: Je zegt een document van zijn leven?
1: Ja. Ja, het zijn echt stukken die hij gewoon tijdens zijn hele leven. Een van de stukken bijvoorbeeld heeft hij in. Nou, moet ik even goed nadenken. Heeft hij in 63 geschreven.
0: Zo.
1: En heeft hij nu pas opgenomen. En dat is ook te horen. Het zijn ook echt composities die door verschillende stadia als componist heen gaan. Je hoort zijn ontwikkeling als het ware.
0: Dus dat, dan hebben we het over meer dan 60 jaar geleden.
1: Ja.
0: Laten we even luisteren naar het begin van het eerste nummer van Far and March.

0: En dit is een beetje zo'n trainermuziekje van MGM of zo.
1: Ja, precies.
0: Zit te wachten op een mail.
1: Ja, precies. Nee, maar dat is het ook echt. En ik denk dat ook gewoon de filmmaker in Sir Anthony Hopkins is. Die gewoon eigenlijk gewoon met een enorme slap in de face, als het ware, die opname wil starten. En je ook echt even een soort van bij de keel wil grijpen van, luister, dit ga ik doen. Dit is mijn feestje. En veel plezier.
0: Hoor jij dat dit gemaakt is door een acteur?
1: Nee. Nee, dat niet. Nee, want het is gewoon, het is muzikaal, is het gewoon goed.
0: Dat wel.
1: Nee, absoluut, absoluut. En laten we wel bezig. Hij kan als acteur beter componeren dan ik als componist kan acteren. Dus het is gewoon hartstikke goed en hartstikke netjes gedaan.
0: Maar we luisteren, lees ik een beetje uit jouw woorden, toch naar een verdienstelijke hobbyist.
1: Ja. Ja, dat wel. Ja, ik bedoel, als iemand uit Assen dit zou hebben gecomponeerd, zou je niet met Gustavo Dudamel in Londen dit opnemen.
0: Want dat heeft hij gedaan.
1: Ja.
0: Ja. En die heeft dat ook alleen maar gedaan omdat het Anthony Hopkins is.
1: Nou, dat durf ik niet te zeggen, maar ik kan me indenken dat het wel heeft geholpen. Ja. Absoluut.
0: Hoor je ook nog andere componisten erin doorcijpen? We noemden al even, half voor de grap, zei ik,
1: ja, Strauss inderdaad. Nee, een stuk wat we net hoorden, vind ik Khachaturian bijvoorbeeld, Spartacus referenties hebben. En zo hoor je in de hele plaat eigenlijk verschillende dingen. Hij heeft bijvoorbeeld in een van de stukken, ja, echt wel een Gershwin-Bernstein-achtige invloed.
0: Oh ja. Want hij heeft ook inspiratie gehaald, ik weet niet of je dat stuk bedoelt, uit zijn jeugd in Wales.
1: Ja.
0: Bijvoorbeeld Brackenroad. Laten we even luisteren.

0: Kun je ook horen toch op een bepaalde manier dat hij Wales in zijn achterhoofd had bij het schrijven?
1: Nee, ja, ik denk hier toch aan een beetje New York vibes. Ik hoor hier eerder Rhapsody in Blue-achtige dingen.
0: Ja, wat je net al zei.
1: Ja, ja. Een beetje dat tegen jazz aanschuren in deze compositie. Dat is voor mij niet Wales, maar goed, ja, ik kom niet uit Wales, dus misschien is het een hele sterke jazz.
0: Jij noemde al die Grammy-winnaar Gustavo Dudamel. Ja. Hoe zijn die twee op elkaars pad gekomen, deze dirigent en deze acteur?
1: Nou, dat moest ik ook even opzoeken. Maar uiteindelijk is dat via de acteur Bradley Cooper, of acteur en regisseur Bradley Cooper gedaan. Die heeft de film over Leonard Bernstein gemaakt. Die is toen ook bij Dudamel en een aantal andere dirigenten in de leer gegaan. En die heeft ze met elkaar in contact gebracht.
0: En hoor je de invloed van Dudamel op wat Hopkins maakt?
1: Ja, dat vind ik altijd lastig te zeggen. Ik bedoel, het is gewoon hartstikke goed opgenomen en mooi ingespeeld. Heel lyrisch.
0: Speelt hij dit zelf, denk je? Op die piano?
1: Nee, volgens mij, hij speelt wel piano, maar met je 88 zit ook wel een aantal dingen in die lastig volgens mij te doen zijn rond die leeftijd. In ieder geval, als je het niet fulltime hebt gedaan. Maar ik vind het lastig om te zeggen dat je één op één Dudamel erin terug hoort, maar het is gewoon hartstikke mooi en goed opgenomen.
0: Ja. Is er ook een nummer bij waarvan je dacht, dit is toch heel behoorlijk, dit is behoorlijk goed?
1: Nou, ik vind zijn iets wat sombere stukken vind ik mooi. Vind ik ook vooral mooie sferen. En hij heeft één stuk geschreven zijn vrouw heet Stella. En dat is de Stella Aria. En die vind ik erg mooi.
0: Laten we even naar luisteren.

0: Kun jij nou als componist horen dat hij niet klassiek geschoold is, Hopkins?
1: Nee, dat kan ik niet één op één zeggen. Nee, ik ben zelf ook niet klassiek geschoold. Dus wellicht ligt dat aan mij. En zegt iemand die dat wel is, kan een heel mooi pinpointen waarom.
0: Maar je hoort wel de hartstocht voor Stella. Hè?
1: Dat, en je hoort de passie. En wat je ook vooral vind ik, en dat vind ik heel mooi. En misschien bedenk ik me dat erbij, maar ik hoor de liefde van een oudere man. Dit is geen Mozart die op zijn 20ste een liefdesbrief muzikaal schreef. Maar dit is een oudere man. Die...
0: Een soort rijpheid.
1: Ja, er zit een verlangen in. Er zit ook een eenzaamheid in.
0: Een enorme melancholie.
1: Ja, absoluut. En nou ja, die man heeft ook een leven gehad. Of nog steeds, gelukkig. Met kinderen die hij niet meer ziet. En ruzie en weet ik het allemaal. Dus er zit... Liefde gaat gepaard met pijn. En dat hoor je, vind ik, in die muziek heel erg terug. En dat vind ik heel mooi gedaan.
0: Kun je Hopkins op basis van dit album serieus nemen als componist? Doet hij er toe?
1: Ja, dat is... Wanneer doet iemand het er toe? Ik vind als je een plaat opneemt met dit orkest, met deze dirigent en ook voor deze platenmaatschappij, voor Decca Records, dan doe je er toe. En dan kan ik er misschien van alles van vinden. Maar als ik de luistercijfers even heb gekeken op Spotify, dan... Ja, dan doet hij er toe, want heel veel mensen hebben het beluisterd.
0: Want dat loopt al in de miljoenen of zo?
1: Nou, nee, dat nog niet, maar dat gaat wel mogelijk.
0: Dus aardige muziek, maar de vraag is of het uitgebracht zou worden als hij niet zo'n beroemd acteur was geweest.
1: Ik denk als hij iets meer was gaan schuren in de muziek en iets meer de dissonantie had opgezocht, dat het misschien iets meer had geweest.
0: Matthijs Kieboom, componist voor film en televisie, dank je wel.
1: Graag gedaan.

0: Rianne, Funeral. In de maand augustus spreken we elke zondag in het oog met de genomineerde van de Hebban debuutprijs. Vanavond is dat Anna Sijbrands. Ze is genomineerd voor haar debuutroman Tijgerstrepen. Een verhaal over familie, vriendschap en de gevolgen van seksueel grensoverschrijdend gedrag. Dag Anna, fijn dat je er bent. Goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Ja, ik las dat je als dramaturg in dienst van toneelgroep ITA zo'n 100 boeken per jaar las. En dan per boek noteerde wat interessante thema's voor bewerkingen waren. Is zo ook het idee voor dit boek ontstaan?
1: Nee. Ik ben al, voordat ik bij ITA begon te werken als dramaturg, was ik al een paar jaar bezig met dit boek in het geheim.
0: In het geheim? Waarom?
1: Nou, ik vind het heel lastig als ik niet weet of iets goed gaat worden om dan tegen mensen te zeggen dat ik ermee bezig
0: Niemand
1: ben.
0: Niemand wist het.
1: Nee, ik heb wel mijn ouders wisten het. Dus ik ben één avond begonnen met schrijven en toen liep ik de volgende ochtend naar beneden en zei ik ga een boek schrijven. En die dachten echt, nou, die is helemaal knetter. Maar
0: en toen wist je ook, het moet over seksueel grensoverschrijdend gedrag gaan?
1: Nou, het is eigenlijk best wel snel, werd heel duidelijk waar het over ging. Dus ik heb binnen één nacht de berg waar het zich afspeelt, die was er. De huizen die er waren, de families, de personages en ook het onderwerp. En dat is gaandeweg eigenlijk binnen één zomer heeft dat zich best wel gedistilleerd tot dit boek.
0: Want je vertelt geval van seksueel overschrijdend gedrag vanuit twee perspectieven. Van de dader en van het slachtoffer. Stond dat voor jou meteen vast dat je daarvoor zou kiezen om het zo aan te pakken?
1: Die eerste avond nog niet, maar diezelfde zomer wel. En ik weet nog dat ik aan het schrijven was en dat ik op een gegeven moment dacht, er mist iets. En toen opeens schillend zo was van, dit is het, ik moet ook vanuit hem schrijven. Want anders dan is het verhaal niet compleet en dan is het voor mij ook niet interessant genoeg om het erover te hebben. Dus dat was wel vrij snel duidelijk.
0: En is het verhaal daardoor voor jouzelf ook completer geworden?
1: Ja, ik denk wel, wat ik me afvroeg, want het ding met seksueel geweld en zeker met dit soort gevallen, het gebeurt heel veel. En de kans dat het gebeurt door mensen die we lief hebben of die we kennen of die we graag zien, is best wel aannemelijk. En ik vond het op een gegeven moment heel moeilijk om te bedenken dat, oh ja, misschien is het wel een vriend van me die zoiets kan doen. Ja. En ik wilde dat kunnen begrijpen. En daarvoor was dit wel nodig.
0: Want voor mensen die het boek niet hebben gelezen, het gaat over een meisje dat verliefd is op een jongen die ze al heel lang kent.
1: Ja.
0: En die bouwen een soort van liefdesrelatie op, maar dan gaat het op een gegeven moment mis.
1: Ja, het is eigenlijk aanvankelijk een heel erg mooie liefde. En ook dat je als lezer hopelijk denkt van, oh ja, wat fijn wat hier gebeurt. En op een gegeven moment is er een vorm van miscommunicatie en gaat het over tot grensoverschrijdend seksueel geweld, een verkrachting.
0: En, want zij zegt nee en hij doet het toch.
1: Ja, zij zegt 8 keer nee en hij heeft niet door dat die nee echt een nee betekent.
0: Je hebt ook een passage bedacht die je kan voorlezen. Wil je dat doen?
1: Ja.
0: Krijgen we een beetje een indruk. Het gaat over Eva en Antonio.
1: Is het mogelijk? De gedachten rennen door mijn hoofd, maar het enige antwoord dat ik kan vinden is een nee. Dat is onmogelijk. Hij zou dat nooit doen. Mijn beste vriend zou altijd naar mijn nee luisteren. Hij is niet iemand die dat zou negeren. Hij is niet zo'n man, niet Antonio, niet hij. Hij houdt van mij. Die kont van jou schreeuwt om genomen te worden. Ik bijt in haar bil en zoen en lik. Mijn hoofd rust op haar billen. Ze reageert met een schattig klein gilletje en geeft me een duw. Dit is het. Ze wil het. Ze wil spelen. Ik kus haar wang en laat mijn vinger langzaam naar beneden glijden. Opzettelijk op een tergend langzaam tempo. Ik wil dat ze het niet meer kan uithouden. Ik wil dat ze me smeekt om hem erin te duwen.
0: Ja, dat is een indringende scène, hè? Hoe leef je je in om dat te schrijven?
1: Een paar verschillende dingen gedaan. Ik heb gesprekken gehad met veel mensen van verschillende generaties en geslachten over het onderwerp en over wat zij zelf hebben meegemaakt. Dus dat waren vrij heftige en intieme gesprekken.
0: Zei je dan ook, ik ben een boek aan het maken, ja. Kun jij me wat vertellen?
1: Ja, ik heb daar heel erg open kaart in gespeeld en gezegd, dit is ongeveer wat ik wil opschrijven. En waar ik naar op zoek was, ik wil een gevoel distilleren wat een beetje universeel is hierover. Wat gebeurt er met iemand wiens grenzen genegeerd worden? Wat betekent het als je nee niet meer serieus genomen wordt? En wat daaruit kwam was eigenlijk dat het je recht als mens geschonden wordt. En daar, ik heb ook allemaal boeken gelezen over het onderwerp, zowel fictie als non-fictie. En uiteindelijk had ik het gevoel dat ik dacht, oké, ik heb voldoende bagage. En toen heb ik het eigenlijk allemaal overboord gegooid.
0: Zitten er ook autobiografische elementen in? Ooit zelf mee te maken gehad?
1: Ik heb niet mijn eigen verhaal opgeschreven. Dat leek me niet interessant. En ik denk juist ook dat de rol van de fictie het mogelijk maakte om erover te schrijven. Omdat dat ook een bepaalde afstand creëerde. En daar, dat was echt wel noodzakelijk.
0: Ja, ik zei al aan het begin, je bent dramaturg. Daar moet je ook wat aan gehad hebben bij het schrijven. Want het is allemaal, nou ook die scène, zo'n scène die je net voorlas, het is heel beeldend allemaal. Je ziet het voor je.
1: Ja, ik denk ook zeker dat ik er wat aan gehad heb. Het type dramaturgie dat ik doe is heel erg op tekst gebaseerd. Dus teksttoneel. Ik heb ook heel veel gelezen voor mijn werk. Repertoire, onderzoek gedaan. Bewerkingen begeleid. Vertalingen geschreven. En specifiek de vertalingen hebben me heel erg geholpen met ritme van taal en personages ontwikkelen. Dus dat helpt elkaar enorm.
0: En het viel me ook op dat het in zijn details ook heel sprekend is. Hè? Een deel van het boek speelt zich af in een restaurant waar Antonio werkt. Je beschrijft heel precies hoe zo'n professionele keuken werkt. Wat de taken van het keukenpersoneel zijn. Daar dacht ik toen ik dat las van, dan moet je bijna voor in de keuken hebben rondgelopen.
1: Ik heb in de keuken rondgelopen. Ja, ik dacht, als ik het doe, dan moet ik het goed doen. En ik was gaan schrijven en toen dacht ik, oh, dit is echt complete onzin. En toen had ik het geluk dat de toenmalige chef van de Plantage in Amsterdam zo vriendelijk was om met me te praten. Die zei, nee, je moet gewoon in die keuken staan. En toen hebben de koks mij, ik mocht meedoen voor een avond. Ik stond in de pas. Ik vond het heel erg leuk. Heel heftig, heel zwaar. Maar het was inderdaad heel goed. Want ik merkte ook dat ik dacht, ja, op een gegeven moment stond ik ook te schelden in die keuken. Dat ik dacht, ja, wie heeft mijn spinazie kwijtgemaakt?
0: Oh, je moest meekoken.
1: Ik moest echt mee. Ja.
0: Dat was die avond dat het helemaal niet lekker
1: helemaal
0: was.
1: In de soep liep. Nee, het ging gelukkig goed. En ze waren wel dat ze zeiden, dat ze kwamen naar me toe. Ze zeiden ze, oh, er komt er zo'n schrijver. En we hadden een drukke avond. En ze vonden het echt niet leuk. En toen achteraf zeiden ze, nee, we hebben toch wel iets aan je gehad. Dus dat was wel heel fijn. Maar ik had nul ervaring erin. Dus dat was wel spannend.
0: Het boek gaat, zei ik al, over seksueel grensoverschrijdend gedrag, maar ook over wat de gevolgen daarvan zijn. Heeft de titel daar ook mee te maken, Tijgerstreep?
1: Ja, het personage beschrijft Tijgerstrepen ook als striëen. Dat zij als jong meisje voor het eerst eigenlijk de consequenties van een vrouwenlichaam en hoe de maatschappij daarnaar kijkt, over zich heen krijgt. Maar het staat voor mij ook heel erg voor de kostbaarheid van de littekens die we meedragen en dat wat ons tekent. Dat is er en dat is ook soms heel dierbaar en heel mooi. En daaruit is het voor mij ontstaan, het idee voor de titel.
0: Ja. Want er zit ook weer niet een snoeihard oordeel in over de dader.
1: Nee, ik probeer eigenlijk altijd met liefde al mijn personages te behandelen. Hij zegt zelfs als ze heel veel heeft geschreven. Maar ik dacht met een wijzende vinger oordelen, dat leek me niet interessant. En mijn conclusie is heel duidelijk voor mijzelf. Dit is een verkrachting, dit is strafbaar. Maar de waarom, die wil ik wel kunnen begrijpen.
0: Ja, want die jongen waar het over gaat, die is, als hij daarmee geconfronteerd wordt een jaar nadat het gebeurt, is stom verbaasd.
1: Ja, ik vind hem ook af en toe best wel zielig. Dat ik denk, je zou zoveel baat erbij hebben als iemand nu naar je toe komt en zegt, hoe gaat het? Of wat is er aan de hand? Hij loopt zo vast in zijn eigen manier om te kunnen communiceren. En ik denk ook dat dat iets is wat wij misschien als maatschappij elkaar moeten leren, van hoe praten we over dit soort onderwerpen. Want als slachtoffers het al zo onmogelijk vinden om erover te praten, de dader, daar zijn we nog niet eens over begonnen om daarover te praten.
0: Wat zou je mooi vinden als mensen voor gevoel meenemen als ze dit boek hebben gelezen?
1: Ik heb één reactie ontvangen en die is me heel erg bijgebleven. En dat was iemand die zei, ik ben iets heler na het lezen van dit boek.
0: Iets heler?
1: Ja, en dat vond ik wel echt, dat was echt prachtig om mee te krijgen. Maar ik hoop ook dat het mensen aan het praten krijgt. En dat we ook het taboe dat op geweld van een geliefde of iemand die je kent, dat ook verdwijnt. En dat we moeten hier gewoon iets aan doen, want het gebeurt te veel.
0: Maar het is, je bedoelt, mensen moeten dit gewoon op tafel gooien?
1: Ja. met kerst.
0: Ja?
1: Maar ja, nee, ik denk wel. En ik ben er misschien ook in doorgeslagen, omdat ik zoveel vanwege mijn boek erover gehad heb. Maar het zijn hele waardevolle gesprekken.
0: Ja. Dus nou, wij zijn heel benieuwd hoe het gaat aflopen met die Herman de Buurtprijs voor Tijgerstrepen. Anne Sijbrands, dank je wel. Dit was het Oog na 12 uur op deze zender. Wat blijft met Lara Billy Rensen. Morgen zit hier Pieter van der Wielen. Voor nu een mooie en rustige nacht.
2: Goedenacht, vrienden. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette.

0: nooit meer slapen.
1: Ik ga in gesprek met cabaretier en presentator Dolf Jansen. We leren hem kennen als de helft van het duo Lebbes en Jansen. En sinds 2006 maakt hij solovoorstellingen, waaronder ook dit jaar weer een oudejaars.
2: Hou eens op met stoere statements. Schreeuw eens minder moord en brand. Wees niet trending op de socials, maar een deel van Nederland.
1: Ook schrijft hij columns, verhalen, interviews en liedjes. In de bundel Jij rijmt op mij zijn nu zijn mooiste gedichten verzameld.
3: In de nacht van woensdag op donderdag, van 12 tot 1. In VPRO's Nooit meer slapen.
4: NPO Radio 1.
1: Wie luistert, weet meer.
5: Ster.
6: Dementie? Bij dagelijks leven woont u gewoon als thuis.
7: Ik mag graag tuinieren.
8: Elke dinsdag ga ik naar de markt.
9: Koken, wassen, poetsen. Ik help elke dag.
10: Ik niet.
6: Kleinschalig wonen met dementie en toch betaalbaar. Ook met een AOW. Dat is dagelijks leven.
11: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
12: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
11: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
12: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
6: Betaalbaar wonen met dementie? Kijk op dagelijksleven.nl.
13: Ontdek de tentoonstelling De Muze van in het Katwijks Museum. Centraal staat Sjaantje, de muze van Isaac Israëls. Ook te zien werken van Jozef Israëls, Jan Toorop, Willy Sluiter en vele anderen. Kijk op katwijksmuseum.nl.
14: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
15: Festival Oude Muziek Utrecht. Het grootste festival ter wereld voor muziek uit de middeleeuwen, renaissance en barok. Van 28 augustus tot en met 6 september brengen wij klanken van toen naar jouw wereld van nu. Kijk voor meer info op oudemuziek.nl.
14: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
16: Uw kleinkind voorlezen voor het slapen gaan. Schilderen in uw hobbykamer. Dat zijn de momenten die u wilt blijven beleven, ook als traplopen lastiger wordt. Een traplift van TKE geeft u die vrijheid. TKE trapliften. Maak bereikbaar.
17: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirt korte mouw, 2 voor 6 euro. En winterjassen voor baby's en kinderen vanaf 14,99. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
16: TKE trapliften. Meer dan 70 jaar ervaring in kwaliteit en veiligheid.
18: Radio Oost. Thuis in Overijssel. Middernacht.
19: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Een van de twee eigenaren van de bar in het Zwitserse Grand Montana, die afbrandde tijdens nieuwjaarsnacht, is aangehouden voor huiselijk geweld. Volgens Zwitserse media was het geweld dat Jacques Moretti gebruikte tegen zijn vrouw Jessica in hun woning zo ernstig dat zij in het ziekenhuis moest worden opgenomen. Wat er precies is voorgevallen is niet bekend. Moretti en zijn vrouw behoren tot de 16 verdachten in het onderzoek naar de tragedie in het skioord, waarbij 41 mensen omkwamen. Ze worden beschuldigd van doodslag, brandstichting en het veroorzaken van ernstig lichamelijk letsel door nalatigheid. 5 supporters van Cambuur zijn gewond geraakt door vuurwerk dat bezoekende Feyenoord-supporters naar hun vak gooiden. Dat gebeurde vanmiddag tijdens de eredivisiewedstrijd tussen beide clubs in Leeuwarden. De 5 liepen brandwonden, gehoorschade en oogletsel op. Feyenoord zegt er alles aan te doen om samen met de autoriteiten te achterhalen wie er verantwoordelijk waren. De wedstrijd eindigde in 5-2 voor Feyenoord. Verder won PSV vandaag met 5-1 van Groningen en Go Ahead Eagles met 3-1 van ADO Den Haag. Rusland heeft vorige maand zijn ambassadeur in het Verenigd Koninkrijk teruggetrokken. Dat heeft de Russische ambassade in Londen bevestigd aan Britse media. Volgens de Britse krant The Guardian is de stap een reactie op een mogelijke zending van Britse drones naar Oekraïne. Rusland zei dat een dergelijke levering consequenties zou hebben voor de verhoudingen tussen de landen. Ambassadeur André Kelin heeft de ambassade een maand geleden al verlaten. Hij was 7 jaar in functie. Op de ambassade zit nu nog maar 1 hoge diplomaat. Formule 1-coureur Lando Norris heeft de Grand Prix van Nederland gewonnen. De Brit van McLaren kwam als eerste over de finish in Zandvoort, waar de race voor het laatst werd gehouden. De nummers 2 en 3 zijn Kimi Antonelli en George Russell. Voor Max Verstappen was het een dramatische race. Hij viel uit in de openingsronde. Hij verloor de controle op een nat stuk asfalt. Er was veel schade aan zijn auto, maar zelf raakte hij niet gewond. Het weer, het is vannacht vrij helder. De temperatuur daalt naar zo'n 15 graden aan de kust en 6 graden in het oosten. In het noorden is er kans op een bui. Overdag droog en zonnig en het wordt zo'n 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
18: Radio Oost. De nacht bij Oost.

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel. 1 uur.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Een van de twee eigenaren van de bar in het Zwitserse Grand Montana, waar tijdens de nieuwjaarsnacht een verwoestende brand uitbrak, is aangehouden voor huiselijk geweld. Volgens Zwitserse media was het geweld dat Jacques Moretti gebruikte tegen zijn vrouw Jessica in hun woning zo ernstig dat zij naar het ziekenhuis moest. Wat er precies is voorgevallen is niet bekend. Moretti en zijn vrouw behoren tot de 16 verdachten in het onderzoek naar de tragedie tijdens nieuwjaarsnacht, waarbij 41 mensen omkwamen. Ze worden beschuldigd van dood door schuld, brandstichting en het veroorzaken van ernstig lichamelijk letsel door nalatigheid. In Rome is een meisje van 14 ontsnapt aan een man door een internationaal SOS-gebaar te gebruiken. De 47-jarige partner van haar moeder had haar tegen haar zin in meegenomen in zijn auto en zou geprobeerd hebben haar te misbruiken. Agenten zagen het meisje in de auto zitten terwijl ze haar duim naar binnen deed en haar vingers eroverheen vouwde. Daarop werd de man aangehouden. 5 supporters van Cambuur zijn gewond geraakt door vuurwerk dat bezoekende Feyenoord-supporters naar hun vak hadden gegooid. Dat gebeurde vanmiddag tijdens de eredivisiewedstrijd tussen beide clubs in Leeuwarden. De 5 liepen brandwonden, gehoorschade en oogletsel op. Feyenoord zegt er alles aan te doen om samen met de autoriteiten te achterhalen wie er verantwoordelijk waren. De wedstrijd eindigde in 5-2 voor Feyenoord. Verder won PSV vandaag met 5-1 van Groningen en Go Ahead Eagles met 3-1 van ADO Den Haag. In Bergen op Zoom is bij een inval een drugslab ontdekt. Volgens de politie werden er verschillende typen drugs geproduceerd. Er werd ook een inval gedaan op een locatie in Tolen waar de drugs werden opgeslagen. Er zijn 2 mannen van 30 en 32 aangehouden. Hoeveel drugs is gevonden en om welke drugs het gaat is niet bekendgemaakt. Omroep Brabant schrijft dat op het terrein ernaast 2 jaar geleden ook al een drugslab werd gevonden. Het weer, het is vannacht helder. De temperatuur daalt naar zo'n 15 graden aan de kust en 6 graden in het oosten. In het noorden is er kans op een bui. Overdag is het droog en zonnig en het wordt zo'n 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Oost.

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel. 2 uur.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Een van de twee eigenaren van de bar in het Zwitserse Crans-Montana, waar tijdens de nieuwjaarsnacht een verwoestende brand uitbrak, is aangehouden voor huiselijk geweld. Volgens Zwitserse media was het geweld dat Jacques Moretti gebruikte tegen zijn vrouw Jessica zo ernstig dat zij naar het ziekenhuis moest. Wat er precies is voorgevallen is niet bekend. Moretti en zijn vrouw behoren tot de 16 verdachten in het onderzoek naar de cafébrand, waarbij 41 mensen omkwamen. Ze worden beschuldigd van dood door schuld, brandstichting en het veroorzaken van ernstig lichamelijk letsel door nalatigheid. 5 supporters van Cambuur zijn gewond geraakt door vuurwerk dat bezoekende Feyenoord-supporters naar hun vak gooiden. Dat gebeurde gistermiddag tijdens de eredivisiewedstrijd tussen beide clubs in Leeuwarden. De 5 liepen brandwonden, gehoorschade en oogletsel op. Feyenoord zegt er alles aan te doen om samen met de autoriteiten te achterhalen wie er verantwoordelijk waren. De wedstrijd eindigde in 5-2 voor Feyenoord. Verder won PSV met 5-1 van Groningen en Go Ahead Eagles met 3-1 van ADO Den Haag. In Rome is een meisje van 14 ontsnapt aan een man door een internationaal SOS-gebaar te gebruiken. De 47-jarige partner van haar moeder had haar tegen haar zin in meegenomen in zijn auto en zou geprobeerd hebben haar te misbruiken. Agenten zagen het meisje huilend in de auto zitten terwijl ze haar duim naar binnen deed en haar vingers eromheen vouwde. Daarop werd de man aangehouden. Met een snelle crash van Max Verstappen en een zege van Lando Norris is er na 6 edities een einde gekomen aan de Formule 1 in Zandvoort. Sportief directeur Jan Lammers zegt dat hij ondanks de uitvalbeurt van Verstappen heeft genoten van de laatste race. Volgens hem stopt de Grand Prix in Zandvoort op het hoogtepunt. Dit weekend zaten de tribunes vol met meer dan 100.000 toeschouwers per dag. Alleen de vrijdag raakte niet uitverkocht. Het weer, het is vannacht helder. De temperatuur daalt naar zo'n 15 graden aan de kust en 6 graden in het oosten. In het noorden is er kans op een bui. Overdag is het droog en zonnig en het wordt zo'n 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Oost. De nacht bij Oost.